0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd.

0: geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. En daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat meldde Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen, bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond.

0: staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krijg de hoofdpunten van het nieuws in Groningen. Fleur Oostra, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Aan de Grasdijkweg in Garmerwolde is vanmorgen rond 15:15 brand uitgebroken bij een agrarisch bedrijf. Over de omvang en schade is nog niks bekend. Ook vannacht rond 12:15 brand in een leegstaande woning aan de Zomerlustweg in Veendam. De brandweer wist het vuur te blussen, maar de leegstaande woning is volledig uitgebrand. En de provinciale weg richting Lauwersoog was 5 weken dicht voor groot onderhoud. Die N361 is nu weer open en dat is fijn voor de bezoekers van het Lauwersmeergebied. Meer nieuws om 6:30.
3: Radio Noord.
1: De ochtendploeg.
3: Met Edwin Mooibroek.
1: Goedemorgen. Ja, de vakanties zijn begonnen, maar we zijn er gewoon hoor. Wel met de vakantiekrachten trouwens. Dit zijn de Braxtons en de Boss.

0: De Braxtons waren dat en deden De Bos. Zeven minuten over zes is het op maandagochtend en de vakanties zijn begonnen. Petra, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fleur, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wij zijn er gewoon natuurlijk, hè?
1: Ja, geen vakantie voor ons.
0: Geen vakantie. Nou, heel veel Nederlanders blijven ook thuis, blijkt het onderzoek van de ANWB. Deze zomer gaat maar 52% op reis.
2: Ja, dat is echt heel weinig, zou je denken. Ja.
0: Nou, veel mensen roepen van te duur, te heet.
1: Ja, nou, te duur sowieso. Ja.
0: Nou ja, kijk, als je, ook niet van een zomervakantie afhankelijk bent, ja, dan als je geen kleine kinderen meer hebt, dan ben je eigenlijk een dief van je eigen portemonnee als je natuurlijk ook in deze periode op vakantie gaat, niet meer?
2: Ja, zeker. Het is bijna twee keer zo duur.
0: Bijna twee keer zo duur allemaal, ja. Gaan jullie nog weg in de zomerperiode?
2: In de buurt. In een tentje.
0: Oh,
2: een luxe tentje, maar toch. Maar
0: in eigen land ook?
2: Ja, in eigen land, in de buurt.
0: Maar wel in de zomervakantie?
2: Ja, dat wel. Het was niet goedkoop.
0: Nee. Deze periode is jij nog?
1: Ja. Ik ga deze maand, eind deze maand, ga ik naar de Ardennen. Dus even het land uit.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is wel het hoogseizoen. En dat werk je ook wel. En in september ga ik nog naar Spanje. Dus dat is buiten
0: het seizoen. Ja, dan zit je buiten het hoogseizoen. Ja. Dan heb je wat meer keus waarschijnlijk. Dan betaal je ook een stuk minder.
1: Ja, dat is echt waar. Ja, ik wilde voor de Ardennen ook kijken. Maar dat was buiten het hoogseizoen volgens mij. Nou, als je per nacht volgens mij iets van 70. En dan in het hoogseizoen wel 120, 130 euro.
0: Ja, het schiet omhoog. Maar iedereen wil dat natuurlijk op vakantie. Maar ja, veel mensen gaan dus nu dan niet meer. Omdat het dan te duur en te heet is. Zeker in Zuid-Europa. Kennen jullie trouwens de verkeersregels een beetje?
2: Een beetje wel.
1: Nou, ik hoop van wel, ja.
0: Nou, dat valt me best tegen, hoor, trouwens, die verkeersregels. Ja, ik wil nu mijn motorrijbewijs halen. Ja, roep het maar.
1: Leuk.
0: Midlife crisis, nee. Maar, en dan moet je weer opnieuw theorie doen.
1: Oh, ja.
0: En ik dacht van, nou, ik rijd al zo lang auto, doen we even.
1: Doe ik even, ja.
0: Nou, dat valt nog wel tegen.
2: Ja, dus is toch nog aardig wat weggezakt.
0: Ja, het is aardig wat weggezakt. Ja. Er zijn natuurlijk ook specifieke vragen over de motor en zo, die je dan misschien nog niet per se weet. Dus daar ga je dan ook mee de mist in. Maar ook bereiders van brommobielen, zoals de Biro en de Rox-i, die hebben vaak te weinig kennis van de verkeersregels, schrijft het Parool. Ze weten vaak niet op welke plek op de weg ze moeten rijden.
1: Oh, nou, dat lijkt me toch wel het eerste wat je moet weten.
0: Ja, dat klopt. Ik bedoel, dan kan je misschien wel niet weten hoeveel minimale millimeter je banden moeten hebben of zo. Of, of hoe het laatste stukje van de weg heet. Heb je twee rijbanen. Het laatste stukje, dat heet een dresseerstrook.
2: Echt waar?
0: Ja.
2: Oh, dat wist ik ook niet.
0: Nee, maar dat denk ik van, als je op een motor rijdt, waarom zou je dat moeten weten?
2: Maar hoe bevalt ze een motorrijles?
0: Nou, ik moet eerst de theorie nog doen.
2: Oh, oké.
0: Ik heb eerst nog maar één lesje gehad, zeg maar, of je het leuk vindt. Maar het is wel leuk.
2: Ja.
0: Alleen ik zie er wel een beetje tegenop als je uiteindelijk over de snelweg moet.
2: Snelweg op moet. Ja.
0: Ik was laatste moest ik 's ochtends vroeg naar reed ik door Drenthe. En toen was ook rond de TT. En nou ja, voor 6 mag je iets harder rijden. En dan kwam een motorrijder, die kwam nog veel helemaal harder. Wow. En dan denk ik van, als het dan misgaat.
2: Ja.
0: Dan gaat het ook goed mis.
1: Maar goed, je wil dit wel. Dus wel ergens vandaan gekomen dat je...
0: Ja, dat is waar. Maar ik weet niet of ik heel vaak op de snelweg zou rijden. Maar is het misschien ook een kwestie van wennen?
2: Je hoeft ook niet hard te gaan, hè?
0: Nee.
2: Dat is net als met duiken. Ik heb mijn duikbrevet ooit gehad. En dan hoef je ook niet heel diep te duiken.
0: Nee, dat is waar. Dat scheelt dan weer. Nou goed, we zullen wel zien hoe het verder afloopt. Dit zijn Max en Andy Grammer, The Thing I Love.

0: Hey, Max en Andy Grammer waren dat, The Thing I Love.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Ja, ondanks de vakantie hebben we natuurlijk nog steeds vroege vogels. Hè? Mensen die nog steeds vroeg uit hun bed moeten om aan het werk te gaan. Alice Hofman, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Al aan het werk?
3: Nog niet.
0: Nog niet? Oh, je bent net wakker?
3: Nog niet. Nou, net is ook een groot woord, maar ik ben al even wakker. Maar ja. Straks begin ik weer met een paar uurtjes.
0: Met een paar uurtjes moet je beginnen. En je werkt als in het medisch servicecentrum in Bijl, hè?
3: Dat klopt, maar ik werk vanuit huis. Dus omdat ik nog steeds herstellende ben, werk ik vanuit huis.
0: Oké, ja, we hebben je begin vorige maand ook gesproken, want je hebt even in het ziekenhuis gelegen, hè?
3: Dat klopt, ik heb even een roerige periode achter de rug.
0: Maar die is weer achter de rug, dus je bent nu weer aan het werk?
3: Ja, ik ben weer langzaamaan begonnen met opstarten van het werk. Dus dat is wel weer lekker, een lekkere afleiding.
0: Oké, en je werkt nu thuis in Veendam, maar je werkt als medisch verzorger. Wat voor werk doe je dan eigenlijk thuis?
3: Nou, ik bel mensen via beeldbellen op om de zorg te ontlasten, zeg maar. Als mensen medicatie moeten innemen of zichzelf moeten spuiten. Voor insuline of zelf iets moeten verbinden, dat wij op afstand meekijken. En als het dan niet goed gaat, dan kunnen wij de zorg daarop inzetten.
0: Ja.
3: En, ik doe ook de alarmeringen. Mensen die zo'n alarmknop om de hals hebben, of om de pols. En als die op de knop drukken, dan komen de alarmeringen bij ons binnen.
0: En dan ga jij vragen inderdaad, wat is er aan de hand?
3: Ja, wat is er aan de hand? En dan zetten wij ook de nodige zorgen in. En dat kan zijn, dicht een beetje aan wat we contracten mensen hebben. Dat kan zijn dat we familie moeten bellen of de zorg moeten bellen. En ja, in het ergste geval bellen we 112, mocht dat nodig zijn.
0: Mm-hmm.
3: Dat doen wij allemaal.
0: Wel efficiënt dat je dat allemaal vanuit huis kan doen, hè?
3: Ja, dat is heel efficiënt. Dat is heel fijn dat dat gewoon ook vanuit huis kan. En straks wel weer in Bijlen ben. En we zijn gewoon echt pieken ook in de... In sommige dagen die pieken ook echt.
0: Ja.
3: En dan er wordt wel eens gevraagd om bij te springen. En ja, dan hoef je natuurlijk niet eens helemaal naar Bijlen toe te rijden. Dan kan je thuis je laptop openen en dan kan je bijspringen.
0: Ja, heeft dat nou een boost gekregen dat op deze manier van afstand vanwege corona? Of was het daarvoor ook al?
3: Dat was daarvoor ook al, maar ik merk wel dat het wel drukker geworden is. We hebben laatst ook weer de nodige zorgen erbij gekregen van een organisatie. Dat het toch steeds meer in trek komt dat mensen zorg op afstand krijgen.
0: Ja, is natuurlijk ook inderdaad goedkoper dan dat iedereen er steeds langs moet natuurlijk ook. Hè?
3: Ja, dus, en er blijven steeds meer mensen
0: langer
3: thuis wonen.
0: Ja.
3: En het wordt wel zorgbehoeftig. En voor de capaciteit van de thuiszorg, die kan dat allemaal niet opbrengen.
0: Nee. Maar je zei, je bent al een paar uur wakker, maar ik bedoel, je werkt dus neem ik aan op verschillende tijden ook.
3: Ja, dat kan dagdienst zijn. Momenteel werk ik alleen dagdiensten. Maar je kan ook later diensten hebben. Nou, mijn leeftijd hoef ik gelukkig geen nachtdiensten meer, want nachtdiensten vind ik vreselijk. Maar ik ben blij dat ik op mijn leeftijd geen nachtdiensten meer hoef.
0: Nee. Maar je bent wel een vroege vogel.
3: Ik ben wel een vroege vogel, ja zeker. Vroeg wakker ben ik altijd. Als ik beginnen moet, dan begin ik om 7 uur. Nou, vanochtend hoef ik dan niet om 7 uur.
0: Nee.
3: Maar het zit er toch in dat je vroeg wakker bent.
0: Oké, nou dan kan je lekker naar de radio luisteren, toch?
3: Ja, zeker weten. Ja, zeker. Dagjes aan en dan lekker luisteren naar de gezellige muziek.
0: Nou, hartstikke goed. Nou, werk ze zo meteen.
3: Dankjewel. En jij ook, werkste?
0: Dankjewel. We gaan er een leuke dag van maken.
3: Dat ik ook. Gaat helemaal goed komen.
0: Oké, dag.
3: Oké, hi.
2: De vroege vogel.

0: De Simple Minds waren dat en het heette Don't You Forget About Me. We gaan eens even kijken wat er allemaal buiten de provinciegrenzen gebeurt. Teleurgestelde reacties op het nieuws dat Staatsbosbeheer 7 bezoekerscentra wil sluiten. De eerste gaat eind deze maand dicht en de laatste op 1 januari. Volgens de organisatie is het niet rendabel om de plekken open te houden. Sinds 10 jaar geleden de subsidie is weggevallen. Deze jonge bezoeker vindt het jammer.
1: We wouden hier nog even spelen en kijken.
2: Wat zou je ervan vinden als het hier weggaat?
1: Dat zou ik stom vinden.
2: Waarom?
1: Omdat ik ben hier best wel vaak en ik vind het hier ook heel leuk.
2: Wat doe je dan het liefst?
1: Kijken.
3: Ja, heel zonde. Ja,
2: waarom?
3: Dat er heel veel te leren valt voor kinderen. En ja, echt een hele waardevolle plek voor educatie over de natuur.
0: De bezoekerscentra trekken jaarlijks zo'n 1,3 miljoen bezoekers. In Engeland is door naar de kwartfinales. Ze wonnen met 3-2 van Mexico. En het was tot de laatste seconde spannend. Maar na het verlossende laatste fluitsignaal was er ook bij deze Britse verslaggever grote opluchting.
4: Flung in dangerously, Pickford gets rid of the ball. The referee goes to his whistle. It is one of the greatest results in England's World Cup history. A first ever win against a host nation. A first ever win at this arena.
0: Ja, mooi al die verslaggevers die steeds uit hun dak gaan daar. Ook dit keer was er weer een dominante rol van Harry Kane, die overmand door emoties na de wedstrijd geen stem meer over had.
5: Yeah, I thought I got to the ball first. It was one of those days that the ref gave a lot against us. In the end, it didn't matter, so yeah, I'm happy.
6: I'm going to try one more question if your voice holds out. What can this do for England going forward? You've got a quarter-final in Miami against Norway to look forward to. What can the England fans look forward to now?
5: Well, just look at them here. Incredible. Unbelievable support. Speechless. I can't even talk, so.
6: Go and rest that voice, rest up. Thanks, Harry.
0: Ja, die is weer heel erg zijn stem kwijt. Nou, zaterdag neemt Engeland het op tegen Noorwegen om een plek bij de laatste 4. Het is bijna 6:30 geworden. Zometeen natuurlijk Noordnieuws. Fleur, wat zit erin?
7: Natuurkundigen en psychologen onderzoeken waarom grote groepen mensen soms opeens helemaal vastlopen.
0: Oké, nou, dan hoor je zometeen om 6:30 meer over. Natuurlijk zometeen ook nog het uitgebreide weer met Harma. Dit zijn de Purple Disco Machine en Hypnotized.

0: 1 minuut over 6:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Fleur Oostra, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op en rond de zuidelijke ringweg van Groningen zijn vanaf vandaag verschillende wegen en op- en afritten afgesloten. De meeste afsluitingen zijn van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd, waarschuwt Groningen Bereikbaar. En dit duurt een kleine 2 weken, tot 17 juli. Op een balkon van de Dijkzichtflat aan de Kustweg in Delfzijl is gistermiddag brand ontstaan. Het lukte de bewoners zelf om de brand grotendeels te blussen. De brandweer deed de rest. Enkele bewoners moesten hun woning tijdelijk verlaten. De Oosterhavenbrug in Groningen is vanaf vandaag tot en met 17 juli gesloten vanwege onderhoud. Ook de nabijgelegen Berlagebrug is tijdens de eerste week van de werkzaamheden dicht. De gemeente vervangt tijdens de afsluiting de slijtlaag op het beweegbare deel van de brug. Ook wordt het asfalt op de fiets- en voetpaden vernieuwd. En sociaalpsychologen van de Rijksuniversiteit Groningen zijn begonnen met een onderzoek naar het gedrag van groepen mensen. Samen met natuurkundigen uit Duitsland wordt gekeken waarom mensenmassa's soms ineens helemaal vastlopen. Uniek in het onderzoek is die samenwerking met de natuurkunde. Eerder werden die voorspellingen gedaan door computermodellen, maar dat is op een luchthaven of een festival toch niet helemaal zoals dat in werkelijkheid gaat. Zo wordt gekeken of gedrang van mensen voorkomen kan worden. Voor het onderzoek heeft de rug 4 miljoen euro gekregen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Fleur, dankjewel. De Ochtendploeg.
2: Met Edwin Mooibroek.
0: Goedemorgen. Ja, zometeen natuurlijk het uitgebreide weer met Harma. En rondje Zummen gaat vandaag beginnen. We gaan 3 weken met de boot door de provincie. Wat er allemaal gaat gebeuren.

0: Het heette It's My Life.
1: Lopend vuur.
0: Ja, we gaan eens even kijken naar ons lopend vuur van de afgelopen vrijdag. En dat ging natuurlijk ook over de vakanties. De mooiste zomervakantie beleef je gewoon in Groningen. En de vraag was van, moet je eigenlijk de deur uit? Moet je eigenlijk naar een verre buitenland? Moet je ergens anders heen? Of kom je ook gewoon tot rust thuis?
2: Ja, daar werd heel veel op gereageerd. Zowel op Facebook als via de app als via de telefoon hier. Een mooie reactie van Koos. Die zegt, ik geniet dagelijks van onze provincie. Maar ja, de vakantie breng ik toch liever door in een andere streek. En dit jaar gaan we naar Winterswijk. Nou ja, dat is een mooie omgeving, denk Koos.
0: Even eruit.
2: Even eruit. Gerda die zoekt het wat verder op. Ze zegt, we gaan dit jaar weer naar Italië. Ja, dan ben je in een andere omgeving. En ze zegt, ik hou van bergen. Dus dan... Ja, dan moet je wel even...
0: Ja, klopt. En lekker eten, Italië ook.
2: Oh, heerlijk. Ja, lekker pizza.
0: Ja.
2: Gerda, die is... Oh, ook lekker. Gerda is alweer in Spanje. Maar ze schreef vrijdag, morgen vliegen we weer terug. Dus ze is alweer terug in Groningen. Ze heeft mooi weer gehad. Ja, dat was het in Nederland natuurlijk ook. Maar ja, Nederland is altijd onstabiel met het weer, zegt ze. Ja, dus tegenwoordig gaan wij altijd naar het buitenland... om echt dat vakantiegevoel te krijgen. En GJP zegt, nu ik niet meer naar Griekenland of Portugal ga... dan blijf ik lekker thuis. En als ik zin heb, kan ik hier prachtig fietsen. Want Groningen is natuurlijk ook prachtig. En daarvoor hoef ik niet naar het buitenland. En Anita Tromp die wisselt het af. Lekker nog bij huis dit jaar, zegt ze. Maar volgend jaar gaan we naar Oostenrijk. En Richard Riepema kwam ook met een hele mooie quote. Die zegt, de mooiste zomervakantie is het moment dat je even rust vindt... en even niks meer moet.
0: Ja.
2: Dus ja, met andere woorden, dat kan natuurlijk hier in Groningen... maar dat kan ergens anders ook.
0: Het kan overal.
2: Ja, dat kan overal, zolang je maar je rust vindt. En Sierk die zegt dan, een vakantie in eigen land is meestal leuker. Dus dat gaat hij waarschijnlijk dus ook doen. Treinie ten Berge die heeft een seizoensplek in Drenthe. Fijn vertoeven en lekker fietsen. Altijd gezellig. Een reactie van Hanna Groen die zegt... na jaren gecrossed te hebben door Europa... hebben wij in ongeveer 2000 een boot gekocht. En dat was weer een hele andere vakantie natuurlijk. Ja. Heerlijk in verschillende provincies.
0: Rondcrossen op een andere manier.
2: Rondgedobberd, ja. Zoals ze dat noemt. En ook veel meegemaakt. In 2021 heeft ze haar boot verkocht en sindsdien lekker thuis in grote tuin. Ze zegt, ik hoef die stress van voorbereiding inpakken en massa's mensen niet meer. Ik geniet op mijn eigen fantastische plek in Grun. Nou, dat is hartstikke mooi om te horen. En tot slot nog een reactie van Wibina Huisman. Die zegt, zeker thuis en genieten van Rondje Zummer. En
0: ja, Rondje Zummer gaat zo meteen beginnen
2: dat
0: natuurlijk.
2: Dat kan de komende drie weken. Ja. Dus Wibina is wel gelukkig, denk ik.
0: En 55% was het eens, hè? De mooiste zomervakantie beleef je gewoon in Groningen. Dus een beetje 50-50.
2: Ja, ja.
0: Veel mensen gaan misschien toch nog wel weg. Nou ja. Ja. Zometeen meer over Rondje Zummer. Want dat gaat natuurlijk vandaag allemaal beginnen. 3 weken met de boot door de provincie. En natuurlijk ook wat uitgebreide weer met Harma. Hoor je allemaal zometeen. Dit is Kylie Minogue. Can't get you out of my head.

0: Cardi Minogue was dat. Ja, de Australische premier Albanese die heeft zijn excuses aangeboden voor zijn opmerkingen in een interview, waarin hij zei dat hij wel met Kylie Minogue zou willen seksen. Ja, hij werd er trouwens naar gevraagd met welke entertainer hij dat wel zou willen doen. En toen zei hij van, oh Kylie natuurlijk, maar hij heeft nu zijn excuses aangeboden. Gaan we naar het weer. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wie wat buien vandaag?
1: Ja, bleef nog niet altijd droog. Het is een beetje een herhalen van zetten, liet het wel. Van mei had een wat koelere en mindere periode. Juni had dat. Juli had dat. En tot dusver in ieder geval. Ja, en uiteindelijk komt er gewoon weer herstel. Want het eind van de week is gewoon weer lekker wat zon. En dan komt de zomer gewoon weer terug. Dus we moeten nog even door de zure appel heen bieden. Gusten was 19 graden in de stad. Oranjebuurt 14,5 graden op dit moment. Wat lichte regen. Dikke 3 mm over het weekend. En de barometer stand doet zo'n 16 millibar visvliet. Gusten 20 graden. Dikke 2 mm is de vaten op dit moment bewolkt. Droog 16,5 graden met een zwakke zuid-zuidwestenkwind. En in roodschaal Gusten met 2,5 uur de zon werd het zo'n beetje 20 graden. 1 mm is de vaten en over het hele weekend een dikke 5 mm. Nou, vandaag, ja, we beginnen bewolkt. Aangedurig valt er eens wat lichter regen of motregen. En vanmiddag verbaart de zon door de bewolking hier te komen. Maar dan blijft ook nog niet allemaal droog. En de temperatuur die gaat met een motige tot krachtige noordwest draaiende wind richting 20 tot 22 graden. Vanavond ben je vanavond bewolkt en opklopt. Kans op een spatje regen met 16 tot 18 graden als minimum. En men trekt een poel buiten over. Maar de zon is ook van de partij. Met een motige tot krachtige west-noordwestenwind voor 20 tot 22 graden.

0: Alex Warren was dat. En dat heette Passenger. Het is 7:10 geworden. En vandaag gaan dan echte trossen los, hè, voor Rondje Zummer. Zet je zomer in beweging. Het gaat vandaag allemaal beginnen. Onze verslaggeversduo's gaan aan boord van de speciale Rondje Zummerboot. En 3 weken lang gaan ze door de provincie varen. Om te laten zien hoe divers en mooi onze provincie wel niet is. Vanavond water natuurlijk. En alle belevenissen en die mooie beelden die zijn 3 weken lang te volgen. Tussen 10 en 2 hier bij Radio Noord. En natuurlijk ook op de tv. En ook op onze app en ook op onze site. En s'avonds na Noord vandaag zien een samenvatting van wat er allemaal is gebeurd. De projectleider van Rondje Zummer is Marion de Vries. Marion, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ben je er helemaal klaar voor?
1: Nou, zo goed als, maar ik heb er vooral heel veel zin in.
0: Ja, want wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Nou, wat gaat er niet gebeuren? Wat je net al zei, we gaan 3 weken met 2 boten. Een verslaggeversboot en de techniekboot. Die heten de Ranomi en de Bauke. Van Bauke Mollema en Ranomi Kromowidjojo.
0: Ja.
1: Gaan we de provincie door en we beginnen vandaag in Bareveld. En varen we vandaag richting Stadskanaal. En ja. Onderweg hebben we allerlei hele leuke onderwerpen. Gaan we van alles doen en beleven.
0: Ja, en Femke en Marco zitten vandaag op de boot.
1: Ja, vandaag het team van de eerste week zijn dat Marco Grimon en Femke de Wallen. Nou, Femke staat ook al te trappelen. We gaan zo al richting Bareveld om de boten verder op te bouwen en in te richten. Dus ja, we hebben er vooral heel veel zin in.
0: Ja, en er gaat inderdaad een gevaar worden. 2 boten achter elkaar. En je zegt al van, er gaat heel veel gebeuren. Kan je een tipje van de sluier oplichten?
1: Nou, we gaan vandaag dingen doen met wandelen, met kanoën, met museumschepen, met de Star. Er komen wat artiesten aan boord. We gaan onderweg langs bij allerlei bijzondere mensen. En we hopen natuurlijk vooral op heel veel spontane ontmoetingen ook. En dat er ook heel veel mensen langs de kant staan. En ook bij ons komen kijken.
0: Ja, hoe gaat de route verder? Naar vandaag?
1: Deze week varen we verder richting Musselkanaal. En dan later in de week Ter Apel. En dan via Westerwolde, via het Ruiten-Aa-kanaal eindigen we vrijdag in Bourtangen.
0: Ja, het heet Rondje Zummer in beweging. Hè? Ik bedoel, het thema is dit jaar beweging. Hoe komt dat naar voren?
1: Nou, we willen eigenlijk vooral laten zien om mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen. Om vooral te laten zien van, goh, het is allemaal zo makkelijk en het is zo dichtbij en we kunnen hier zoveel. En we hoeven niet altijd hele revolutionaire, moeilijke dingen te zijn. Maar ook gewoon wandelen, fietsen, zwemmen. Dus we hebben eigenlijk bedacht om een soort, op z'n Engels zeg je challenges. Maar ja, wij zeggen gewoon uitdagingen. Via onze site kun je je kilometers loggen. Dus bijvoorbeeld hoeveel kilometer je hebt gewandeld of gefietst. En ook al is het maar 1 of 2 kilometer. Je kunt even een screenshotje maken van je stappenteller of van welke app je ook hebt. Die kun je uploaden. En dan proberen we met elkaar een bepaald doel te halen. En deze week staat daar in wandelen centraal. En nou, we hadden eigenlijk een beetje bedacht, als je een rondje om de hele provincie heen wandelt, dus de hele provinciegrenzen bij langs, dat is 330 kilometer.
0: Ja, hoe lang doe je erover? Ja.
1: Nou, we gaan vooral kijken hoeveel van die rondjes we met elkaar kunnen, hoe vaak we de provincie rond kunnen.
0: In plaats van het één iemand die 330 kilometer
1: moet wandelen. Ja, nee, dat hoeft niet één iemand te zijn.
0: Dan ben je wel heel lang bezig. Is
1: alle kleine beetjes stellen.
0: Ja, oké. Okay. Het is overal te volgen, op de radio, tv, site, app.
1: Ja, overal. En wat ik zei, mensen mogen ook vooral langskomen. Je kunt precies zien waar onze boten op dat moment zijn. Via onze website rtvnoord.nl/rondjesummer komt er ook een soort, we hebben een GPS-tracker in de boot. Dan kun je gewoon real-time zien waar de boten zijn. En we vinden het hartstikke gezellig als mensen komen kijken.
0: Oké, nou Marion, veel plezier.
1: Dankjewel.

Ja, Maserati in een huis op Bali. Echte liefde is te koop, joh, Samuel Welten. Nou, in Garmert werd afgelopen weekend sinds lange tijd weer zijn bracheltocht gehouden.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak,

0: mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
1: It was one of those days the ref gave it all against us. In the end it didn't matter, so yeah, I'm happy.
2: What can the England fans look forward to now?
1: Well, just look at them here. Incredible. Unbelievable support.
0: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krijg de hoofdpunten van het nieuws in Groningen. Fleur, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Aan de Grasdijkweg in Garmerwolde is vanmorgen rond 4:15 brand uitgebroken bij een agrarisch bedrijf. Over de omvang en schade is nog niks bekend. Ook vannacht brand in een leegstaande woning aan de Zomerlustweg in Veendam. De woning brandde volledig uit en de politie houdt ernstig rekening met brandstichting. De provinciale weg richting Lauwersoog was 5 weken dicht voor groot onderhoud. Die N361 is nu weer open. En dat is fijn voor bezoekers van het Lauwersmeergebied. Meer nieuws om 19:30.
5: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
6: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
5: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
7: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
8: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
7: Check werkerbijwagenborg.com.
9: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
10: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
9: Wijzerweg Groningen.
7: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
11: Radio Noord.
12: De ochtendploeg.
13: Met Edwin Mooibroek.
12: Goedemorgen. Ja, een lekker kopje onder in de blubber. Dat kon afgelopen weekend tijdens de Bracheltocht in Garmert. Je hoort er zo meteen meer over.
14: Bye.

0: la la la, let's go dancing, you're the cool in the gang. Petra en Fleur, nogmaals goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zijn je wel eens bij de Eiffeltoren geweest?
2: Nee.
1: Ja, mooi.
2: Ben ik wel eens geweest.
0: Ja? Ja. En heb je hem ook beklommen?
2: Nee, dat niet. Nee.
0: Waarom
2: niet? Nee. Ja, dat is er niet van gekomen. Maar het schijnt dat je met een lift omhoog kan helemaal.
0: Ja, dat klopt, ja. Nou, ik ben er één keer aan begonnen, maar ik ben er weer mee gestopt.
2: Echt?
0: Ja, ik heb hoogtevrees.
1: Ben je weer naar beneden gegaan?
0: Ja, ben we naar beneden.
1: Toch dapper dat je dan toch begon met...
0: Je hebt dan toch zoiets van, als je bij zo'n toren bent, dan moet je het ook beklimmen en zo.
1: Maar dan ging je met de trap.
0: Ja, dat ging met de trap en het is allemaal open. Ja.
1: En hoe hoog ben je gekomen?
0: Ja, dat weet ik niet meer. Het is al wel heel lang geleden. Ja, het is echt al misschien wel 20 jaar geleden of zo. Maar
1: moet je nog een keer proberen?
0: Eigenlijk moet ik het nog een keer proberen. Kijken of ik het zou durven.
1: Ja.
0: Maar afgelopen zaterdag is er een man aangehouden die ook de Eiffeltoren had beklommen. Maar van buitenaf, denk ik dan. En dan had hij een Amerikaanse vlag wilde die ophangen.
1: Och. Hey.
0: Ja, het was natuurlijk zaterdag ook de 4th of July.
1: Ja, zo.
0: Maar waarom je dan op de Eiffeltoren een Amerikaanse vlag wil ophangen? Nou ja, de klim leidde tot ontruiming van het voorplein bij de Eiffeltoren. Twee verdiepingen van het monument werden ook ontruimd. En die man is aangehouden. Hij wordt nu verdacht van het in gevaar brengen van andermans leven.
1: Ja. Hij is ook wel hoog gekomen, volgens mij, als ik dit zo lees.
0: Ja?
1: Tussen de 115 en 276 meter.
0: Ja, maar hij heeft hem dan niet op een normale manier beklommen, want dat mag natuurlijk.
1: Nee, de buitenkant van de toren.
2: Ja. Die heeft geen hoogtevrees.
0: Zeker geen hoogtevrees, inderdaad. Zou ik zeker niet durven. Nou ja, en Frankrijk sowieso is natuurlijk veel in het nieuws, hè? Met al die bosbranden,
2: ja,
0: is echt niet normaal.
2: Verschrikkelijk.
0: Ruim 10.000 mensen zijn geëvacueerd. En ook de Tour de France heeft er ook gevolgen voor. Er is geen publiek welkom bij die derde etappe. Het is natuurlijk hartstikke droog daar.
1: Ja, wat een temperaturen ook afgelopen periode.
0: Ja, boven de 40 graden. Ja. Nou ja, het scheelt bij ons natuurlijk. Wij hebben wel heel veel regen gehad de afgelopen tijd. Ook wel hoge temperaturen. Maar ja, nu plenst het weer en zo. Dus,
2: ja, bij ons viel het mee met de bosbranden.
0: Ja, maar dan hoor je toch wel jaarlijks in. Vorig jaar heb je natuurlijk ook in Griekenland heb je die bosbranden gehad.
1: Zeker.
0: En nu heb je ze weer in Frankrijk en Spanje natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Lijkt niet fijn.
2: Zoveel bos gaat dan verloren ook, hè? Ja.
0: Ja, maar ook als je zou maar lekker op een natuurcampingje staan.
2: Ja,
0: lekker in het bos en ineens moet je... Ik zag gisteren nog wat beelden van een hele camping. Dat was gewoon, het leek wel een oorlogsgebied. Het was gewoon helemaal... mensen konden op tijd wegkomen, maar er was niet zoveel meer van over.
2: Nee,
0: van
2: heel eng.
0: Nou ja. Laten we hopen dat die bosbranden snel weer een beetje voorbij zijn. Dit is Sombre. Jij was jarig gisteren. Hij is gisteren 21 geworden. Dit is Homewrecker.

0: Mr. Big en To Be With You. Het is 18 minuten over 7 geworden.
1: Lopend vuur.
0: Ja, de vakanties zijn begonnen, dus we zullen vandaag wel niet uitgepraat raken over die vakanties. Maar de provincie Groningen die was vorig jaar de minst populaire bestemming voor een zomervakantie in eigen land, blijkt uit cijfers van het CBS. Er gingen vorig jaar zo'n 9 miljoen mensen op vakantie in eigen land. En maar 200.000 daarvan kwamen in Groningen.
2: Ja, dat snap je toch niet te geloven?
0: Nee.
2: Nee. Zoveel leuks hier.
0: Vinden ze het zelfs te ver vinden?
2: Dat idee hebben ze vaak wel.
0: Ja, ik bedoel, Groningen ligt verder weg van Amsterdam dan andersom natuurlijk ook. Hè?
2: Ja, maar ja, aan de andere kant denk ik, ja, dan heb je wel echt het gevoel dat je er echt even weg bent.
0: Ja,
2: weg
0: dat
2: uit
0: is
2: je
0: waar.
2: Eigen omgeving.
0: Maar blijkbaar verkopen we het dan toch niet goed natuurlijk ook. Ik bedoel, als Groningen in het nieuws is, dan gaat het natuurlijk vaak over de gaswinning en over de aardbevingen en dat soort dingen. Ik bedoel, we zouden misschien ook misschien wat positiever in het nieuws moeten.
2: Ja, nou ja, dat zou wel mee kunnen spelen,
0: ja.
2: Denk ik.
0: Ja, ja. Want ja, hebben we heel veel toeristische attracties hier in de provincie?
2: Ja, nog genoeg leuke dingen.
3: Wel. Ja.
2: Maar
3: ja,
2: niet een mega groot pretpark of zo.
0: Nee, maar zou je een Euro Disney hier willen hebben?
2: Ja. Nou ja, ik zou dat wel leuk vinden. Maar ja, aan de andere kant hoor je natuurlijk ook wel weer mensen zeggen, ja, nee, die massa's mensen, die hoeven we niet.
0: Nou ja, hij is natuurlijk wel op zich geconcentreerd. En dan komen de mensen natuurlijk voor zo'n groot pretpark hier naartoe. En dan blijven ze toch ook in de provincie.
2: Ja,
3: ja,
0: ja. Ja. Ja.
3: Ik hoor ook wel dat mensen meegenomen worden naar het Forum om dat te laten zien. Alleen al dat gebouw met al die roltrappen.
0: Ja, dat is waar. Maar dat is maar één dingetje. Hè.
3: Dat
0: bedoel,
3: maar één
0: dan
3: dingetje.
0: Kan je even
3: dat
0: op dak
3: ook
0: kijken.
3: Echt voor kinderen.
0: Nee, even naar de Martini-toren en denken van, oh ja, ik ben ongeveer op gelijke hoogte. Ja.
3: Nee, maar er zijn ook wel genoeg kinderactiviteiten hier. Alleen
0: ja,
3: je denkt misschien aan een groot vlak land. Maar dat is, ja, dat is ook een deel.
2: Ja, er is echt genoeg, maar mensen weten het gewoon nog niet allemaal.
0: Nee, maar ja.
2: Willen wij dat mensen dat weten?
0: Waarom zou je dat niet willen?
3: Het is wel heel druk hier.
2: Ja, dan wordt het druk.
0: Ja, maar zo druk is het toch niet? Het is allemaal uitgestrekt land, joh.
2: Ja. Nou ja, daar denkt iedereen weer anders over. Maar ja, daarvoor is ook het lopend vuur.
0: En daarom, ik bedoel, mag je inderdaad, maar daarvoor mag je stemmen. En ons lopend vuur vandaag is, Groningen moet meer toeristische attracties hebben.
2: Ja.
0: Dat is de stelling vandaag waar je op mag reageren.
2: Ja, je mag je mening geven via het nummer 053-188-288. Appen of bellen kan allemaal op dat nummer. Maar als je via Facebook wil reageren, dan kan dat ook op de Facebookpagina van Radio Noord.
0: Oké, Groningen moet meer toeristische attracties hebben. Dat is de stelling. Ja, het is 6 juli vandaag. Eens even kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag. Acteur Sylvester Stallone is jarig. Hij is vandaag 80 jaar geworden. En ook oud-president George Bush die is vandaag 80 jaar geworden. En 50 Cent, een Amerikaanse hiphopartiest, is vandaag 51. En weet je wie er ook jarig is? Gordon, hij mag weer uitslapen binnenkort. Hij is gestopt met zijn ochtendshow. Hij is vandaag 58 geworden. Ik bel je zomaar even op, is dit...

0: Hij is 58 jaar geworden en dat heette Ik bel je zomaar even op. Ja, bijna half zeven, half acht is het alweer. Ja, de tijd gaat zo snel. Geworden zometeen natuurlijk Noordnieuws. Wat zit er allemaal in?
1: De bezoekers van het Lauwersmeergebied moesten de afgelopen 5 weken een hele omweg nemen. Maar het komt nu weer goed.
0: Oké, nou daar hoor je zometeen om half acht meer over. En ook meer over die Bracheltocht afgelopen weekend in Garnwerd. Lekker door de modder. Dit is Robbie Williams en Millennium.

0: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: 1 minuut voor 7:30, je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Fleur Oostra, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Sociaal-psychologen van de Rijksuniversiteit Groningen zijn begonnen met een onderzoek naar het gedrag van groepen mensen. Samen met natuurkundigen uit Duitsland wordt gekeken waarom mensenmassa's soms ineens helemaal vastlopen. Uniek in het onderzoek is die samenwerking met de natuurkunde. Eerder werden die voorspellingen gedaan door computermodellen, maar dat is op een luchthaven of een festival toch niet helemaal zoals dat in werkelijkheid gaat. Zo wordt gekeken of gedrang van mensen voorkomen kan worden. Voor het onderzoek heeft de RUG 4 miljoen euro gekregen. Vannacht is rond 14:45 brand uitgebroken in een leegstaande woning aan de Zomerlustweg in Veendam. De brandweer was snel aanwezig en trof een uitslaande brand aan. Het vuur is geblust, maar de brandweer kon niet voorkomen dat de woning van binnen volledig werd verwoest. De politie houdt rekening met brandstichting en onderzoekt de oorzaak van de brand. Op en rond de zuidelijke ringweg van Groningen zijn vanaf vandaag verschillende wegen en op- en afritten afgesloten. De meeste afsluitingen zijn van 10:00 s'avonds tot 6:00 s'ochtends. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd, waarschuwt Groningen Bereikbaar. Dit duurt een kleine 2 weken tot 17 juli. En de Oosterhavenbrug in Groningen is ook vanaf vandaag tot en met 17 juli gesloten vanwege onderhoud. Ook de nabijgelegen Berlagenbrug is tijdens de eerste week van de werkzaamheden dicht. De gemeente vervangt tijdens de afsluiting de slijtlaag op het beweegbare deel van de brug. Ook wordt het asfalt op de fiets- en voetpaden vernieuwd. En ons zomerprogramma Rondje Summer, zet je zomer in beweging, gaat vandaag beginnen. De Rondje Summerboot vaart door de provincie om te laten zien hoe mooi onze provincie is vanaf het water. Marion de Vries vertelde zojuist wat er vandaag op het programma staat.
8: Nou, we gaan vandaag dingen doen met wandelen, met kanoën, met museumschepen, met de Star. Er komen wat artiesten aan boord. We gaan onderweg langs bij allerlei bijzondere mensen. En we hopen natuurlijk vooral op heel veel spontane ontmoetingen ook. En dat er ook heel veel mensen langs de kant staan.
7: Het programma is 3 weken lang live te volgen tussen 10 en 2 uur. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
9: Vroeg een bewolkte start met aangedurigens wat lichte regen of modderregen. Vanmiddag bewaarde zonder de bewolking in te komen, maar blijft nog nooit al droog. Met een motige tot krachtige noordwest tot noordwest draaiende wind wordt 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht bewolking en opklaars, kans op een spatje regen met 16 tot 18 graden als minimum. In morgen hebben we te maken met een poolbui, maar de zon is er ook weer bij. Met een motige tot krachtige west-noordwestenwind wordt 20 tot 22 graden.
10: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
11: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
12: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
13: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
14: De Ochtendploeg
15: met Edwin Mooibroek.
6: Goedemorgen, twee Groningse studenten speelden afgelopen weekend in Praag met het Nederlands team op het Europees kampioenschap bokslacrosse. Ja, wat het is en hoe het ging, hoor je zo meteen.

0: Level 42 op Radio Noord en The Lessons in Love. Ja, een vrijwillig kopje onder in de blubber. Nou, 1000 mensen deden het afgelopen weekend in Garmert. Na 3 jaar afwezigheid is daar de baggeltocht weer terug. Het organiseren kostte steeds meer tijd en er waren te weinig helpende handen, waardoor het evenement van de agenda verdween. Maar nu kon iedereen weer los en dat betekende van het dijk glijden, door de sloot ploeteren en modder op plekken waar je dat liever misschien wel niet hebt. Het is een bijdrage van verslaggever Jeroen Berkenbos.
1: Waarom doe je mee?
2: Nou, dit is de 5e keer dat ik meedoe. Het is iedere keer fantastisch om hier te zijn. En je kunt je nu eindelijk lekker vies maken zonder dat je je zorgen hoeft te maken.
1: Het is een aantal jaren weg geweest. Ja, dat was wel jammer, hè?
2: Dat was ontzettend jammer. En we keken ernaar uit op het moment dat het weer ging gebeuren. En uiteindelijk is het vandaag de dag.
1: Jullie zien er heel mooi uit met zwembandjes, zie ik.
3: Ja, we zijn voorbereid dit jaar.
1: Dus jullie hebben al een keer eerder meegedaan?
3: Ja, wij wel. Ja, ja. Oké, heel leuk. Ja hoor.
1: Wat nemen jullie nou mee?
4: Ja, dit is Wally. Die gaat altijd met ons mee. Hij is altijd met ons mee geweest.
1: Het is een hele grote opblaasbare walvis, zie ik. Maar krijg je dat mee, die hele tocht?
4: Hij gaat de hele tocht mee. Tot aan het eind.
1: En waarom doen jullie mee?
4: Omdat Wally mee wil doen. Dan moeten wij wel mee als begeleiding.
5: Ah, dat is eigenlijk mijn dochter, die vindt het geweldig. Die heeft mijn vrouw te midden gedaan. Maar we hebben maar vorige keer gedaan, hè? Nooit de eerste keer. Dus we zijn blij dat we georganiseerd werden.
1: Richard Kramer, ja, u bent een van de organisatoren van de Braggeltocht. Ja, hij is heel wat jaren weg geweest, hè?
6: Ja, is een paar jaar is hij weg geweest. En dat was eigenlijk meer de reden van dat we gezegd hadden, bij 10 jaar stoppen we. Maar het evenement werd ook steeds groter, gaan we grandioos, werd steeds groter. En het gebrek aan vrijwilligers die mee willen helpen met opbouwen, dat werd steeds minder.
1: Waarom is besloten om er toch maar weer mee te gaan starten?
6: Nou, wij hadden gaan we grandioos een weekje naar voren gehaald. Normaal gesproken is het de 2e week in juli, maar in verband met de vakantie hebben we de week naar voren gehaald. En toen werd het al moeilijk om een kermis te krijgen, een braderie. En toen hebben we gezegd van, hey, we hadden zoveel vraag van mensen, laten we de Braggeltocht nog eens een keertje weer doen. Dus vandaar dat we gezegd hebben, hoppakee, we komen weer. Maar dat doen we niet zoals we het altijd deden. Dat doen we het een beetje old school. Zoals we ook begonnen zijn. Gewoon door de sloten heen lopen. Simpele hindernissen. Geen geklim en geklauter.
1: En hoe vind je dat de Braggeltocht weer terug is?
6: Ja, ik vind het geweldig. Als je om je heen kijkt, overal muziek, gezelligheid. Mensen zijn vrolijk.
1: Hou je het nog vol?
7: Jazeker, ga je het best. Ja. We zijn een nice schoon weer.
1: Nu zit wel helemaal onder de plakkerij.
7: Ja, ja, ja, maar dat geeft niks. Hut trap mobiel, hè?
1: Is het ook zwaar door de grunnige klei? Of,
8: Ja, een beetje.
1: Na deze editie komt de Braggeltocht dan ook weer terug?
6: Ja, dus even afwachten. Eigenlijk hebben we gezegd, we doen het nu even 1 keer. Laten we het nog terugkomen. Maar misschien, als we het helemaal voor elkaar hebben en iedereen is weer super enthousiast, dan we volgend jaar weer zeggen, hey, we zijn er weer.
1: Hoe was het?
2: Fantastisch, vermoeiend, maar helemaal geweldig.
1: Wat was het leukste onderdeel?
2: Dat soort stroperige achtergoedje waar we doorheen moesten. Toen gleed ik helemaal weer naar beneden terug, omdat ik echt geen grip kon krijgen. Dat vond ik wel het leukste onderdeel, ja, absoluut.
1: Succes met de douche.
2: Ja, ik kan niet wachten. Ik ga die kant op.
0: Nog steeds razend populair, die Braggeltocht daar in Garmert. Het was een bijdrage van verslaggever Jeroen Berkenbos.
9: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
10: Deze week Los Cascos. Poco a

0: Zomerse klanken van Los Cascos en dat heet de Poco a Poco. Ja, want we moeten het van de muziek hebben vandaag, hè, Harma? Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Nou, in de doortje. Ja, de zomer is op dit moment niet heel ver weg. Maar niks is minder hoor, want vanaf woensdag blijft het alweer droog. En dan lopen die temperaturen lekker op. Ach, en dan hebben we deze regenachtige en toch wat trieste dag met niet al te veel zon. Heel gaaf weer vergeten. Want op dit moment is bewolkt en aangedurig valt er eens wat lichter regen of matregen. Vanmiddag dan bebaart de zon nog eens iets, maar een buitje is dan ook nog wel weer mogelijk. En met een motige tot krachtige noordwest tot noordwest draaiende wind wordt toch nog wel zo'n 20 tot 22 graden. Vanavond met vandaag bewolking en opklaring, kans op een spatje regen, 16 tot 18 graden als minimum. In maan hebben we te maken met een paar buien, maar er is ook ruimte voor de zon. De wind west-noordwest motig tot krachtig brengt ook net als vandaag 20 tot 22 graden.

0: Valerie was dat van Steve Winwood.
1: Ja, als ik zeg bokslacrosse, gaat er dan misschien ergens een lampje branden? Nou, het is een sport met een stick en een netje daar aan vast. Het is een soort harde variant van veldlacrosse. Nou, twee Groningse studenten speelden afgelopen week in de Tsjechische Praag met het Nederlands team op het Europees kampioenschap. Oranje werd er na een 17-7 overwinning in de laatste wedstrijd uiteindelijk 11e van de 18 deelnemende teams. Je hoort een reportage van Walter Tempelman vanuit Praag, waar het ook bij vlagen bloedheet was.
2: Een volkslied. Oranje supporters. En enthousiaste coaches.
3: We're short-handed, right? We should be getting fucking scored on underneath.
2: Dit is het EK bokslacrosse in Tsjechië. Daar waar Matthijs Hakkensteegt en Daan de Ruiter, spelers van de Groningen Gladiators, hun spullen na de wedstrijd tegen Polen snel van zich afgooien. Want bokslacrosse-spelers zijn stevig uitgerust. De Ruiter somt op wat een speler in bokslacrosse allemaal aan heeft.
4: We beginnen bij boven. We hebben een helm op. Meestal ook een mouthguard in een bitje.
2: En dat gaat toch wel even door. Het is er eigenlijk te veel om op te noemen. En met die hitte begint het trouwens ook aardig te ruiken.
4: Hard.
5: Want je noemt die bescherming op. Dat is hier met 39 graden in Praag. Je bent er helemaal kapot als je klaar bent.
4: Het is heel erg doorweekt. En onze gang in het hotel stinkt er ook wel. Ruikt goed naar al onze teamleden, kan ik zeggen.
2: De uitrusting is nodig, want bokslacrosse is een keiharde sport. Het is een variant op field lacrosse en wordt gespeeld in een ijshockeyring met verharde ondergrond. Het wordt zowel binnen als buiten gespeeld. Door middel van een metalen stick met een netje aan het uiteinde moet een kleine rubberen bal in het doel worden gewerkt. En het is beuken, uitdelen en incasseren, zeggen verdediger Hakkensteegt en aanvaller De Ruiter.
4: Het is best vaak eerst de man en dan de bal. Als je een man weg kan werken zodat je teamgenoot de bal op kan pakken, is dat ook een hele goede tactiek.
6: Ja, het is eigenlijk makkelijker dan het eruit ziet, zou ik zeggen. Omdat die bal gewoon in het netje te houden. Maar waardoor het moeilijk wordt, is omdat er continu iemand op je handen en op je stick zit te slaan. Dus dat ding, dat gaat alle kanten op.
2: Jullie draaien ook met die stick om dat balletje in het netje te houden. Valt hij er vaak uit?
4: Ja, dat noemen we cradelen. Je drukt de bal eigenlijk in het netje met een grote zwaai, zodat je hem goed bij je kan houden. Maar zodra ik begonnen was, ben ik gewoon heel veel tegen de muur aan spelen. En gewoon veel herhalingen in vangen en pasen. En dan komt het. Is het mogelijk om er heel snel mee door te gaan? En natuurlijk een beetje talent. Het is echt geweldig. Op het veld probeer elkaar juist omhoog te halen. Af en toe kan je wel echt het bloed onder elkaars nagel vandaan halen als iemand een foutje haalt. Maar we proberen gewoon positief samen doorheen te komen. En van het veld af. Het is echt gewoon je vriendengroep bijna, zo gezellig is het. Want wat er allemaal in het hotel gebeurt is, dat is niet veilig voor de radio, kan ik zeggen. En ons motto is fun in the sun with friends. En het komt elke keer weer goed.
0: Ja, twee Groningse studenten maakten dus hun debuut op het EK in Praag. Over het EK in bokslacrosse.

0: Jeroen van der Boom was dat en het heette Jij bent zo. Ja, kaartjes die je kan uitdelen als iemand een seksistische opmerking maakt. Hoor je zo meteen na 8 uur meer over. En natuurlijk spelen we ook weer Wel is dat.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
3: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Oriental. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
4: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
3: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
5: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
3: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Krijg de hoofdpunten van het nieuws in Groningen, Fleur.
7: Goedemorgen. In een schuur aan de Grasdijkweg in Garmerwolde, die wordt gebruikt als opslagplek, is rond 4:15 vanmorgen brand uitgebroken. Er waren op dat moment geen mensen of dieren aanwezig. En inmiddels is de brandweer bezig met nablussen. Het is vandaag precies 10 jaar geleden dat de Groningse soldaten Henry Hoving en Kevin Roggeveld om het leven kwamen. Dat was tijdens een oefening op een VN-missie in Mali. De 2 gesneuvelde Groningers worden vandaag herdacht door een groep militairen die een herdenkingstocht gaan fietsen. En hoe voorkom je gedrang in een grote groep mensen? Dat is precies wat onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen willen ontdekken. Ik vertel het zo om 8:30.
8: Hey! Waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
10: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
11: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
12: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
13: Radio Noord.
14: De Ochtendploeg.
13: Met Edwin Mooibroek.
6: Goedemorgen. Ai, zei dat nou echt? Je kan binnenkort de kaartjes met die tekst gaan uitdelen. Waarom? Dat hoor je zo meteen. Dit zijn Womack en Womack.

0: Wolmek en Wolmek waren dat. Dat heette Teardrops. Het is 8:10 geworden. Ja, kaartjes met daarop een tekst die je kan uitdelen als iemand een seksistische opmerking maakt. Daarmee wil het initiatief Kaartje erbij, seksisme voorbij, gedrag bespreekbaar maken op het moment waarop zelf reageren lastig is. Iris de Wit is een van de initiatiefneemsters daarvan. Iris, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom komen jullie hiermee?
1: Nou, eigenlijk omdat we erachter kwamen dat heel veel vrouwen wel te maken krijgen met seksistische opmerkingen. Denk daarbij aan, ja, je bent best slim voor een vrouw. Of doe maar rustig, je bent zeker ongesteld. Of is dit niet een mannenberoep? Maar we kwamen er ook achter dat het best wel lastig is om in zo'n situatie gelijk te weten wat je wil zeggen. Of dat je achteraf denkt, oh shit, ja, dit had ik misschien willen zeggen. En we willen het voor vrouwen, voor iedereen eigenlijk makkelijker maken om dat gesprek te openen. En daarom hebben we kaartjes ontwikkeld in zo'n situatie.
0: Ja.
1: Die je kunt uitdelen, maar je kunt ze ook achterlaten als dat misschien te spannend is. Maar juist om eigenlijk het gesprek daarover te openen en het ook zichtbaar te maken dat deze opmerkingen er dus eigenlijk alledaags zijn.
0: Ja, ben je zelf wel eens in een situatie geweest waarvan je dacht van had ik nou maar zo'n kaartje bij me?
1: Zeker, ik heb eigenlijk heel vaak achteraf, zoals ik net ook zei, dat ik dan denk, oh ja, had ik misschien maar dit gezegd. Dat het toch best wel vaak voorkomt, of nou, vorige week had ik nog dat iemand zei van, oh, je kunt eigenlijk best wel goed inparkeren voor een vrouw. Dat je dan eigenlijk daar staat, dat je denkt, oké, ja, ik voel nu eigenlijk aan alles als ik iets wil zeggen, maar dat dat toch soms in dat moment best lastig is.
0: Ja, oké.
1: En vandaar dat we die kaartjes ook hebben gemaakt.
0: Ja, want worden dat soort opmerkingen nog heel vaak gemaakt? Want ja, het is 2026. Veel mannen zullen ook denken van, ik kijk wel link uit.
1: Ja, dat zou je denken, maar toch zit dat ook eigenlijk wel een beetje in onze cultuur. En je zegt nu ook mannen, maar eigenlijk, het is ook niet bedoeld om bijvoorbeeld mannen op hun plek te zetten, maar echt om eigenlijk vanuit de basis ook in onze hele cultuur een soort verandering teweeg te brengen. Want ook vrouwen die maken wel eens seksistische opmerkingen.
0: Ja, ik wou net zeggen van, kunnen alleen maar vrouwen hem uitdelen of mogen mannen het ook uitdelen? Want ik ken sommige vrouwen
1: zeker.
0: Die zijn erger dan mannen.
1: Nou ja, dat weet ik niet, maar iedereen die kan zeker zo'n kaartje uitdelen. En goed om te weten is, op de achterkant staat ook een tekstje met uitleg met een QR-code naar de piramide van geweld. Waar wij ons echt ook richten op die onderste laag. Dat zijn dan lagen die eigenlijk laten zien van, oh ja, wat leidt dan tot ernstig geweld, maar waarbij elke laag ook steunt op een andere laag. En wij richten ons echt op die onderste laag, waarbij het dan ook gaat over seksistische opmerkingen. En nou ja, stereotypering, objectivering.
0: Maar wat staat er op zo'n kaartje dan?
1: Nou, bijvoorbeeld op de voorkant, Emmy, ik doe dit project samen met Emmy, Sarah en Anne. En Emmy heeft hele mooie ontwerpen ontwikkeld. Dus er staat op de voorkant bijvoorbeeld, jeetje Mina, zei je dit nou echt? Of we hebben drie verschillende kaartjes. Op de andere staat, oeps, jij kan dit beter. Waarna op de achterkant eigenlijk een verwijzing wordt uitgelegd naar dat zo'n opmerking dus eigenlijk niet gepast is. Met drie verschillende teksten en een QR-code.
0: Ja. En wat hoop je dan dat diegene gaat doen die zo'n kaartje krijgt?
1: Nou, het mooiste zou zijn is dat er misschien een gesprek ontstaat. Of dat wellicht dat je erachter komt dat je zo'n kaartje hebt gekregen. Dat je thuis komt of dat je denkt, goh, wat heb ik nu ontvangen? Of dat je eigenlijk erbij stilstaat of bewust wordt gemaakt van het feit dat zo'n opmerking dus eigenlijk meer teweeg brengt dan dat je misschien denkt. Dus het gaat echt om bewustwording, maar ook het gesprek openen en elkaar daarover laten nadenken.
0: Oké, maar ja, je moet ook wel tegen een grapje kunnen af en toe, toch ook?
1: Ja, maar dat is denk ik juist het probleem, omdat we vaak deze opmerkingen als grapjes zien. Terwijl dat eigenlijk dus bijdraagt aan een veel grotere cultuur, waarbij dat uiteindelijk dus ook kan leiden tot veel grotere problemen dan alleen tussen aanhalingstekens grapjes. En dat is eigenlijk ook precies een kaartje die wij daar maar kunnen uitreiken.
0: Dankjewel, Iris de Wit van Kaartje erbij, seksisme voorbij.

0: heeft weer een concertreeks afgerond in Wembley. En dan heeft hij 12 keer heeft hij dat uitverkocht.
1: Wel is dat.
0: Ja, we gaan weer een mooie weerstation weggeven, hè, Petra?
2: Ja, zeker. We gaan het weer spelen.
0: Ja, Rijn de Smit die heeft allemaal aanwijzingen.
2: En over een persoon.
0: Over een persoon gaat het deze keer.
2: Ja.
0: Niet waar die is of zo, maar het gaat over een persoon. En naar jou de taak om te raden om welke persoon het gaat.
2: Je hebt 3 aanwijzingen, maar als je het na de eerste al weet, dan kun je natuurlijk appen. En we zeggen appen.
0: Ja, niet bellen.
2: 053-188-288. Maar je kan later ook nog een gokje doen. Het laatste antwoord telt.
0: Oké, maar het is wel een fenomeen.
3: Het eerste waar ik aan denk is een checkie. En het tweede, glaasje jenever.
0: Oké.
2: Een beetje vroeg.
0: Ja, 19 minuten over 8.
2: Wat kan?
0: Nou, checkie kan wel, maar glaasje jenever erbij op dat tijdstip.
2: Ja. Maar goed, ja, misschien weet je het al gelijk wie we zoeken, hè?
0: Ja, ja, moet, ja. Ik denk dat het mensen zijn.
2: Ja, je mag altijd even appen. En dan later kun je je antwoord gewoon weer veranderen. Dus app maar wat je denkt. 053-188-288.
1: Wel is.

0: sturen huil gewoon.
1: Wel is dat?
0: Ja, wel is dat. We worden helemaal plat geappt, hè?
1: Nou, zeg dat wel. Ja. Mensen denken het al massaal te weten na de eerste aanwijzing.
0: Oké, zullen we het nog even laten horen?
1: Ja.
2: Het eerste waar ik aan denk is een checkie. En het tweede, glaasje jenever.
0: Een checkie met een glaasje jenever.
1: Ja, en dan denk ik, nou, dan moeten we toch even een naam wegstrepen om mensen toch een beetje op weg te helpen. Maar de allereerste naam die eigenlijk massaal binnenkomt is Piet van Dijken.
0: Oh, die heeft een naam dat hij...
1: Okay. Piet, ik weet niet of je hier zo blij mee bent, maar staat ook wel bekend om meerdere dingen natuurlijk. Maar Piet van Dijken zoeken we niet.
0: Oké, nou dan zullen we nog een opgave
1: doen? Ja, doe maar.
2: Als ze er in Den Haag niet meer uitkwamen, dan werd hij gebeld.
0: Nou, nu iedereen het al weet.
1: Toch een andere richting op, ja.
0: Je kan nog steeds blijven appen, 050-3188-288. Ja, bijna 8:30 geworden, zometeen natuurlijk Noordnieuws. Wat zit erin, Fleur?
3: Twee kilometer lang ploeteren door de sloot en de modder. Gisteren deden zo rond de 1000 mensen dat in Garnwerd.
0: Oké, hoor je zometeen meer over. Tot 8:30, Marshmello en Kane Brown. Dit is Miles on It.
4: New truck, big

0: vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
6: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: 8:58. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Fleur Oostra, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Sociaal-psychologen van de Rijksuniversiteit Groningen zijn begonnen met een onderzoek naar het gedrag van groepen mensen. Samen met natuurkundigen uit Duitsland wordt gekeken waarom mensenmassa's soms ineens helemaal vastlopen. Uniek in het onderzoek is die samenwerking met de natuurkunde. Eerder werden die voorspellingen gedaan door computermodellen, maar dat is op een luchthaven of een festival toch niet helemaal zoals dat in werkelijkheid gaat. Zo wordt gekeken of gedrang van mensen voorkomen kan worden. Voor het onderzoek heeft de RUG 4 miljoen euro gekregen. Het is vandaag precies 10 jaar geleden dat de Groningse soldaten Henry Hoving en Kevin Roggeveld om het leven kwamen. De twee stierven nadat tijdens een oefening op de VN-missie in Mali een mortiergranaat te vroeg afging. Bij het ongeluk raakte een derde soldaat zwaar gewond. De twee gesneuvelde Groningers worden vandaag herdacht door een groep militairen die een herdenkingstocht gaan fietsen. Vanaf de kazerne in Assen rijden ze onder meer langs het graf van Henry Hoving in Winschoten en het graf van Kevin Roggeveld in Hoogkerk. Na 3 jaar afwezigheid werd afgelopen zaterdag de Brocheltocht weer gehouden. Een tocht van iets meer dan 2 kilometer door en langs sloten in Garnwerd. Het organiseren kostte steeds meer tijd en er waren te weinig helpende handen, waardoor het evenement even van de agenda verdween. Maar nu kon iedereen weer los en door de modder en de sloot ploeteren. Organisator Richard Kramer vertelt waarom de Brocheltocht er nu weer is.
10: We hadden zoveel vraag van mensen. Laten we de Brocheltocht nog eens een keertje weer doen. Dus vandaar dat we gezegd hebben, huppakee, we komen weer. Maar dat doen we niet zoals we het altijd deden. Dat doen we het een beetje old school. Zoals we ook begonnen zijn. Gewoon door de sloten heen lopen. Simpele hindernissen, geen geklim en geklauter.
9: Kaartjes met daarop een laagdrempelige tekst die je kunt uitdelen als iemand een seksistische opmerking maakt. Daarmee wil het initiatief Kaartje erbij, seksisme voorbij, gedrag bespreekbaar maken. Iris de Wit is een van de initiatiefneemsters. Zij vertelt om wat voor opmerkingen het dan kan gaan.
11: Je bent best slim voor een vrouw of doe maar rustig, je bent zeker ongesteld. Of is dit niet een mannenberoep? Maar we kwamen er ook achter dat het best wel lastig is om in zo'n situatie gelijk te weten wat je wil zeggen. Of dat je achteraf denkt, oh shit, ja, dit had ik misschien willen zeggen. En we willen het voor vrouwen, voor iedereen eigenlijk makkelijker maken om dat gesprek te openen. En daarom hebben we kaartjes ontwikkeld in zo'n situatie.
9: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
12: Vandaag een bewolkte start met aangedurigens wat lichte regen of modderregen. Vanmiddag probeert de zon de bewolking in te komen, maar blijft nog nooit al droog. Met een matige tot krachtige noordwest tot noordwest draaiende wind wordt 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht bewolking en opklaars, kans op een spatje regen met 16 tot 18 graden als minimum. In morgen hebben we te maken met een poolbuien, maar de zon is er ook weer bij. Met een matige tot krachtige west-noordwestenwind wordt 20 tot 22 graden.
13: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
14: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
13: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
15: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
16: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
17: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rolluiken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
16: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: De Ochtendploeg.
19: Met Edwin Mooibroek.
18: Goedemorgen, er is een biografie verschenen over de vergeten Groninger dichter Halbo Kool. Hoor je zo meer over. Natuurlijk ook het weer met Hart.

0: Cici Penniston was dat en het heette Finally. Ja, ooit was hij het literaire wonderkind uit de stad Groningen. Boudewijn de Groot maakte hem onsterfelijk in een lied. En Gerard Reven liet een model staan voor een personage in zijn boek De Avonden. En dan heb ik het over Halbe Kool, een vergeten Groninger dichter. Ooit aangemerkt als groot talent, maar zijn leven nam een tragische wending. En er is nu een biografie over hem verschenen. En daarin krijgt hij alsnog de eer die hem toekomt. Collega Remco in het Hof is van de cultuurredactie en die heeft die biografie ook gelezen. Remco, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, voor de mensen die hem niet kennen, wie was die dichter, Halbe Kool?
1: Ja, nou, zeg dat maar eens in een paar woorden wie die man was. Er is net een boek over hem verschenen van ongeveer 1000 pagina's. Ik ga toch een poging doen. We gaan 100 jaar terug in de tijd. Het culturele leven in Groningen bloeide. Groningen was het trefpunt van schilders, van componisten, van schrijvers en ook dichters. De ploegleden kwamen bij elkaar in cafés aan de Grote Markt. Bijvoorbeeld het Bodega Dick. Dat was een trefpunt voor de culturele elite in Groningen. Yeah. En daar aan die tafel, aan die stamtafel, zat ook een zekere Halbe C. Kool. Halbe Cornelis Kool, 16 jaar, had net een paar versjes geschreven. En hij werd opgepikt en gezien door de andere grote dichters in het land. Dus hij had al een beetje aanzien gekregen. En hij werd als een soort wonderkind gelanceerd in de literaire scene van Nederland. Van Groningen eerst, maar werd al snel te klein. Toen maakte hij de stap naar Amsterdam en daar begon zijn verdere leven.
0: Oké, om een idee te geven, heb je een gedicht bij je?
1: Ik heb een gedichtje meegenomen van hem. Dat speelt zich af in de stad Groningen, waar hij dus ook geboren en groot geworden is. Hij werd bekend met poëzie die in die tijd nog not done was eigenlijk. Het was altijd een beetje deftig. De poëzie was altijd in kwatrijnen, sonetten. Werd heel gedragen, voorgedragen. En Halbe Kool probeerde het persoonlijke en het expressionistische in de tekst te brengen. En dat was, voor die tijd was dat iets nieuws. Hier schrijft hij in dit gedicht De Kroon, Café De Kroon is dit. Café toentertijd in het centrum van Groningen. En daar schrijft hij over. Ik ben in het oude café geweest. Bij vaders huis in de binnenstad. Waar ik als jongen s'avonds vaak zat. Zaterdags als ik mijn zakgeld had. In de luide muziek op een eenzaam feest. Ik ben in het oude café geweest. Ik had nu geld genoeg in mijn zak. Maar het bier smaakte waterig, brak. Ik zat, maar het was of mijn zijde stak. Ik had kunnen janken als een beest.
0: Ja, mooi.
1: Ja, je voelt al een beetje melancholie. Een beetje treurigheid in deze tekst.
0: Ja, dat klopt. Want hij is op zijn 16e dus begonnen, maar hij is niet oud geworden. Hè?
1: 61 jaar is hij geworden.
0: Ja.
1: Mijn leeftijd, moet ik maar even bijzeggen. Maar ik weet niet waarom ik dat zeg. Hij heeft het toch wel lang volgehouden. Hij is in het literaire leven terechtgekomen. Hij is alleen nooit echt doorgebroken. Hij heeft nooit de bundel geschreven of de teksten geschreven waarmee je dan doorbreekt in de literaire scene, zou je kunnen zeggen. Hij heeft altijd zichzelf hoofd boven water gehouden met allerlei bloemlezingen, vertalingen, banen ook in de journalistiek. Mm-hmm. Het werd een slordig leven waar hij last van had. Verschillende huwelijken, kinderen bij verschillende vrouwen. En heeft op 61-jarige leeftijd op een gegeven moment bedacht, het is genoeg geweest.
0: Ja, oké. Maar waarom is er dan een biografie over hem geschreven van 1000 pagina's, terwijl bijna niemand hem kent?
1: Het is wel een beetje gekke werk, inderdaad. Je moet van de literatuur houden, want voor poëzie en literatuurliefhebbers is het wel een soort schatkamer wat je daar betreedt. Mm-hmm. Met allemaal interessante feitjes, dwarsverbanden, waarom mensen bepaald schilderijs schilderden of een boek maakten. Kleine, intieme ruzietjes die er zijn. Het is eigenlijk wel een mooie kost om als literatuurliefhebber, als kunstliefhebber, om je daarin te verdiepen.
0: Oké, en Boudewijn de Groot die heeft een nummer over hem geschreven.
1: Ja, hij was de tragische figuur Halbe Kool. Zo is hij eigenlijk ook een beetje neergezet. Het wordt wel recht hem gedaan in de biografie. Hij is meer dan een tragische figuur, moet ik erbij zeggen. Maar hij heeft ook model gestaan als een personage in het boek van Gerard Reven. Dat hebben literatuurforschers uitgezocht. Maar ook Boudewijn de Groot, die de teksten van Lennart Nijg altijd bezong. En een van die teksten die ging dan over een tragische man van 50, altijd een wonderkind gebleven, maar heeft het nooit kunnen maken. Die tragiek wordt in dat liedje verbeeld.
0: Oké, nou die platen gaan we daar draaien. Dankjewel, Remco in het Hof.

0: Een wonderkind van 50 hoorde je van Boudewijn de Groot. En het gaat dan over de Groninger dichter Halbo Kool. Waarover nu dus ook een biografie is verschenen.
1: Wel is dat?
0: Ja, we zijn nog steeds bezig met wel is dat. Nou, volgens mij komen mensen langzamerhand wel een beetje op het goede spoor, toch Peter?
2: Ja, de appjes blijven maar binnenstromen. Dus blijf dat vooral doen. Maar ja, als je het nog niet weet, dan hebben we natuurlijk altijd nog wel een derde.
0: Ja, oké. Okay. Zullen we eerst de tweede nog even nog een keer laten horen? Ja.
3: Als ze er in Den Haag niet meer uitkwamen, dan werd hij gebeld.
0: Nou, dat was de tweede.
2: Ja, dat was de tweede.
0: En dan hebben we nog een derde.
3: Minister, gedeputeerde, raadslid, kamerlid, commissaris. Man, man, man, wat is deze man niet geweest?
0: Ja, bijna alles.
2: Ja, nou ja, kom maar door met je antwoord. Want dat kan nog eventjes. 050-3188-288. En dan bellen we zo meteen de winnaar. En ja, wel opnemen natuurlijk, hè?
0: Ja, want anders gaat de prijs aan je neus voorbij, hè?
2: Ja.
0: Harma, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Jij neemt wel op, hè?
4: Ik ben er altijd, ja, ik ben er okay. Praktisch wel.
0: Waarop nu de aanslag vandaag?
4: Ja, nou ja, dat is misschien wel handig. Het valt op dit moment qua radarbeeld valt het eigenlijk wat zou. Hier en door valt er eens een spatje regen, is er veel bewolking. Maar vanmiddag dempen bij de zon ook nog even door de bewolking in te komen. Ja, en dan is er nog wel een buitje mogelijk, maar ach, dun dan erin. Het kon ook minder natuurlijk. De wind draait naar het westen tot noordwesten. Die trekt wel aan, wat motig tot krachtig, maakt het voor het geval allemaal wat minder fraai. En de temperatuur 20 tot 22 graden, nou, gaat er nog wel oren schier op deur. Vanavond met vannacht bewolking opklots, kans op een spatje regen, 16 tot 18 graden als minimum. In mijn trek een poel buiten over, maar de zon is ook van een partij. De wind motig tot krachtig, komt nu het westen tot noordwesten met 20 tot 22 graden.

0: Danny Swims was dat en heette Mr. Know-it-all. Zit je naast je telefoon?
1: Wel is dat.
0: Want ja, we gaan iemand bellen voor Wel is dat. Ja. Je hebt een paar aanwijzingen gehoord vanochtend. Ik heb er wel heel wat goede antwoorden voorbij zien komen.
2: Ja.
0: En dan maak je dus kans op zo'n heel mooi weerstation.
3: Met Harry Smith.
0: Dag Harry, goedemorgen.
3: Hallo. Goedemorgen.
0: Met Edwin van Radio Noord.
3: Ja, goedemorgen.
0: Je bent op de radio.
3: Ja, hoi.
0: Ja. Ja. Hoe is het?
3: Goed, prima.
0: Ja, vakantie of?
3: Wij zijn gepensioneerd.
0: Oh, dus je hebt eigenlijk altijd vakantie?
3: Wij hebben iedere dag vakantie.
0: Oké, maar ga je nog iets doen deze of deze maanden? Of denk je van...
3: Wij gaan vandaag nog wat in de tuin doen.
0: Oh,
3: mijn zoon is nu op vakantie en die woont achter ons. Dus de tuin moet er wat gebeuren.
0: Ja.
3: En we gaan nog op vakantie. Deze week nog donderdag. Ja.
0: Oh, je gaat nu wel in het hoogseizoen gewoon?
3: Wat zeg je?
0: Je gaat wel gewoon in het hoogseizoen op vakantie?
3: Ja, wel, we zijn ook al twee keer weg geweest.
0: Oh,
3: maar wij gaan, ja.
0: Lekker genieten dus.
3: Lekker genieten.
0: Ja, ik heb trouwens ook nog een weerstation in de aanbieding. Ja,
3: gaan vliegen. Ja, zeker.
0: Ik heb nog een weerstation in de aanbieding.
3: Ja.
0: Want ja, we waren op zoek naar Wel is dat.
3: Ja.
0: En wel was het?
3: Johan Remkes.
0: Was het Johan Remkes, denk je? Nou, zullen we eens even kijken of dat goed is?
4: En dat kon er natuurlijk maar één zijn. Johan Remkes. Ja. Ja.
0: Gefeliciteerd.
3: Dank u.
0: Ja,
3: heel mooi.
0: Je hebt het weerstation gewonnen. Kan je het gewoon even kijken van wat voor weer het wordt en of je er nog even lekker op uit kan?
3: Hartstikke mooi. Wij hebben een mooi terrasje, dus daar komt iets aan.
0: Nou, hartstikke goed. Geniet ervan van vandaag.
3: Prima.
0: En dankjewel voor het meedoen, hè.
3: En hartstikke bedankt, hè.
0: Oké, dag.
3: Tot ziens. Hoi. Wel is dat.

0: zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com.

0: Nel, let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. e-boekhouden.nl.
0: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: e-boekhouden.nl.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
6: Dit is Radio Noord.
4: Nu het nieuws van 9 uur.
7: Levi van Eck met het NOS Journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
8: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus wachten, afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook ja, zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
7: Kort voor die aanval had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 kilometer per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
9: I've just got married, I'm only 6 months in.
10: But if it goes tits up, let's just pretend.
9: Oh, Kylie, clearly.
10: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
9: All of the above.
10: All right, it's a triple.
9: She's terrific.
10: All right, that's fair.
7: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Krijgen de hoofdpunten van het nieuws in Groningen. Fleur Oostrang, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Het is vandaag precies 10 jaar geleden dat de Groningse soldaten Henry Hoving en Kevin Roggeveld om het leven kwamen. Dat was tijdens een oefening op een VN-missie in Mali. De twee gesneuvelde Groningers worden vandaag herdacht door een groep militairen die een herdenkingstocht gaan fietsen. In een schuur aan de Grasdijkweg in Garmerwolde, die wordt gebruikt als opslagplek, is rond 4:15 vanmorgen brand uitgebroken. Er waren op dat moment geen mensen of dieren aanwezig. En op en rond de zuidelijke ringweg van Groningen zijn de komende tijd verschillende wegen en op- en afritten in de avond en nacht afgesloten. De meeste afsluitingen zijn van 10 uur 's avonds tot 6 uur in de ochtend. Meer nieuws om 9:30.
13: Ik heb trek in iets lekkers.
14: Neem de kersen van Oudenbos.
13: Iets zoets.
14: De kersen van Oudenbos.
13: Iets fris en sappigs.
14: Oudenbos.
13: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
15: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
16: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
15: 0683-252-162.
17: Kom eens langs in de Oudenbos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
18: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
19: Was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
21: Radio Noord.
22: De ochtendploeg.
2: met Edwin Mooibroek.
11: Goedemorgen, de N301.

0: tijd kunnen ze hoog, hè? De Bee Gees waren dat en het heette Tragedy. De N361 tussen Leens en Vierhuizen is sinds het weekend weer open. De weg richting Lauwersoog was vijf weken dicht voor groot onderhoud. Er ligt nu nieuw asfalt, de beleiding is vernieuwd en op sommige plaatsen is de weg breder en veiliger gemaakt. En voor weggebruikers betekent dat de afsluiting flink omrijden. In een dorp als Vierhuizen, Ulrum, was er overlast door sluipverkeer. En nu de weg weer open is, zijn het vooral de recreanten en de vaste bezoekers van het Lauwersmeergebied. Die zijn blij dat ze weer normaal naar Lauwersoog kunnen rijden. Verslaggever Jeroen Berkenbos die ging naar Lauwersoog en hij sprak daar met weggebruikers.
1: Wat vindt u ervan dat de weg weer open is?
2: Nou, heel fijn. Ik kom hier niet vandaan, maar... Ik vind het wel fijn dat hij nou open is, dat je gewoon rechtdoor kunt.
1: U heeft er wel even last van gehad, als u er niet langs kon?
2: Ja, maar ik weet het tussendoorweggetjes hier wel. Dus, dat is het, ik heb er geen last van gehad. Dan zie je ook nog wat van het Groningse landschap, als je tussendoor kunt rijden.
1: Want waar komt u vandaan dan?
2: Zwartsluis, bij Zwolle.
1: En dus u bent hier op vakantie? Of?
2: Nee, mijn zus woont in Mensingeweer.
1: Ah, oké. Okay.
2: Dus vandaar, en daar waren we overnachten.
1: Nou ja.
2: En we dachten, nou gaan we even een Lauwersmeergebied, maar het regent, dus dat is ook een beetje jammer. Maar goed, het is wel mooi dat de weg weer open is.
1: Wat vind je ervan dat de weg weer open is?
3: Ja, heel fijn natuurlijk. Ja, voor korte reistijd enorm.
1: Ja, want nam u ook binnen doorweggetjes om hier in Lauwersoog te komen?
3: Ja, het was zo een kwartiertje langer onderweg. Dus het is wel merkbaar dat het weer open is. Ja. Heel fijn.
1: En wat vindt u van de nieuwe weg?
3: Ah, dat rijdt ook machtig mooi. Ja.
1: Je ziet er weer gloednieuw uit, hè?
3: Ja, daarom. Ja. Nee, dat is een hele verbetering ten opzichte van hoe het was. Dus was de overlast wel waard.
1: Ja, want hij was op sommige stukken is hij wat breder gemaakt en vluchtheuvels verbeterd. En...
3: Ja, klopt ja. Nee, heel fijn. Dus,
1: Zag de weg er wel een beetje nieuw uit?
2: Vind ik wel. Ja, hij heeft mooie kleur nou, toch? Ja, mooi donker asfalt zit erop, dus hij ziet er wel goed uit. Ja.
1: Maar u vond het verder niet lastig dat hij even afgesloten is geweest?
2: Nee, dat hoort er toch bij. Ja. Dat is overal zo, hè? Ja. Dus dat maakt niet veel uit, denk ik.
1: En op Lauwersoog even visje eten of ijsje?
2: Visje eten, nu even zitten en dan weer terug naar Groningen. Oh. Ja, zo gaat dat, hè?
1: Ja, ja. Even frisse wind. Het is gelukkig droog.
2: Ja, daarom. Ja. Daarom, dat is het belangrijkste. Geen water.
1: Nou, eet smakelijk zo meteen. Ja.
2: Dank je wel.
0: Nou, je kunt weer lekker doorrijden daar op de N361 tussen Leens en Vierhuizen.

0: nog steeds op nummer 1 in de Noord 9. Je hoorde Birdie.
1: Top 3.
0: En Birdie had eigenlijk misschien ook wel gepast in onze top 3.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja.
2: Ja, want we moesten wel moesten lang nadenken over dit thema, denk ik, hè? Ja.
0: Het is een beetje vakantieuitzendingen, hè? Ja, vakantiekracht natuurlijk ook en zo. Dus dan krijg je dat soort vakantieonderwerpen natuurlijk ook. En het is de eerste dag van de vakantie natuurlijk ook.
2: Daarom. En er zit heel veel muziek in vakantie. Dus ik denk, ja, daar moet de top 3 over gaan.
0: Ja, plaatjes die gemaakt zijn over de vakantie.
2: Ja. Nou ja, dan kun je het ook dicht bij huis zoeken. Want je kan ook bijvoorbeeld een vakantie hebben aan een Hoornse plas.
3: Pakken aan het strand van Costa Pesetas. Nou, ik blijf even toe, spieren. Hoornse plas.
0: Lekker toe, spieren in de Hoornse plas.
2: Alice en Petra en John die komen al met dit nummer. En dan kan je denken, hoezo komen zij nu al met dit nummer? Nou, het staat al eventjes op Facebook. Dus daar kun je ook even kijken wat het thema is. En dan kun je daar alvast over nadenken. En zo kwam Jan dus met een plaat van...

0: naar Holiday in Spain.
1: Ja, en als we dan even in Spanje blijven, ja, dan moet ik toch wel denken. En ik denk ook nog een ander lid van de ochtendploeg aan dit nummer.
2: In Spanje, in Spanje, in Spanje. In Spanje schijnt altijd de zon.
0: Waar zie je de Adriaan? Oh, die moet jij even gezonden. Dat kan niet anders.
1: Ach, daar krijg je toch een vakantiegevoel van. Ja. Ja, ik krijg ook een vakantiegevoel van Cliff Richard.
0: Ja?
3: We're all going on a summer holiday.
1: Ja. En Gisela en Richard die krijgen ook dat vakantiegevoel van dit nummer. Die kwamen hiermee. Ja, goede suggestie, toch?
0: Zeker weten. En je kan je suggesties nog steeds blijven doorgeven voor onze top 3. Allemaal plaatjes over de vakantie. Nou, dat zijn er natuurlijk echt heel veel.
1: Ja.
0: Ook al heb je nog geen vakantie, ook al blijf je gewoon lekker thuis. Dat maakt allemaal niet uit. Dat gevoel kan je natuurlijk wel krijgen. En zeker op de radio. Dit is John Parr.

0: John Parr. Het kwam destijds uit die gelijknamige film St. Elmo's Fire. Henny Meijer won in het seizoen 90-91 als speler van FC Groningen de Gouden Schoen. Hij werd destijds verkozen tot beste voetballer van de Eredivisie. En 35 jaar later stond hij op het veld in Nieuw-Scheemda. Hij was een van de spelers van oud-FC Groningen die tegen de Oldambtster Boys speelde. De club vierde afgelopen weekend het 80-jarig bestaan. Het werd 6-2 voor FC Groningen, maar Meijer die scoorde niet.
1: Ja, ik had het beloofd dat ik een keer bij zou zijn weer. Weet je, dus... En volgens mij is mijn aanwezigheid al genoeg om even, ja, dat het toch voor de mensen leuk is. Dus ja.
2: Ja, er komen direct 100 man meer, denk ik, dan een nieuw scherm daar.
1: Ik hoop het wel. Ja. Nee, maar het is leuk. Leuk om bij te zijn. En, het is meer ook zo'n halve wedstrijd lekker voor de fitheid. Dat je toch bezig bent. Weet je, dus. En ik voel me heerlijk, joh. Dus, ja.
2: En hoe ging het dan?
1: Ja, prima. Ja, kijk, de mensen verwachten natuurlijk veel van je, maar mij gaat...
2: verwachten goals.
1: Dat bedoel ik. En mij gaat om dat ik lekker die 35 minuten volhoud. En lekker bewegen en af en toe een paasje hier en een paasje daar. Maar ik jaag niet meer op een goal of zo, dat ik hem wil maken. Nee.
2: Een beetje kaatsen met de kont naar de goal.
1: Ja, daarom, weet je. Dus, en ik kan vrij lopen. Ik heb nergens last van. Dus dat vind ik een hele winst.
2: Had je ooit gehoord van Oldambtster Boys?
1: Nooit van gehoord. Maar zo kom je nog ergens, toch? Want ik heb er nooit van gehoord. Dus ja, leuk, leuk. Het is maar één, zeg maar één elftal, hè? Dat hoor je niet vaak qua club, dat ze maar één team hebben.
2: Nee, maar het is ook maar een kleine club, hè? En het is eigenlijk een beetje wonder dat ze nog bestaan.
1: Ja, dat zeiden ze ook. Dus 300 inwoners hier in het dorp of zo. Dus, maar heel leuk, heel leuk. Dus ja, genoten.
2: Ja, ik dacht eens even, ik ging terug in de tijd van de week en ik dacht aan het seizoen 90-91, 35 jaar geleden, Henny Meijer, dat jij de Gouden Schoen won.
1: Ja, inderdaad. Moet je nagaan hoe goed ik was, hè? Ja, ja, ja. Nee, joh, maar ja, op een gegeven moment in het leven was je gewoon was je goed genoeg om het te winnen. Dus ja, dus, dat neem je mee en ik ben heel trots op dat ik het gewoon heb. Ja,
2: is dat ook iets waar je nog heel vaak aan terugdenkt?
1: Ja, ja, absoluut. Ja, dat is een bewijs dat... oud voetballers, hè, jou gekozen hebt tot de beste, 90, 91. Snap je? En dan ben ik alleen maar trots zijn.
2: Wat zeg jij de volgende keer als Theo Huizing gaat bellen van... hey Henny, heb je zin om mee te doen?
1: Moet ik erover nadenken. Het is toch een einde, hè? Ik moet 2,5 uur rijden. Ja. Nu ga ik hier overnachten, maar normaal is het echt een hele rit. Snap je? Dus maar als het leuk is en het is niet zo ver... misschien een beetje bij ons in de buurt, een uurtje, twee uur, dan zal ik het doen.
0: Oud-Groningen-speler Henny Meijer was dat in de bijdrage van Henk Elderman. Bijna 9:30 geworden, zometeen om 9:30 Noordnieuws. Fleur, wat zit erin?
3: Meer over een sport waar het er hard aan toe gaat... en waar je een klein rubberen balletje voor nodig hebt en een stick.
0: Oké, hoor je zometeen meer over. Dit is wat aan, Spaljas.
4: Waaraan? Ben ze weer.

0: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand.

0: ziggo.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
2: 9:30 precies, tijd voor Noordnieuws. Fleur Oostra, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het is vandaag precies 10 jaar geleden dat de Groningse soldaten Henry Hoving en Kevin Roggeveld om het leven kwamen. De twee stierven nadat tijdens een oefening op de VN-missie in Mali een mortiergranaat te vroeg afging. Bij het ongeluk raakte een derde soldaat zwaar gewond. De twee gesneuvelde Groningers worden vandaag herdacht door een groep militairen die een herdenkingstocht gaan fietsen. Vanaf de kazerne in Assen rijden ze onder meer langs het graf van deze soldaten in Winschoten en in Hoogkerk. En het was net ook te horen, de N361 tussen Leens en Vierhuizen is sinds dit weekend weer open. De weg richting Lauwersoog was 5 weken dicht voor groot onderhoud. Er ligt nieuw asfalt, de beleiding is vernieuwd en op sommige plekken is de weg breder en veiliger gemaakt. Voor weggebruikers betekende de afsluiting flink omrijden en in dorpen als Vierhuizen en Ulrum was er overlast door sluipverkeer. Nu de weg weer open is, zijn vooral recreanten en vaste bezoekers van het Lauwersmeergebied blij dat ze weer normaal naar Lauwersoog kunnen rijden. De Oosterhavenbrug in Groningen is vanaf vandaag tot en met 17 juli gesloten vanwege onderhoud. Ook de nabijgelegen Berlagebrug is tijdens de eerste week van de werkzaamheden dicht. De gemeente vervangt tijdens de afsluiting de slijtlaag op het beweegbare deel van de brug. Ook wordt het asfalt op de fiets- en voetpaden vernieuwd. En afgelopen weekend was het Europees kampioenschap boks-lacrosse in Praag. 2 lacrosse-spelers van de Groningen Gladiators deden mee. Boks-lacrosse wordt gespeeld in een ijshockeyring. Het doel is om een klein rubberen balletje met een stick in het doel van de tegenstander te spelen. Het gaat er hard aan toe en er wordt dan ook met veel beschermende kleding gespeeld. Speler Matthijs Hakkesteegt vertelt waarom hij deze sport aan zou raden en of het alleen voor studenten is.
4: Het is een beetje van beide. Ik zou zeggen dat er wel veel studenten zijn. Maar ook inderdaad echt de relieken die van vroeger begonnen zijn en nog steeds lekker meespelen. Dus het is voor jong en oud. En zeker aan te raden in ieder geval. Doe het lekker bij je studie, bij je verenigingen. Zo ben ik ook een keer begonnen. Ik dacht, ik probeer het een keer. Het is kijken hoe het is. Nou, ik ben blijven hangen omdat ik meteen verliefd werd eigenlijk. Dus als je een beetje houdt van behendigheid en fysiekheid tegelijkertijd, dan zou ik het zeker aanraden.
3: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
5: Vandaag een bewolkte start en er valt hier en daar een spatje regen. Vanmiddag probeert de zon de bewolking in te komen, maar een buitje is altijd nog wel mogelijk. En de temperatuur gaat richting 20 tot 22 graden en de wind draait naar het westen tot noordwesten, wat matig tot krachtig. Vanavond en vannacht bewolking en opklaart, dus kans op een spatje regen met 16 tot 18 graden als minimum. En morgen hebben we te maken met een poolbui, maar er is ook ruimte voor de zon met een matige tot krachtige west-noordwestenwind, wat 20 tot 22 graden.
6: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
7: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
8: De juiste stap. Opruiming bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk voor de mooiste dames, heren en kidscollectie ook op deboerschoenmode.nl.
9: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
10: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.

0: Camila Cabello en Havana.
1: Top 3.
0: Ook al zo'n zomersplaatje.
2: Ja, het is een hele muziek- of nee, vakantiespecial lijkt het wel.
0: Ja, nou ja, dat mag, eigenlijk mag het altijd wel vakantie zijn, toch?
2: Ja, tuurlijk.
0: De meeste mensen zijn dan ook een stuk vrolijker.
2: Ja.
0: Oh, lekker, we hebben vakantie. En daar hoort natuurlijk ook lekkere muziek bij, bijvoorbeeld van Riera.
2: Mooie suggestie van Richard en van Jan. Ja, gezellig plaatje, toch?
0: Nou, kan je zeker zeggen. En ook Bryan Adams hoort erbij. Ja, ik was er nog niet, maar hij flankt terug naar de zomer van 1969.
2: Ja, ja, ja. En er kwam nog een suggestie binnen. De holiday rap. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll spend.
0: We go into London and New York City. Suggestie
2: Herman Poort, die kwam daarmee.
0: Oké, en ook nog ome Henk?
2: Ja.
0: Met z'n allen bij elkaar. Zet de champagne maar klaar. Nou, zometeen gaan we top 3 draaien, dus je hebt nog heel eventjes de tijd. 050-318-288.
3: Lopend vuur.
0: Ja, zijn we niet vergeten hoor, ons lopend vuur gaat ook over de vakantie. Want vorig jaar zijn er wel heel weinig mensen in de provincie Groningen op vakantie gegaan. Van de 9 miljoen mensen die in eigen land bleven, bleven er maar 200.000 in Groningen. En dat bracht ons bij de stelling, Groningen moet meer toeristische attracties hebben. Nou, hoe wordt erover gedacht?
2: Nou, Gea Piek die zegt, Groningen is mooi op zichzelf, maar een toeristische attractie is, ja, is eigenlijk ook wel mooi voor de Groningers. Maar dan niet meer dan 1, misschien 2, zegt ze. Bijvoorbeeld toch de kabelbaan in de stad.
0: Oh ja, daar hebben ze al jaren over gesproken. Maar ja, die komt er ook maar niet, inderdaad.
2: Die komt er steeds niet. Nee. Het zou wel leuk zijn, eigenlijk. En Jan die zegt, die zegt het heel mooi trouwens. De grootste attractie is de natuur. Maar dan moet je wel willen zien, natuurlijk.
0: Ja, je moet ook een beetje van houden. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk uitgestrekt. Ja. Friesland heeft veel water. Drenthe heeft heel veel bomen.
2: Ja, ja, nou ja, Jannie en onder andere ook Evert uit Blaricum, die noemt het Groningse landschap een attractie op zich. En Evert die zegt, hebben het dan nog niet over al het andere gehad in de provincie. Maar hij zegt, Zeeland wordt ook geaccepteerd om zijn vlakke landschap. Waarom Groningen dan niet? Hij zegt, ik ben net 3 dagen terug van een fijne tijd in de provincie Groningen. En ik kijk uit naar volgend jaar. En dat is heel leuk, want Evert heeft hier ook even rondgelopen op de redactie. Of even een bezoekje gebracht. Ja, hier lopen natuurlijk ook een paar grote attracties rond. Een paar
0: de redactie bedoel je?
2: Een paar daarvan heeft hij de hand geschud.
0: Ja.
2: Dus dat was hartstikke leuk. Nou, fijn dat Evert dit hier zo leuk vindt. En G. Post ook, die zegt, er zijn genoeg mooie plekken in onze provincie. We wandelen en fietsen er in alle rust. Het hoeft niet overvol te worden door al die toeristen. En ook Emiel die zegt, voor ramptoeristen is er genoeg te zien. Nou ja, dat zei jij ook al, hè? Dat we toch wel vaak negatief in het nieuws komen.
0: Ja, als Groningen in het nieuws is, dan is het inderdaad een beetje negatief. Over de aardbevingen, over de gaswinning en dat soort dingen. Ik bedoel, maar Groningen is natuurlijk veel meer dan dat.
2: Ja, maar goed, er komen ook reacties binnen. Zoals Ella die zegt, ik zou hier nooit op vakantie gaan. Een citytrip voor een weekendje stad is leuk. Maar ja, verder, ik vind het landschap saai en kaal. Wandelen en fietsen, daar ga ik ook voor naar Drenthe.
0: Nee, je moet er wel van houden.
2: Ja, en ja. Harry van der Laan die reageert ook zo. Zo'n topprovincie is Groningen nou ook weer niet. Nou ja, daar wordt ook weer flink op gereageerd. Zoals Babette zegt, wat een onzin. Groningen is een toeristische attractie. Je moet er alleen oog voor hebben. Ja, zoveel meer reacties. Berdien die zegt, nee, wij blijven thuis omdat het hier zo mooi is. En Ari zegt, Groningen is mede aantrekkelijk omdat ze ons niet mooi vinden.
0: Omdat ze, oké. Okay,
2: al die anderen.
0: Lotsom Hoorn en Westenblim dan waarschijnlijk. Ja. Oké, nou, Groningen moet meer toeristische attracties hebben. De voorlopige tussenstand, ik geloof dat het redelijk 50-50 is.
2: Ja.
0: Eens 42%, oneens 58%. Oké.
2: Okay. Ja.
0: Geen toeristische attractie dus. Zometeen onze top 3 over de vakantie. Want we blijven gewoon in vakantiesferen. Dit is Matthias Reim. Verdammt, ich lieb dich.

0: Matthias Rijn was dat. Verdammt, die gliep die.
1: Top 3.
0: Ja, we zijn toegekomen aan onze top 3. Drie platen hebben we uitgekozen die allemaal met de vakantie te maken hebben. Want ja, voor veel mensen is de vakantie vandaag begonnen. Waar je ook bent, maakt allemaal niet uit. Hè? Je kan gewoon altijd waar je ook bent radio luisteren. Dit is Imca Marina, Viva España.
1: Top 3.

0: In onze top 3 over de vakantie, de Beach Boys waren dat in de Kokomo. Ja, zometeen na 10 gaat het allemaal van start. Rondje Summer, Femke, Marco, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Ja, mooi.
0: En jullie zijn er helemaal klaar voor.
2: Lekker deuntje dit.
1: Ja, ja, heerlijk, hè? Ja. Wij gaan dit de hele week horen. Ja, wij zijn er klaar voor. Edwin en Petra daar in de studio. We hebben er ontzettend veel zin in. We staan op dit moment op de grens van Bareveld. Bij de plek waar het zometeen allemaal gaat beginnen, Marco.
2: Ja, rechts van ons is Bareveld. En links van ons door ligt Wildervanken, Den, Stadskanaal, Musselkanaal. Nou ja, volgen we daar mooi in gewoon. En we eindigen in Bourtange. Maar ja, dat is pas vrijdag. Voor nou, moeten we nog beginnen natuurlijk.
1: Zeker weten. Ja, en voordat we gaan beginnen, wou we toch eventjes laten zien waar we mee gaan varen. Dit zijn onze collega's Esmeralda en Marco. Die varen op de Bouke. Die is vernoemd naar Bouke Mollema, deze boot. En we hebben nog een boot. Daar gaan Marco en ik zo meteen in. Dat is een boot met de naam Ranomi. Ja, en natuurlijk vanwege de prachtige zwemster Ranomi Kromowidjojo.
2: En door zijn gang in, net als bier Ranomi zelf. Ja. Appeta.
1: Wat dit doe is je een mooi soepel, plekje zo. Ja,
2: probeer
1: het
2: eens, probeer het eens. Ja, voorzichtig.
1: Komt, ja, dat komt goed.
2: Oh, kijk aan, dat komt wel goed zo. Ja, hierin. Gewoon weer op pad. We hebben een dikke map bij ons. Met alle plannen erin voor Van Dolgen. Maar we gewoon onder andere. We hebben een bekende Nederlander aan boord straks.
1: Ja, en wat voor een? Mogen we het al verklappen?
2: Dat is op
1: en
2: down.
1: Ja, vind ik eigenlijk wel.
0: Wel?
1: Dat...
0: Ja, doe maar. Okay. Doe maar.
1: Henk Wijngaard.
2: Oh, leuk.
1: Henk Wijngaard komt gewoon straks hier in deze boot.
2: Zonder pijp, met een vlammende pijp, dat kindnaait.
1: Nee, dat wordt lastig.
2: We begonnen de starttaal. We zijn Robert Vredeveld en Jeroen Ruske nog, de producers. Met alle hits van Terug in de Tijd, met Yves Berensen, nu maar op. We hebben een kano. Waar is ze? Oh, door is ze. Kijk aan.
1: Dat is Rolf.
2: Ja, aan socializen en al. Dat komt zo meteen wel. Nou, het wordt een fantastisch vol en drok programma.
0: Nou, volgens mij gaat het helemaal goed komen.
2: Oh, wacht maar op.
1: Ja, we gaan ook nog dansen, maar dat komt allemaal straks wel.
0: Oké, nou veel plezier. Je kan het allemaal zien zometeen vanaf 10 uur hier bij Radio Noord. En natuurlijk ook via de website en in de app. En vanavond na Noord Vandaag is er nog een samenvatting.
3: Top 3.
0: Ja, dan zijn we ook alweer aan de nummer 1 van onze top 3 toegekomen. Hè?
4: Ja, ook wel een plaat waar ze heel goed op kunnen dansen volgens mij. Hier kwamen Richard B. en Theo mee. Ja, we gaan toch echt naar Ibiza.
0: Oh, we gaan ver weg.
4: Ja.
0: The Finger Boys, we're going to Ibiza. Veel plezier zometeen met Rondje Summer. En wij zijn er morgen weer, hè?
4: Yes.
0: Om 6 uur. Tot dan. Mooi.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
1: vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 10 uur.
12: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. En verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard

0: meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
1: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
2: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
3: Met Karel Oosterhuis.
4: Goedemorgen, we gaan varen. We kiezen het ruime sop

0: Michael Jackson op Radio Norton. Don't stop till you get enough. We gaan beginnen. Officieel het startschot is. Nou ja, dat schot dat bedenken we zelf maar eventjes. Maar er wordt gevaren. De aftrap vandaag. Femke en Marco die kiezen zometeen het ruime sop. En tijdens Michael Jackson zag ik al wat opwarmoefeningen, jongens.
1: Ja, losse heupjes hoor. We dachten van, we moeten even de boel een beetje...

0: beweging krijgen. Ik ben er wel een beetje bij gaan staan. Ik weet niet, Karel, of het een beetje stoer eruit ziet zo. Als soort echt een matroos. Maar laat ik gewoon een tijdje zo staan. Want voor de inhoud moet je natuurlijk bij Femke zijn.
1: Ja, nou, dat de druk ligt hoog, zullen we maar zeggen. Ik besef van u, Marco, dat als jij die trossen loslaat, dan moet er ook iets gestart worden, toch?
0: We hebben samen geoefend, hè?
1: Oh jee. Moet ik hem nu echt aan gaan zetten?
0: Als dat lukt, zeker.
1: Nou, die is aan.
0: Kijk eens.
1: Kijk, hij werkt. Is de techniekboot achter ons ook helemaal klaar om te gaan? Zijn jullie er klaar voor? Oké. Nou, Marco, dan kan hij los.
0: Ik kom erbij. Marjon, gooi dat touwtje maar in de boot. Ja, dan kom maar groot. Helemaal heldhaftig. Oh, dat is niet zo heel stoer trouwens, dit. Ja. We zijn begonnen.
1: Ja, wij zijn begonnen, maar we moeten wel de andere kant op, hè?
0: Nou, laat maar zien. Boekschroefje.
1: Nou, god. Oké, wacht even hoor.
0: Nee, Femke.
1: Oh ja, dan moet je eens nog aan.
2: Ik denk, dit ga ik er weer heel stoer doen.
0: Ja, super. Nee, zoals je ziet, Karel, we zijn lekker los. We gaan zo meteen nog met Riek praten. Die is van het routebureau. Die weet alles van waar we naartoe gaan. We hebben al een kano gespot. Daar gaan we ook zo meteen even een gesprekje mee doen. En die eerste mensen staan al langs de kant. En het leuke is, waar zijn nou die goodies? Nou, die goodies liggen hier ook ergens. We hebben, het is een beetje nog zoeken waar alles ligt
1: natuurlijk.
0: Marco,
1: je moet mij even helpen.
0: Wat is het leuk?
1: Ik ben alle lessen weer kwijt.
0: Nee, zo. We gaan, kijk eens. Als we die doen, gaan we naar die kant toe. Ja.
1: Battery kijk, low, zegt hij.
0: Ja, maar kijk maar, battery low?
1: Ja.
0: Dit wordt een mooi verhaal. Ja. Ik denk dat wij zo meteen terug zijn, Karel. We gaan batterijtjes zoeken.
1: Mag ik al gas geven?
3: Rondje zwemmen.
4: Zet je zomer in beweging.

maandagochtend, Radio Noord en Rondje Zummer is gestart. En als je alles wil volgen, kijk dan eens op onze website rtvanoord.nl/rondjezummer. Daar zie je onder andere een kaart. En op die kaart kan je precies zien waar de bootjes zijn. Dus als je nou vakantie hebt of je denkt van ik wil eens even wat leuks doen vandaag, ik wil er even op uit, dat kan natuurlijk altijd. Dat is altijd goed, fietsen, goed voor de benen en voor het vege lijf. Dan zou je even kunnen kijken naar de bootjes. Dan kan je alvast de route zelf inzetten en kijken waar de bootjes naartoe gaan. Op de website rtvnoord.nl/rondjezummer. Een soort van track and trace aan de bootjes. Vandaag, morgen, wat zeg ik, 3 weken lang tijdens rondjezummer. Femke en Marco, die zijn vertrokken. Zij kiezen het ruime sop en we volgen ze op de voet. Mooie gasten, bijzondere gasten, prachtige verhalen. En als je de televisie aan hebt, dan zie je ook nog eens een keer hele mooie beelden van onze provincie vanaf het water. Deze is van Genesis,

0: Genesis op Radio Noord en The Invisible Touch tijdens Rondje Zummer. De provincie Groningen gezien vanaf de lucht. Prachtige beelden met de drone te volgen natuurlijk op TV Noord. En als je aan het varen bent, dan vaar je heel vaak niet alleen. Want soms dan kan je iemand inhalen, Marco.
1: Ja, ik woon nog wel, Kareltaal, met die rikscha. Dat de mensen waren daar op fietsen met gingen en zo. Maar ja, nou, op het water is fietsen een beetje lastig. Althans, een waterfiets ken wel. Maar een kano, dat is makkelijker. Rolf, doe dos van ik gooi hem met.
2: Ach ja, dat leek me wel interessant. Ik word wachten.
1: Ja, kom wat dichterbij nog als het kind, want dit doe eens de barrel.
2: Het bleef dreug, zeker. Ja. Ja, dus nou, dan gooit hij met.
1: Nou, vertel even, kano vader, hoe zit dat?
2: Nou, ik ben lid van de waterpadvereniging Langebos. En door de weer voornamelijk vlakwaterkano, hoor. Daar hou je dat beren en rivieren.
1: Goh, spiem je weg. Kom hier. Sorry, ja. Als pak ik die hem vast. Als hebben we die night.
2: Ik wou die wel even besturen, jullie, met die
1: boot. Nee. Dat ligt aan die, Rolf.
3: En hij is gemaakt.
2: Maar een watersportvereniging Langebos dus. Ja, vlakwaterkano. Dat doen we allemaal in de week. Op woensdag om wat te oefenen voor wat langere tochten. Als op de Ruiten A, bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja, en vlak water, dat betekent gewoon net als dit, zeg maar.
2: Meer nekken dan binnenwater, zeg maar. Ja, ja, nooit IJsselmeer, dat is net het rek. Dat doen we nooit. Maar ja, dat is een
1: hoe lang dus dan?
2: Dat doe ik nou, ja, ik doe eigenlijk 2 jaar.
1: Dat is wel heel lang.
2: Zo ben ik toen met begonnen. We hebben altijd ik heb vrouw altijd in Beert gewoond. En een beetje duip, we hadden ook een kano in Duitswalering. Dus kano doe ik al wel langer. Maar iets professioneler sinds kerst.
1: Ja, dit is een professionele kano. Mok het sowieso aan, ja?
2: Dat was 30 jaar geleden een hele professionele kano, ja.
1: Oh. Ja. Wat rolde nou?
2: Het is een old beestje, maar hij doet het eigenlijk prima.
1: Het is nou vakantietijd, dus heel veel mensen gewoon nou op vakantie.
2: Ja.
1: Wat goed zo down?
2: Nou ja, in elk geval kano. Aan de week loop ik weer uit. Dan wil ik hem er weer hebben in. Want ja, dat was prachtig.
1: Kano gooit met?
2: De kano gooit met, die gaat met op dak. Ja.
1: Wie kan er wel flink tempo in hebben? Hoe is dat bij die?
2: Dat lukt. Ja. Ja, kilometer 8, dat rol ik maar vol. Ja, ja.
1: Nou, gewoon een gasgreep.
2: Ja, dan lopen we dat dan. Het beste. Lekker voetbal.
4: Radio Noord.
5: Je hoeft niet ver weg om van de zomer te genieten.
4: Dit is Rondje Zummer.

0: Ed Sheeran op Radio Noord, een overpers graffiti. Rondje Zummer is gestart, we zijn onderweg. Femke en Marco zijn inmiddels aan het varen. En zometeen nog meer avonturen. Wat staat er allemaal op het programma, jongens?
1: Nou, wij gaan sowieso doorvaren, maar dat lijkt me logisch. Ik moest in het begin eventjes een beetje wennen. Maar inmiddels hebben we de smaak te pakken. De boot loopt. Marco, die loopt. Nou ja, die zit eventjes.
2: Ja, mag het even?
1: Ja, zeker. En naast mij zit Riek. En ik ga straks met Riek praten. Want wij hebben iets leuks gekoppeld aan Rondje Zummer dit jaar. Het is namelijk Rondje Zummer zet je zomer in beweging. En wij gaan eigenlijk proberen om jou, Karel, en om jou thuis te proberen om zoveel mogelijk in beweging te krijgen. En dat gaan we doen op verschillende manieren. Hoe we dat gaan doen, dat vertel ik allemaal zo meteen na 22:30. Maar vooralsnog mag het wel in zo.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
0: Het is 22:30. Laatste nieuws uit Stappen op Land. Edwin, goedemorgen.
12: Goedemorgen. De politie onderzoekt de mogelijke brandstichting in een leegstaande woning aan de Zomerlustweg in Veendam. Daar brak rond 1:00 vannacht brand uit. Het werd al gauw een uitslaande brand. Brandweer kon niet voorkomen dat de woning van binnen volledig werd verwoest. Ook in een schuur aan de Grasdijkweg in Garmerwolde is vanmorgen brand uitgebroken. De schuur wordt gebruikt als opslagplek. Op het moment van de brand waren er geen mensen of dieren in de schuur. De brandweer kwam met meerdere blusploegen op de brand af. Een ludieke oplossing voor een kapot scorebord. Oldamster Boys vond het voor de wedstrijd tegen oud FC Groningen.
13: Voor zo'n wedstrijd tegen FC Groningen moeten we natuurlijk gewoon een scorebord hebben. Hoe doen we dat? Een beetje op hoogte. Dus met de Timmerman een houten bord aan de hoogwerker gemaakt. En daar een scorebord op gemaakt. Dat we steeds een getal ervoor konden maken met de stand. We hadden 2 decimalen voor de FC Groningen klaargemaakt. Oh. En 1 voor ons. Maar dat was niet eens nodig. Het zou in theorie 99-6 kunnen worden. Maar het was gelukkig niet nodig.
12: De profs van weleer kwamen op bezoek om het 80-jarig jubileum van de voetbalvereniging in Nieuw Scheemda te vieren. Oudspits Hennie Meijer speelde ook een half uur mee.
14: Ah, kijk, de mensen verwachten natuurlijk veel van je. Maar mij gaat
15: verwachten goals.
14: Dat bedoel ik. En mij gaat om dat ik lekker die 35 minuten volhoud. En lekker bewegen en af en toe een paasje hier en een paasje daar. Maar ik jaag niet meer op een goal of zo dat ik hem wil maken. Nee. Nee,
15: een beetje kaatsen met de kont naar de goal.
14: Ja, daarom weet je. Dus, en ik kan vrij lopen. Ik heb nergens last van. Dus dat vind ik een hele winst.
12: Winst was er ook voor de Bedumer hardloper Bram Wups. Die heeft in Gieten de 4e Backyard Ultra het Giet Mordeur gewonnen. Wups werd op 10 seconden gevolgd door leekster Marcia Rondhuis. Een Backyard Ultra is een hardloopwedstrijd over 24 uur... waarbij de deelnemers elk uur exact dezelfde ronde van 6,7 kilometer rennen. En wie niet binnen het uur finisht of niet aan de volgende start verschijnt... ligt eruit. Meer op rtvnoord.nl.
0: Edwin, dank je. Dan het weer. Blijft het een beetje droog vandaag. Harmen weet er alles van.
2: Vandaag een bewolkte start en er valt hier en daar een spatje regen. Vanmiddag probeert de zon de bewolking in te komen, maar een buitje is altijd nog wel mogelijk. En de temperatuur gaat richting 20 tot 22 graden en de wind draait naar het westen tot noordwesten, wat matig tot krachtig. Vanavond met vandaag bewolking en opklaart, kans op een spatje regen met 16 tot 18 graden als minimum. En maandag hebben we te maken met een poolbuin, maar er is ook ruimte voor de zon met een matige tot krachtige west-noordwestenwind, wat 20 tot 22 graden.
0: Ja, maar dankjewel. Zometeen terug naar de bootjes. Rondje Zummer. Waar zijn Femke en Marco op dit moment? Als je heel erg nieuwsgierig bent, kan je kijken naar TV Noord. Want we zenden alles live uit. Prachtige beelden. En als je ze wil bezoeken of wil inhalen met de boot of met de fiets of met de auto, dan kan dat. Kijk op onze site rtvnoord.nl/rondjezummer. Daar vind je een track and trace kaartje. Kan je ze op de voet volgen. Of eigenlijk per meter op het water.
16: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
17: Raamdecoratie op maat gemaakt?
18: Timpweg.
17: Eigen productie- en montagedienst?
18: Timpweg.
17: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
16: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
19: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
20: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.

0: Rick Iglesias op Radio Noord en Tired of Being Sorry. De eerste dag, het eerste uur van Rondje Zummer. 3 weken lang vliegen we met de drone boven de provincie. En de eerste week hebben we Marco en Femke aan boord. En niet alleen Marco en Femke, Femke heeft ook een gast bij zich.
1: Ja, dat klopt, Karel. Ik zit hier namelijk niet alleen in de boot. Ik zit hier namelijk met Riek Guykema van het Routebureau Groningen. Goedemorgen, Riek.
2: Goedemorgen.
1: Jij vertelde mij net dat jij niet zo van de bootjes bent, maar wil ik je toch even vragen, hoe vind je het tot nu toe?
2: Ja, gezellig. Nee, leuk om aan boord te zijn, hoor. Nee, ik ben inderdaad niet van de bootjes om de hele dag aan boord te zijn, maar even een leuk tochtje over, vooral in dit gebied wat je eigenlijk niet goed kent. Ik kom uit het Westerkwartier, dus dan ben je toch meer richting Friesland, de meren georiënteerd als je al op het water gaat. Maar is leuk. Tuurlijk is het leuk. Ja.
1: Als jij nou de keuze had in deze omgeving, wij varen nu richting Stadskanaal, natuurlijk is het nog wel een stukje varen. Wat zou jij hier dan doen als je de keuze had? Wandelen, fietsen, zwemmen?
2: Nou, je kunt hier natuurlijk, je kunt zwemmen. Je kunt gelijk de plons hier als je wilt. Nee, maar je kunt hier ontzettend veel. Als je op de website van routesingroningen.nl kijkt, dan kun je kiezen tussen fietsen en varen en wandelen. En dan kun je, je kunt hier eigenlijk alle kanten op. Je kunt de fiets pakken, maar je kunt ook zeker uitgebreide zelf wandelroutes maken via de knooppunten in deze omgeving. Dus dan kun je ze net zo lang en kort maken als je zelf wilt. Maar zeg je van nou, ik heb geen zin om zelf wat te bedenken, dan kijk je even op een van de vaste wandelroutes. En die zijn allemaal al bedacht door bijvoorbeeld een staatsbosbeheer of een dorp, een dorpsommetje. Of bedenk het maar, of in een stad zelf. Dus er is een keuze zat om lekker te wandelen, zeker te fietsen.
1: Wat doe jij zelf graag?
2: Vroeger hardloper, maar daarna wandelaar geworden. Een aantal jaren geleden ook de Nijmeegse mogen lopen en kunnen lopen. Maar ik mag heel graag wandelen. Ik heb het wel leren waarderen. Toen ik aangenomen werd bij Landschapsbeheer Groningen, was de eerste wat ze me vroeg, hou je ook van wandelen? Want ik werd op een wandelproject gezet. Toen zei ik van nou, wil je een gewenste antwoord of een eerlijk antwoord? Want ik hield helemaal niet van wandelen. Ik was helemaal geen wandelaar. Maar door het project waar ik toen aan mee werkte, vooral ommetjes in dorpen, heb ik het echt leren waarderen. Heb ik de dorpen veel beter leren kennen. Dat er veel meer is dan een N368 of hoe ze ook maar zijn heten. Maar dat je veel meer ook in en om de dorpen kunt wandelen als dat mensen weten. Mensen kennen vaak hun eigen omgeving ook niet eens goed, heb ik gemerkt. Dus...
1: Nee, dat klopt. Ik ben zelf onlangs ook eventjes gestopt met hardlopen en ook de switch gemaakt naar wandelen. Maar dan kom je inderdaad ook op plekjes waar je normaal niet zo heel snel komt.
2: Nee, klopt. En het mooie van wandelen, elke keer het verschil met fietsen en wandelen. Fietsen, je fietst er zo letterlijk zo aan voorbij. En wandelen heb je gewoon veel meer tijd om... je ziet iets moois in de verte en langzaam komt het naar je toe. En je hebt alle tijd om het in je op te nemen. En van commentaar te voorzien, zoals ik dan altijd met mijn vriendin doe. Maar
1: kletsen en wandelen is de ideale combinatie, hè?
2: Ideaal. En dan, je bent zo weer een paar kilometer verder.
1: Ja. Nou, mooi dat we erover beginnen met wandelen. Want wandelen staat centraal deze hele week tijdens Rondje Zummer. Wij willen eigenlijk zo ver mogelijk komen samen met jou. En op onze website www.rtwnoord.nl/rondjezummer kan jij zelf doorgeven als je hebt gewandeld. Kun je gewoon een screenshot maken van je Strava-wandeling of je Komoot-wandeling of fietstocht, maakt niet uit. En die kan je dan uploaden. En zo gaan we kijken hoeveel kilometers we uiteindelijk kunnen pakken deze week.
0: Dat vind je allemaal op onze site rtvnoord.nl/rondjezummer. En je kan de bootjes in de gaten houden. Komen ze naar je toe of gaan ze van je af? Wil je ze even ontmoeten? Wil je ze toezwaaien op de brug? Het kan. Kijk op de site rtvnoord.nl/rondjezummer. Dit is Tom Petty op Noord.

0: Justin de Wild en Cheerio op Radio Noord. En als je deze muziek hard aan hebt en je zit op een schip, op een boot en je gaat van links naar rechts, dan ga je golven maken. Gasten aan boord, die komen en die gaan. Marco, wat gaat er gebeuren?
1: Nou, Karel, je bent natuurlijk op pad met bootjes. En als je met bootjes op pad bent, dan betekent dat altijd dat er ook bruggen en zo binnen. En we kunnen wel een beetje bootje voeren en zo weer down als best. Maar die bruggen doet toch be down, dat is voor ons te veel. Wat doe je, Smit?
2: Ik ga zeker met jou. En samen met mijn collega André gaan we de eerste brug al goed bedienen.
1: Ja. Ja, wat doe je als brugwachter?
2: Brug- en sluiswachter, ja.
1: Hou veel binden.
2: Oude sluizen?
1: Ja.
2: Oh, mijn jongen, er is zoveel.
1: Maar op dit stukje?
2: Dit stukje, daar ben er maar twee.
1: Oh, dat valt met jou van de ogen.
2: Ja, van de ogen valt dat nog even weer met.
1: Ja. En de rest van de week moet je volk wachten?
2: Dan moet je, je moet die van smeuns achter tot vijven, eigenlijk tot 12. En een grote schaft.
1: Ja, en dat betoog ik, een grote schaft?
2: Van 12 tot 1, maar oh, de 10 minuten ben je ook niet in orde.
1: Nee, dat is ook leuk.
2: Ja. Dat is ook, neem natuurlijk voor de mensen die aan boven zijn een beetje eten. Maar zo'n ben je een beetje te vrouw, dan ben ze nog aan het ontbijten. En dan kreeg ik wel eens mol om blij.
1: Zo vrouw, ja?
2: Ja. Maar dan ben ze nog aan het, nee, dat is niet zo vrouw, hoor.
1: Nou, ik heb gewoon idee.
2: Het is middag, altijd middagpauze.
1: Oh, maar je hebt toch meer van als mensen vragen. Moet er allemaal niet uit, al die 10 van ontbijten en zo. Hé, hey, wat is er zo mooi aan?
2: De mooie draai is gewoon, mensen die altijd aankomen, altijd plezierig. En nou, wie zelf natuurlijk helemaal, vooral mijn vrouw. En dan is het wel lekker om met mijn koor te babbelen. Liefst hem te zeggen van, hoe lood aan je weg gewoon. Dat wordt me van de wereld wel, maar toch even weer zeggen, ja.
1: En bootjes mensen, dan ben je wel vrolijke en oorlijke mensen altijd, hè? En zwaait altijd hem.
2: Ja, ik heb nog nooit met me dat mensen zeggen van, nou, ben je wel van het zoedoe gedraaid? Nee, heb je nog nooit dat? Nee.
1: En zoveel bootje?
2: Ik heb bootje hard.
1: Oh.
2: Die is ons net zo klein als deze.
1: Oh, wat was niks meer?
2: Nee, dat komt niet meer balbaan. Nou, en ik heb een vriendin die hoort niet van boven.
1: Oh.
2: En dat is ook zo jammer. Maar toch.
1: Geloof wel zelf, de Franse boze.
2: Ik mag zo zelf, grof zelf voeren.
1: Ja.
2: Dat heeft je werk ook een klein beetje met.
1: Ja. En mijn mooie?
2: Je hebt mijn hele mooie.
1: Ja, ja. Ranomi ooit ze.
2: Ranomi.
1: Ja, met een nom geef.
2: Ja, zo.
1: Ja, van de zwemster.
2: Ja, kijk eens, hè. Dat is hartstikke mooi, hè.
1: Zo snel kunnen ook.
2: Ja?
1: Ja, dat denk ik wel.
2: Maar je bent niet aardig hier.
1: Oh, nou, dan gaan we er nog meer sneller.
2: Oké, okay, dan is het.
3: Houd ons in.
2: Maar welkom, meester, op een stadskanon, zou ik zeggen.
1: Ah, kom, goud. Wie zou me komen nog wel? Ja. Ik gooi er weer in.
2: Ja, kom maar in.
3: Marco, voordat je dat doet, we moeten Riek nog even uitlaten.
1: Oh ja, Riek moet er. Ja, dat is voor ook, ja. En dus, het leuke is, Riek heeft dus wel een rijbewijs en zo. Maar Riek heeft de auto hiernaast doen. En ze heeft er nog zeggen van, ik gooi je gewoon een beetje liften en zo. Toch, Riek? Zeker. Gewoon de doem in de lucht.
4: Ja, zeker. Het is gewoon ouderwets liften, net als vroeger.
1: Lukt dat een beetje, denk je, Jacob, dat liften en zo?
2: Nou, dat zou ik maar niet doen.
1: Oh,
2: nee.
1: Vervolgens hier?
2: Nou, ik zei ik wilde even hebben, maar jij moet je merk ook.
3: Ja. Helpen jullie haar even, mannen? Even opletten.
1: Ja. Och, alles tegelijk, hè? Pas op. Oh, ja. Kom maar.
5: Ja.
1: Super. Riek, dankjewel.
4: Graag gedaan. En goede vaten, hè?
1: Doei, dank je.
3: Doeg.
6: 3 weken onderweg in de provincie.
7: Rondje Zemmen.
6: Bij Radio Noord.

Radio Noord met Rondje Zummer, Swing Out Sister hoorde je. Een surrender. 3 weken lang kiezen wij het ruime sop en varen we door de provincie. De mooiste plekjes, je hoort het en je ziet het op TV Noord. En 's avonds vanaf 6 uur een samenvatting van de mooiste beelden en de mooiste gesprekken. Rondje Zummer 2026. Nu Meteor en Hanna Meij op Noord.

0: zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
2: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dan zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
3: Maak een uitstapje naar de Veluwe. En bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
4: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers.
6: Aan tafel.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
9: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 11 uur.
14: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Schelderstromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snel stromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeuren en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
15: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
16: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
17: Ik heb trek in iets lekkers.
18: Neem de kersen van Oudenbos.
17: Iets zoets.
18: De kersen van Oudenbos.
17: Iets fris en sappigs.
18: Oudenbos.
17: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
19: Waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
21: Kom eens langs in de Oudenbosch boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
5: tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in

0: Legend, ABBA op Radio Noord. Money, money, money. Als je nog een paar euro over hebt en je doet er niks mee, waarom niet een bootje kopen of een kano en jezelf trakteren op al het moois wat de provincie Groningen te bieden heeft. Lekker varen en op ontdekkingsreis. Femke, wie heb je bij je?
1: Nou, ik zit nu op de achterkant van de boot. En ik zag ineens drie dames in kano's. Dus ik dacht, daar wil ik meer van weten. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat brengt jullie hier op deze maandagochtend?
2: Nou, we wisten dat jullie kwamen. Dus we zaten op onze steiger daar te ontbijten. En kijken of jullie al voorbij zagen komen.
1: Nou ja, we zijn er inmiddels. Wat zijn jullie van elkaar?
3: Nou, ik ben de dochter van haar en zij is mijn oudere zus.
1: Dus moeder en twee dochters, dit gehengel, dat is een gedoetje, maar dat komt goed. Hey, en doen jullie dit vaker? Want ik zag jou net, moeder, heel erg soepeltjes door dat water heen gaan. Volgens mij doe jij dit vaak, of niet?
2: Ja, we zijn alle drie lid van de kanovereniging in Stadskanaal. En daar doen we normaal gesproken kanopolo. En in de zomer gaan we ook vaak wild water varen. Dat doen we dan in deze bootjes.
1: Oh, wat leuk zeg. Ja, hey, en even kijken hoor. Want jullie zijn dan met z'n drieën. Dus het virus is wel overgeslagen ook op jullie dochters, begrijp ik.
3: Nou, mijn vader doet het ook nog. Dus het kwam zeg maar dubbel op bij ons terecht.
1: Je kan niet anders.
3: Nee, het kon niet anders.
1: Je moest wel. Hey, en wat is er nou zo leuk aan kanovaren?
4: Wat ik zo leuk vind? Als ik aan het kanovaren ben, dan zie ik altijd als je hier langs rijdt, dan kijk je op het water neer. Maar als je op het water zit, dan zie je de huizen op een hele andere manier. Dat vind ik altijd wel heel bijzonder om te zien.
1: Ja. En doen jullie dit nou vaak?
3: Hier voor het huis niet heel vaak. Wel heel vaak.

0: vaak op de Pageplas met de vereniging. Wij twee doen ook aan kanopolo, dus dat doen we elke maandagavond.
1: Dat is een soort, dat heb ik me al laten vertellen, een soort waterpolo, maar dan in de kano, toch?
0: Ja.
1: Dat lijkt me best intensief dus, ook.
0: Ja, we doen het wel vaker.
1: Hé, hey, en ik dacht, misschien is het leuk als jullie eventjes wat kunsten kunnen laten zien. Want wat jij net deed, moeder, was al heel spectaculair. Kunnen jullie even wat laten zien?
0: Eén moment.
1: Wat gaat er gebeuren?
2: Ze gaat eskimoteren. En dat is eigenlijk ja, een heel handig trucje. Stel je voor, je valt een keer om door de golven of net een beetje onhandig. Dan is dit heel handig. Je ligt op je kop en je maakt een beweging met je paddel en je zit weer rechtop.
1: Oké, jij gaat nu gewoon onder water. Oké, dus zij zit nu in een kano, in een gele kano. En zij gaat nu achteruit. En ze heeft een soort van dopjes in haar oren gedaan. En dan gaat ze dus gewoon omdraaien. Dus met haar hoofd in het water. Laat maar zien. Oh god. Oh, dat is toch eng, ja.
0: Oh, dat is best fris in de ochtend.
1: Best fris in de ochtend, zegt ze. Vind je dat niet spannend?
0: Nee, totaal niet. Ik heb het nu zo vaak gedaan. Dus niet meer.
1: Oké, nou ja, goed. Normaal gesproken zou ik zeggen, het lijkt me best leuk om te proberen in zo'n kano. Maar dat sla ik even over, denk ik.
0: Je bent welkom, hoor.
1: Nou, wie weet. Hey, waar gaat de reis verder naartoe vandaag?
2: De reis, ja, ik denk zo weer terug naar huis.
1: Want jullie huis is hier echt vlakbij?
2: Ja, daar dat huis wat dwars staat.
1: Oké, nou, dan zou ik zeggen, lekker kanoën. En leuk dat jullie even langskwamen.
0: Geen probleem.
1: Oké, doeg.
3: Drie weken varen we door de provincie.
1: Rondje Zemmer.
3: Bij Radio Noord.

0: nergens goed voor tijdens Rondje Zummer. Het is de eerste dag van de eerste week. En we zijn vanochtend om 10 uur vertrokken. Wij kozen het ruime sop en de bruggen gaan open en weer dicht. Gasten komen aan boord en gaan weer. Femke, ben je een beetje in je habitat? Ja. Vind je het sturen al leuk? Gaat het aanleggen goed? Hoe voelt het? Joh.
1: Nou, het is fantastisch. Kijk, ik ben natuurlijk een Fries meisje van origine. Dus water is gewoon mijn element. Ik ben ook element water in mijn sterrenbeeld. Maar daar zal ik je niet mee vervelen. Maar water, ik ben zo gelukkig op het water. En ja, wat die boot betreft, dat gaat allemaal prima. Maar Marco is wel echt de pro, moet ik zeggen. Die vaart vaker. Die heeft vroeger ook veel gevaren. Dus dat gaat allemaal goed. Hij is heel druk bezig ook, Marco. Marco, wat ben je allemaal aan het doen?
2: Ja, ik dacht niet meer zelf van, je zo dan in mijn telefoontje. Ja. Fotootjes, Mark.
3: Ook daar?
2: Ja.
3: Ik ben van de gemeente.
2: Oké, ja. Wat vind je ervan, dat hele bootje gebeurde?
3: Prachtig. Ja. Ja, mooi.
2: Je bent van de gemeente dus? Ja. Wat voor een plek is dit?
3: Nou, hartstikke mooie plek.
2: Ja, verkopen dus.
3: Ja, verkopen dus.
4: Ja.
3: Is er nog te doen aan het water. En denk ik, in het centrum straks zeker wel. Ja. En sushi ligt er mooi bij. Dat zit er, ja, wat moet je er verder?
2: Ik heb altijd in Pekela gewoond, 18 jaar lang. Okay. Dat vond ik het mooi ook, dat het Pekel de Diep zo mooi midden ging. En al die huizen zijn allebei de kanten.
3: Hier ook, dat is echt die lintbebouwing wat je hier hebt. Hè. Dat is
2: lange dorpen.
3: Heel lang, heel lang. Het is iets van hier vanaf Veendam tot aan de gemeentegrens aan de kant. Is volgens mij 28 kilometer of zo.
2: Een bootje nodig.
3: Ja, bijna wel.
2: Ben je van de bootjes?
3: Nou, ik vind het wel mooi. Vooral zoiets, zo'n sloepje. Dat vind ik prachtig.
2: Kun je een bootje varen?
3: Ik heb het wel eens gedaan, maar dat is al heel lang geleden. Maar, ik vind het wel mooi.
2: Goed. We liggen nu in een sluis, geloof ik, hè?
3: Ja.
2: Kun je uitleggen hoe het werkt?
3: Nou, ze gaan hem straks schudden natuurlijk. Ze laten het water er straks in. Dat hij op gelijke hoogte komt, dan kun je doorvaren.
2: Ja. En waarom is hier een sluis nodig?
3: Je zit met die hoogteverschillen natuurlijk in de gebieden. Je hebt heel veel hoogteverschillen. Dus dan krijg je dat.
2: Ja. We kunnen niet zonder.
3: Nee, jammer, maar het kost heel veel tijd. Maar het heeft ook wel waar die oude sluizen natuurlijk. Dit zijn echt hele oude sluizen.
2: Ik heb één ding geleerd met sluizen altijd. En dat is nooit je bootje vastknopen. Want als water omhoog gaat of naar beneden.
3: Blijf je hangen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja.
2: Goed, ik ga die boot weer in. Tenzij wat gebeurt, Epkiek? Oh, wat is hier allemaal zo, dan weer druk en dan weer rustig, Epkiek. Nee, het is hier hartstikke rustig. We gaan bootje lekker weer in en dan gaan we zo weer verder.
0: Ah. Femke, Marco en de bootjes liggen in de sluis. Nou, wat Marco zei, ze gaan zo weer verder. Wij denderen door met Gronings Goud.
5: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
6: Deze week Los Cascos, Poco a Poco.

0: Sophie B. Hawkins op Radio Northern, right beside you. Rondje Zummer vaart 3 weken lang door de provincie. We hebben net van Marco al die geweldige tip gekregen. Als je in de sluis ligt, dan moet je je bootje niet vastbinden. Anders gaat het mis. De sluisdeuren, zagen we Marco en Femke, die zijn dicht. Gaat alles goed in de sluis?
1: Alles gaat ontzettend goed. Alles onder controle tot nu toe. Ik zie dat het water bijna op gelijke hoogte is. Dat betekent dat... Hier, ik heb het erover. De sluisdeuren gaan nu op dit moment open. Dat betekent dat het water nu op gelijke level zit. En de mensen hier aan de wal hebben ons nog met één touw vast. Maar als we zometeen een soort go-signaal krijgen... ik weet niet precies hoe dat werkt in de scheepvaart... dan gaat Marco weer gas geven. Tenminste, Marco, jij zit wel comfortabel, toch, achter het roer?
2: Vindt wel lekker. Maar als jij wil varen, doe, hè?
1: Nee, ik vind het helemaal prima. Nou, ik zat hier net lekker eventjes heerlijk te relaxen op dat achterdek. Dat is...
2: plekje, hè?
1: Ja, dit is wel een plekje. Ik kan hier wel aan wennen.
2: En het zonnetje kwam net door, ook nog. We zitten in t-shirts op het water. Het wordt gewoon een topdag.
1: Ja, het wordt een topdag. Wij gaan weer varen, Karel.
0: We gaan het volgen, we gaan het zien. Zometeen.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel.
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Vers aan tafel.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
6: Vers.
7: Aan tafel.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans. Alleen de prijs is anders.
11: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers.
7: Aan tafel.
12: BTW-deadline? Geen stress. e-boekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
13: e-boekhouden.nl.
14: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
15: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
0: Het is 11:30. Het laatste nieuws uit onze provincie. Edwin, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Karel. Hoe kan het gedrang in een mensenmassa voorkomen worden? En hoe kan het dat mensen zonder overleg toch precies lijken te weten wat ze samen moeten doen? Dat onderzoeken sociaal-psychologen van de Rijksuniversiteit Groningen samen met Duitse natuurkundigen, wat uniek is. Tot dusver gebeurde dit allemaal op basis van computermodellen. Voor het onderzoek heeft de Rijksuniversiteit 4 miljoen euro gekregen. De Groningen soldaten Henry Hoving en Kevin Roggeveld worden vandaag herdacht met een fietstocht. Vanaf de kazerne in Assen fietsen militairen onder meer langs de graven van de soldaten in Winschoten en Hoogkerk. Het is vandaag precies 10 jaar geleden dat Hoving en Roggeveld om het leven kwamen bij een mortierongeluk in Mali. Het gebeurde tijdens een VN-missie. Bij het ongeluk raakte een derde soldaat zwaar gewond. Storing in de tijdelijke Visserbrug voor fietsers en voetgangers bij het Hoge Dara in Groningen. Door een technische storing is die brug sinds vanmorgen afgesloten voor al het verkeer. Het is nog onduidelijk hoe lang het duurt voordat die brug weer gerepareerd is. Fietsers en voetgangers kunnen via het Hoge Dara, het Lage Dara en de Brugstraat de overkant bereiken. En de Groningen beachvolleyballer Alexander Brouwer heeft met partner Stefan Boermans het Elite 16 toernooi van Gstaad gewonnen. Dat toernooi wordt beschouwd als het Wimbledon van het beachvolleybal. In de finale versloegen Brouwer en Boermans de Amerikanen Crabb en Buddinger. Ze wonnen daarmee een gouden koebel. Brouwer heeft er overigens al een zilveren en een bronzen koebel. Meer over de bel op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Dat rijmt. Sorry. Dan gaat het weer met Harmen.
4: Vandaag een bewolkte start en er valt hier en door een spatje regen. Vanmiddag probeert de zon de bewolking in te komen, maar een buitje is altijd nog wel mogelijk. En de temperatuur gaat richting 20 tot 22 graden en de wind draait naar het westen tot noordwesten wat matig tot krachtig. Vanavond en vannacht bewolkt en opklaart, kans op een spatje regen met 16 tot 18 graden als minimum. En morgen hebben we te maken met een poolbui, maar er is ook ruimte voor de zon met een matige tot krachtige west-noordwestenwind wat 20 tot 22 graden.
0: Harmen, dankjewel. We zijn weer helemaal bij. Zometeen snel weer terug naar het bootje. Waar varen we? Je kan het volgen via onze site rtvnoord.nl/rondjesummer.
13: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
17: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
18: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
17: Check werkerbijwagenborg.com.
19: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
17: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.

0: Train, dat is ook een manier om je van A naar B te verplaatsen. Maar wat veel leuker is met deze mooie temperaturen, dat is gewoon lekker aan boord stappen bij Femke. Femke, jullie zijn aangemeerd. Wat gebeurt er allemaal?
1: Ja, als ik eerlijk ben, Marco trouwens. Ja, voordat je denkt
2: wat
1: een donkere stem.
2: Nou, Marco die was heel druk bezig met aanleggen. We wisten niet zeker of hij het zou redden. Want ik snap heel goed dat Marco aan boord wil bij dit prachtige schip. Want dit schip zit vol met oud-dorpsgenoten van jou, toch Marco?
1: Ik kom bij op. Is dat goud?
3: Ja, tuurlijk.
1: Oké, hartstikke mooi. Ja, Pekel is leuk, of niet?
4: Nee, ik kom uit Knol.
1: Oh, dan komt die Pekel er straks wel. Ah, dat doet al niks.
4: Ik sluit bij de brug.
1: Oh, zo ooit weer verder. Ja, wie bent nou zo snel vandoor?
4: Nee, maar hij kijkt door, kent de slagboom ons aan van de brug door staat op je te wachten.
1: Ah, dat komt zo wel. Wat is dit dan?
4: Rijntje aan vechten. Dit is de snikker die verdorsie.
1: Vertel, want het is een groot ding.
4: Ja, 17 meter lang. En dit is een replica van zoals hier vroeger de schepen vuilen in het type van ontvening, zeg maar. Toen waren dat trekschuiten. Dus in december in 1990 ongeveer is hij te worden laten, neem zijn noordbaard.
1: Ja, het is een mooi ding. Wel ben je dat allemaal visite?
4: Dat zijn allemaal gasten van ons, ja.
1: Oh,
4: ja.
1: Leuke mensen?
4: Ja, hartstikke leuk.
1: Ja, ja, allemaal grote vismoktor.
4: Allemaal gezellig volk. Ja.
1: Maar dan ben je gewoon nu. Ik ga bij KNM op. Ik kom erop zitten, dames hoor, dat kind toch wel? Ik kom erop tussen. Je toch een verdorven val ik met een bootje op.
5: Wie gewoon neemt gezellig op met de boot met. Ja, dat is vroeg natuurlijk. Wie gewoon groog met.
1: Dan je voorkeur?
5: Ik moet eerlijk zeggen, nee, nooit zo voor.
1: De eerste
5: volken,
1: keer, ja?
5: Nee, nooit de eerste keer.
1: Nee,
5: dat is
1: en voor jou dan?
6: Nee, ik vaar wel vaker mee. Maar hier heb ik al één keer meegevaren. En mijn man die is een vervent kanoer. Oh. En we kanoen ook wel samen. Maar laatste jaren kano ik wat minder.
1: Ja, en kanoen, is dat wat?
5: Nou, nee, not for me. Zoals meer zit op zo'n bootje, nee hè?
1: Oh, een beetje eenmichthold en zo.
5: Nee, ik vind dit wel gezellig.
1: Oké, dat vind ik ook wel, moet ik zeggen. Vind ik ook wel. Ik ga net naar Rijntje aan touw. Rijntje komt zo meteen, dat is een pekel, dan halen ze in mijn koren.
4: Doe Moxie valt het erop.
1: Jan Hooijveld stort erop.
4: Ja.
1: Dat helpt me wel met nou, die noem erop. Wat is het plan verder? Dit ligt hier nou stil?
4: Nou, wie moest hem wachten? Want de brugwachter was er nooit. Maar die was bij Hubert Sluis, omdat jullie door zo lijn bleven liggen.
1: Ja, dat wat er dan moest naar beneden of omhoog? Of?
4: Omhoog, ja.
1: Omhoog, ja.
4: Dus, en nou moesten we hierin wachten. Dus een brugwachter is er nou nog gewoon wie de deur. Oh. Dan gewoon wie door Gunders in zo'n zwaai komt, gewoon we hebben me zwaaien. En dan zijn we straks weer bij Pekel de Brugge worden hier met die Rijntje Vechter een gesprek hebben.
1: Kijk, hou de kist hem al.
4: Rijntje Vechter is van de familie trouw.
1: Oh,
4: en
1: ja.
4: We hebben vorig jaar in Pekel hebben we dat maritiem Pekel evenement daar.
1: Dus een toch een gesprekje over zometeen. Ja.
4: Nou, door waren zo'n machtschepen, museumschepen met El Nederland. En wie waren door ook met de Jatri? Dat is dat andere schip van ons. Dus daar ken ik Rijntje af.
1: Oké, maar voor mij, Jochen Dijk aan erop.
4: Wie gewoon naar
1: richting Barenveld, zeg maar.
4: Ja.
1: En dan gaan wij gewoon verder, hè?
4: Jullie gewoon verder, ja.
1: Dus, die mensen, ook leuke mensen. Ze binnen ver weg, ze naar de uit, hoor.
4: Ja, nee, dat is allemaal goud voor.
1: Dat is die mooi.
4: Ja, hartstikke mooi.
1: Ik vind hem wel live, hoor, daar. Wat live
4: is. Ja, dat is ook een huilen live, mevrouw. Ja.
1: Ik ga ook even koffie drinken hier. Ik ga zo mooi verder.
4: Dat doen we.
1: Mooi.
7: 3 weken onderweg in de provincie.
8: Rondje Zummer.
7: Bij Radio Noord.

0: Alex Warren op Radio Noord, een fever dream. Vraag ik me af, Femke, hoe zit het met de fans langs de kant van de weg? We zijn vandaag begonnen en iedereen kan volgen waar jullie varen via de site rtvnoord.nl/rondjesummer. Maar volgen de mensen de route al een beetje, denk je?
1: Het is zo'n warm bad, Karel. Echt de een naar de andere stopt langs de kant, wil dingen geven. Nu net ook weer. We krijgen een bijzonder stopbord met aan de achterkant het logo van Noord. En wat zit er nog bij, Marco?
2: Ja, chocolaatjes en merkpijpjes. Lekker.
1: En dit krijgen we van deze meneer. Ik ga kijken of ik even heel galant omhoog kan. Hallo.
3: Hallo, Jan Weijenberg. Ik zag op de Facebook dat jullie richting Stadskanaal toe gaan. Ik ben met de bus gekomen.
1: Nou, ontzettend lief. Dankjewel dat jij dit aan ons geeft.
3: Ja, dan krijg je voor op de boot. Dan hoef je ook niet uithongeren op de boot.
1: Nou, dat vinden we heel lief. Ja. Hey, en dat stopbord, heb je dat zelf gemaakt?
3: Ja, ik heb met bestrijding gemaakt op mijn werk.
1: We zijn er ontzettend blij mee, Jan. Dat vinden we heel lief. Ik heb je ook wel eens aan de telefoon natuurlijk. Vaste luisteraar. Ga je nog, blijf je ons volgen? Wat ga je doen?
3: Ik blijf je volgen.
1: Je gaat meerijden?
3: Ja, ik wil wel meerijden.
1: Ja, nou ja, langs de auto, dan gaan we af en toe even zwaaien.
3: Ja.
1: Hartstikke fijn.
3: Heb je nog wat leuk voor het even? Leuke sleutelhanger of leuke pet?
1: Ja, natuurlijk hebben we dat. Gaan we zo even regelen. Komt helemaal goed, Jan. Blijf even in de buurt. Oké, ondertussen zijn wij onderweg naar Henk Wijngaard, die staat ook op ons te wachten. We lopen gigantisch uit, maar komt helemaal goed. Jan, we komen eraan.

0: woontijd. Eros Ramazzotti op Radio Noord tijdens Rondje Zummer. Marco, onderwings met de bootjes op naar de volgende gast. Zien jullie de volgende gast al ergens opdoemen aan de horizon?
1: We hebben hem al een paar keer zien rijden. Hij kwam langs ons, de man van de vlam in de pijp. Maar ja, die vlam hebben wij er vandaag niet echt in. Beetje lastig op het water altijd om die tijd goed in te schatten. Maar goed, komt allemaal wel goed. Zometeen dus Henk Wijngaard in de boot. Maar eerst even Jetsen en Rijnt-Jan uit Pekela. Jij bent bezig, Jetsen, met de bruggen. En jij met Maritiem Pekela.
2: Ja, vorig jaar hebben wij Pekela Maritiem georganiseerd. Dat is een samenwerking van Veen Koloniaal Museum uit Veendam. Met de SIPCO en Pekela. En toen hebben we vorig jaar het idee gevat om toch weer wat schepen naar Pekela terug te krijgen.
1: Een soort zeil.
2: Ja, en eigenlijk een soort mini-sail. En dat hebben we Pekela Maritiem genoemd. Ja. En daar hebben we vorig jaar, is een oude Pekela gehouden. En daar hebben we denk ik een 2000 mensen naar gehad. En dat was op de locatie van SIPCO. Ja.
1: Hoeveel bootjes?
2: 6. Ja.
1: Dat is niet zo heel veel, maar dat komt natuurlijk ook omdat Pekela een probleem heeft. Ik heb dit gemeente jaren gevolgd, daarom weet ik ook wie jij bent. Yes. Bezig met het bruggenprobleem daar. Even een hele korte samenvatting. Bruggen zijn oud, gaan niet meer open en dicht. Er moet iets mee gaan gebeuren. Wanneer gaan er weer bootjes door het kanaal?
3: Nou, de planning is eind 2027 dat het Pekelderdiep weer bevaarbaar is. Nou, we hebben net eigenlijk de afslag gemist. Maar dat kon ook niet anders. We konden er niet door. Maar,
1: ik baal wel hoor. Ik ben Pekel. Ja,
3: jullie zijn hierbij ook uitgenodigd om dan vanaf dan een moment te kiezen om door het Pekelderdiep te varen. Dat is natuurlijk gewoon geweldig dat dat straks weer gaat gebeuren.
1: Ja, jij gaat daarvoor zorgen?
3: Niet alleen natuurlijk, maar met de dorpscoöperatie en de inwoners van Pekela. We willen iedereen erbij betrekken. De bruggen zijn belangrijk, is gebleken. En dan willen we ervoor zorgen dat er weer bootjes door het kanaal gaan. De Pekelders missen de boten in het kanaal. Ja.
1: En dan in 6 bootjes, maar volgend jaar 60, 600?
2: Ja, we gaan kijken wat we gaan doen. We hadden vorig jaar wel alle schepen die daar waren, die waren vroeger in Pekela gebouwd. En dat was eigenlijk wel een unieke verhaal toen. Nou, dat was ook eigenlijk onze doelstelling. Alles wat er ligt is in Pekela vroeger gebouwd.
1: Mooi, een stuk geschiedenis.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja.
1: Maar er is moois van 2028, hè?
2: We gaan ons best doen.
1: Ja, en die bootjes, dat moet een jaartje eerder klaar zijn.
3: Ja, december 27, dus het jaar daarna. Boten door het kanaal. En jullie zijn van harte uitgenodigd om weer mee te varen.
1: Nou, heel graag. Dank jullie wel.
4: Okay, dit is Rondje Zummer. Bij Radio.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
2: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 12 uur.
11: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. De komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen 2 rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
13: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
14: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
13: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
14: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rolluiken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
15: Met Karel Oosterhuis.
16: Mooie verhalen vanaf het water, mooie plaatjes op TV Noord en interessante gasten aan boord. Zometeen Henk Wijngaard, hij vaart mee met ons.

0: Charlie and the Wailers op Radio Noord tijdens Rondje Zimmer en The Three Little Birds. Snel terug naar ons team, ons duo, want er is bezoek, hoog bezoek aan boord van Ranomi.
1: Van Altena, van de Major Dunne.
2: Ja, dat klopt, Karel. Ik heb hoog bezoek. Ik kan me nog zo goed herinneren dat ik als klein meisje ergens begin jaren 90 in de auto zat met mijn ouders. En dan kwam dat ene liedje voorbij. En dan zongen mijn zusje en ik dat luidkeels mee, want wat vonden we dat toch leuk. En nou zit hij gewoon zoveel jaren later naast mij in een boot te zingen.
3: Ja, en jullie gingen natuurlijk richting Gardazee, hè, Gardameer.
2: Nee, niet eens.
3: Via de Brennerpas, niet?
2: Nee, dat niet.
3: Ik kan me van heel veel mensen herinneren, mij die altijd vertelden, jouw liedje wordt altijd gedraaid als wij naar Gardameer gaan, in Italië. Want dan rijden we door de Brennerpas, is leuk.
2: Henk Wijngaard, gewoon naast mij in de Ranomi. Ik vind het geweldig, Henk. Hoe gaat het met je?
3: Goed. Ja, nog goed. Jawel. Jawel. Beetje in de lappen, maar dat hoort erbij. Mijn leeftijd 80 jaar, dus je kan altijd wat tegenkomen. Dus daar zijn we een beetje aan het onderzoeken. En het gaat, tot nu toe gaat het goed. En vrijdag nog een volgende onderzoek. En dan hoor ik van mijn arts wel in hoeverre ik nog gezond ben. Ja.
2: Maak je je zorgen, Henk?
3: Nou, een beetje wel. Ja, een beetje wel. Maar ja, dat hoort bij mijn leeftijd, 80 jaar. Mijn broer is 63 geworden, dus wat lul ik.
2: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je nog wel even mee wil.
3: Jawel, oh jawel, maar ik voel me kip lekker. Maar ik moet geen 100 meter moeten lopen. Dan wordt het ietsjes minder.
2: Nou, dat scheelt. We zitten hier lekker in de boot. We hoeven niet te lopen, dus je kunt lekker achterover hangen. Ja. Wordt er nog een beetje muziek gemaakt, Henk?
3: Ja, ik ben bezig met een aantal nieuwe nummers. Eentje, dat is Bommela die Bom, mijn treintje. Ik heb een liedje gemaakt, het gaat over ons leven, met mijn vrouw, 60 jaar getrouwd. En het liedje heet Bommela die Bom. Ik heb een liedje, heel bijzonder liedje, opgenomen. Er komt een nieuw album, met heel veel mooie nummers. En een van die nummers, dat is een liedje die is geschreven samen met Dick van Altena, met René Karst. En eigenlijk had ik het graag aan hem willen laten horen toen hij klaar was. En een week daarvoor was hij al overleden, helaas. Het was een heel mooi liedje. Ik kwam vroeger bij mijn ouders, zeker in één keer in de week. En ik drink mijn koffie zwart, dus lekker puur. Ook mijn broer woont zich dichtbij. Ja, daar kom ik ook wel eens, maar het liefst ga ik op zoek naar avontuur. Ik zit het liefst in mijn cabine. Kou van de geuren van verse diesel. Mijn motor ronkt en klinkt en knettert als een oude plaat. Als ik alweer een stukje wereld achterlaat.
2: Nou, ik krijg er gewoon kippenvel van, Henk.
3: Dat is een mooi nummer.
2: Ja, en ook bijzonder natuurlijk.
3: Heel bijzonder ook. Ja, dat het geschreven is door een paar mensen om me heen waar ik heel veel aan te danken heb. Een carrière die ik als volgt terughaalde. Na Sneeuw met de Bruisje kwam Dick van Altena met een liedje die naar Arne had gestuurd. En Arne

0: vond het niks. Arne Jansen. En toen kreeg ik het op mijn bord. En het was, hey Suzy, de bui is nog niet over van Wommen.
1: Kijk, de lucht wordt alweer blauw.
0: hey Suzy. Ja, en weet je, het leuke van dit liedje, Suzy, is dat hij schreef het voor mij. Ik nam het op. Het geraakte in de hitparade. Kwam binnen op nummer 1, Nederlandstalig. Ook hoog in de top 40 trouwens, geloof ik. Bij de eerste 10. Hey Suzy die bui zo. En op het moment dat hij nummer 1 stond, beviel Annemiek, zijn vrouw, van een dochter. En die heet, wat denk je wat, Rosie.
1: Suzy.
0: Ja, sorry. Dat is het volgende verhaal.
1: Nou, we hebben genoeg verhalen nog, Henk. Jij blijft gelukkig nog de hele middag bij ons aan boord. Want we zijn nog lang niet klaar met kletsen. Henk Wijngaard aan boord van de Ranomi tijdens Rondje Zummer.
2: Radio Noord. Je hoeft niet ver weg om van de zomer te genieten.
3: Dit is Rondje Zummer.

0: De Bounce op Radio Noord en Magnetic. Als een magneetje op het weer. Harma, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Karel.
0: Nou, we hebben al hele mooie plaatjes gezien van het team van Rondje Zummer. Hè. Ze hebben het nog droog, maar blijft het ook droog vandaag?
1: Nou, ik denk dat het eigenlijk best nog wel orde schier gaat. Want in de loop van de middag zien we dat de bewolking ook iets aan slietoosje onderhevig is. Ik zag overtouw in de dorp of het plootjes met een beetje zon. En ik denk dat het vanmiddag al een beetje beter gaat. Ja, in de komende dagen is het een beetje zo dat soms de net lege druk wat meer te vertellen. En dan krijgen we soms wat buien en een beetje regen. Maar in de loop van de week zien we dat hoge druk het verder over gaat nemen. En dan krijgt de zon meer de ruimte en het blijft droog. En dan gaan we weer richting zomertemperaturen. Nou, daar hopen op dit moment nog wel wat aan. 19 in de avond groot in Slochten. De barometer stand 1013 millibar. Geen meetboren neerslag. Windschoot 3 mm, maar dat is stout geschreven, maar die moddering van guster. Op dit moment bewolkt 19 in de avond groot en 19 groen in de roodschouw. Motorgewest noordwestelijke wind. En ook door bewolkt, maar niet echt wat naar beneden komt is dat meetboor is in de regenmeter. Nou, vanmiddag. Er is veel bewolking. Geleidelijk aan. Er komt een zonder aangedurige zeepdeur en een enkel buitje. Het blijft nog wel mogelijk hoor. De temperatuur die loopt nog een beetje verder op. 20 tot 22 graden met hoogste temperaturen richting Stadskanaal. Nou, dat komt gauw uit, want is een rondje zomer nou ook. En de wind draait door het westen tot noordwesten, matig tot krachtig. Vanavond en vanavond bewolking en opklaars, kans op een spatje regen 16 tot 18 graden als minimum. Met een paar buien, maar er is ook zon. De wind matig tot krachtig uit west tot noordwest brengt 20 tot 22 graden. Woensdag, donderdag, vrijdag en ook in het weekend. Het is droog. Met op woensdag 21 tot 23 graden. Donderdag gemiddeld 23 graden. En vrijdag zaterdag 24, 26 graden. En nu voor wat zon.
0: Dankjewel, Harma. Rondje Zummer 2026. Femke en Marco die zijn vanochtend vroeg om 10 uur vertrokken en ze varen door de provincie. Gasten komen aan boord, gasten gaan van boord. En nu aan boord, Henk Wijngaard.
2: Ja, en ik heb Henk even achtergelaten, want in de vertrouwde handen van Marco. Want Marco gaat zo meteen proberen om de boot in de sluis te krijgen. Op dit moment achter mij varen allemaal boten uit de sluis. Die zijn net naar beneden gezakt. Dan gaan wij er zo meteen in. En dat gebeurt allemaal onder de bezielende leiding van Jacob. Hebben we hier alles nog een beetje onder controle?
3: Nou, tot zover dat het allemaal nog zo goed gaat. In mijn mobiel erbij. Alles onder controle.
2: Nou, je zegt mooi weer, maar ik vind het toch wel een straf windje hoor.
3: Oh, een beetje wind, maar wel. Te warm is ook niet goed.
2: Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Er staan ook allemaal mensen langs de kant. Wil ik toch eventjes naartoe, want er gebeurt van alles hier bij Rondje Zummer. Zo zie ik hier een meneer staan langs de kant met zijn fietsje. Die staat hier een beetje te kijken naar dit tafereel. Dus even kijken wat hij hier doet. Mooi. Mooi.
4: Mooi.
2: Hoe gaat het?
4: Prima.
2: Wat brengt jou hier?
4: Ja, dit is wel leuk. Maar Stadskanaal is toch nooit wat te doen?
2: In Stadskanaal is nooit wat te doen?
4: Nee.
2: Ik ken genoeg mensen die het daarmee oneens zouden zijn.
4: Ik ben hier wel geboren, maar ik ben blij bij huisje in Giedoorn. Is hier nooit wat te doen.
2: En toch ben je hier?
4: Ja, morgen ga ik weg weer naar Giedoorn. Ik heb een bijhuisje. Het is hier toch nooit wat meer te doen. Het is hier niet gezellig meer.
5: Nou,
4: zeg, het centrum is alles leeg. Nou, dit is uniek hoor, dat jullie hier zijn.
2: Ja, dat is toch mooi, al die mooie bootjes hier zo.
4: Daar ben ik ook even te kijken. Is prachtig.
2: Nou, ik zeg ja. En ik ken genoeg mensen in Stadskanaal die zeggen dat het er fantastisch is.
4: Nou, het zijn wel mooie plaatsen. Als je boven Groningen richting Bedum. Dus heb je het platteland.
5: Ik ben van licht maar trouwens west, hè?
4: Dat is meer platteland. Gezellig. Dit is echt. Hier is er echt. Criminaliteit.
2: Nou, wij gaan vandaag het tegendeel bewijzen, meneer. Wij gaan onderweg naar Stadskanaal. Terwijl ik enorm ruzie heb met de wind. Komt wel goed. We zijn onderweg en we gaan eens even kijken wat er allemaal te beleven valt. Want ik kan je vertellen, het wordt nog hartstikke leuk vanmiddag.
0: Absoluut. En Femke, je haar danst.
6: Je hoeft niet ver weg om van de zomer te genieten.
7: Dit is Rondje Zummer.

0: Gloria Estefan en de Conga op Radio Noord. Femke had net een meneer bij zich en die meneer die was niet heel positief over Stadskanaal, maar Remco, ik zeg, Marco, die is op zoek naar iemand die wel heel positief is. En volgens mij ligt dat voor het oprapen, toch Marco?
1: Ja, ik moet eerlijk vertellen, Karel, ik was met dat bootje drok net, ik luisterde de mid en ik dacht bij mezelf, het is hier niks aan, hier gebeurt niks. Touwenzeep. Het is gewoon van ons, Stadskanaal. Die man woont in Giedehoorn. Gewoon lekker doorzitten, maar Stadskanaal is van ons. En je woont hier in je hele leven al.
2: Ja, ik woon hier in mijn hele leven, zo weet je al, ja.
1: Ja. Ja. Kunnen we een beetje Stadskanaal een beetje promoten? Wat is er zo mooi aan?
2: Stadskanaal, maar hier aan het water woon ik hier nu 10 jaar. En daar is gewoon mooi. De bootjes die er langs komen. En nou ja, als je wil zitten versen, dan gewoon even zitten versen. Achter thuis loopt de stoomtrein langs. Ja.
1: En ondjes ook meer, hoor je ondje?
2: Hondje houdt scout.
1: Scout.
2: Ja.
1: Die man zei net van hier gebeurt nooit iets. Dat is onzin, hè?
2: Ja, dat is onzin. Er gebeurt eigenlijk van alles, hè?
1: Ja, dat heb ik zeker. Ja. Kijk of elke hond er zo over denkt. Nou, dit is een man trouw. Liep me ook al daar hier woont. Woon je in Stadskanaal?
3: Ik woon al 4 jaar in Stadskanaal.
1: 4 jaar pas?
3: 4 jaar pas, ja. Ik kom van onder mijn kloosterboer.
1: Kijk, en waarom hier kom dan?
3: Door mijn dochter.
1: Oh.
3: Door mijn dochter is hierin gewoon een vriend trouw mijn zoon. En zodoende ben ik hier gekomen.
1: Nou, wat vind je ervan?
3: Ik vind het hartstikke mooi zo. Een beetje reuring hier zo. Een beetje muziek en zulks wat. En dus had hier wel wat te doen hier zo, die Stadskanaal.
1: Dat is belangrijk.
3: Meer dan in Noorden trouwens. Hè.
1: Oh, is dat zo, ja?
3: Ja, ik vind hier, onderom Kloosterbuurdijk is nooit zo heel veel te doen. Maar in het mooie gebied trouwens, hè, door in dijk gaan erop.
1: Ja.
3: Maar door mijn dochter ben ik dit kijk maar ook gewoon.
1: Gewoon speed van?
3: Ik gewoon speed van, nee hoor. Nee. Gewoon speed van.
1: Ja, net een man. Ja, een beetje negatief was. Hij zei
3: ja,
1: van.
3: Die lijn gewoon.
1: Ja, dat was al niks, hè?
3: Ja,
1: onzin.
3: Ik heb mijn verhaal al in bij. Ik dacht dat hij al eerder de scan kwam, maar dat duurde natuurlijk.
1: Ja, je bent niet zo snel vandoor.
3: Ja, zo snel vandoor. Nee, dat klopt.
1: Nog eens Henk Wijngaard ook binnen met de vlam in de pijp.
3: Ja, Henk Jerrykje, ja. Ja.
1: Vind je het mooi dat ze zo in de echt zucht?
3: Ja, hartstikke mooi. Ik vind het hartstikke mooi zo, dit down zeg maar voor de omgeving, ja.
1: Ja, een beetje Henk Wijngaard fan ook?
3: Ja, wel. Ja, ik hoop wel van Hollands muziek, hoor. Ja, van Birdie en zucht.
1: Oh ja.
3: Maar die komt zijn over om dijk aan, ja.
1: Ja.
3: Ja, ik heb van Hans Lidden met Birdie Proot. En dan was hier een van de feest was hier zo. Nou, en dan moest hij ook optreden dus, en zodoende. Ja, daar hoopte ook hem kijken en zucht wat. Dit is hier veel meer reuring als dijk aan, ja. Over, hè.
1: Nou, ben je hier ook?
3: Door hem ben je hier ook, ja. Hartstikke mooi toch? Ja.
1: Okay, dus voor elke noem dat net luisterde en denkt van, Stadskanaal, dat is niks, vergeten?
3: Vergeten, ja, vergeten. Hè? Dat moet je vergeten. Van de Romezeer, dus, nee, vertel het. Een hele mooie omgeving hier zo. Selling, Tjernobyl en Vlagwerder en dus wat. Dat is, het is hier wat meer boserij en bomerij als door in... Dat is ook mooi trouwens, maar op 60...
1: Ja, dat is mooi, maar mooi.
3: Door op 60 jaar woont door dijk aan, ja. Dus nee, wat dat betreft, dat is ook een mooie omgeving. Nou, zo en zo wat.
1: Super, ja. Allemaal mooi. Stadskanaal, nee, prima plek.
3: Prima plek om te wonen.
0: Helemaal goed. Marco, dankjewel. Dit is maar een keer zo aan slag bij VVV. Geen probleem, zo geregeld. Radio Noord, rondje Zummer, met Jan en de Groot en Zinnen.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Het is 12:30. Het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Edwin, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Het kabinet trekt 450 miljoen euro subsidie uit voor de bouw van de eerste grote ondergrondse waterstofopslag van Nederland in Zuidwending, meldt RTV1. Minister Stientje van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft een beschikking afgegeven aan het bedrijf Highstock. In Zuidwending wil Highstock 4 grote zoutcavernes onder de grond gebruiken om waterstof in op te slaan. Zuidwending is volgens het bedrijf geschikt ook omdat er al aardgas wordt opgeslagen. Kennis en ervaring zijn dus aanwezig. Ook kan de opslag makkelijk worden aangesloten op het landelijke netwerk voor waterstof. Los van dit project loopt er overigens nog een procedure waarin wordt gekeken naar vergunningen en de gevolgen voor omwonenden. De politie onderzoekt een mogelijke brandstichting in een leegstaande woning aan de Zomerlustweg in Veendam. Daar brak rond 1 uur vannacht brand uit. Het werd al gauw een uitslaande brand. Brandweer kon niet voorkomen dat de woning van binnen volledig werd verwoest. Ook in een schuur aan de Grasdijkweg in Garmerwolde is vanmorgen brand uitgebroken. De schuur wordt gebruikt als opslagplek. Op het moment van de brand waren er geen mensen of dieren in de schuur. De brandweer kwam met meerdere blusploegen op de brand af. En kaartjes met erop een laagdrempelige tekst die je kunt uitdelen als iemand een seksistische opmerking maakt. En daarmee wil het Gronings initiatief Kaartje erbij, seksisme voorbij, gedrag bespreekbaar maken. Iris de Wit uit de stad Groningen is een van de initiatiefneemsters. Ze vertelt om wat voor opmerkingen het dan kan gaan.
9: Je bent best slim voor een vrouw. Of doe maar rustig, je bent zeker ongesteld. Of is dit niet een mannenberoep? Maar we kwamen er ook achter dat het best wel lastig is om in zo'n situatie gelijk te weten wat je wil zeggen. Of dat je achteraf denkt, oh shit, ja, dit had ik misschien willen zeggen. En we willen het voor vrouwen, voor iedereen eigenlijk makkelijker maken om dat gesprek te openen. En daarom hebben we kaartjes ontwikkeld in zo'n situatie.
8: En meer van die situaties zo dadelijk op rtvnoord.nl.
7: En Twin, dank je. Dan het weer, Marta Hamma.
10: Vanmiddag bewaarde zon of het zou door de bewolking in te komen, maar een buitje is ook nog wel mogelijk. Met een motige tot krachtige west-noordwestenwind was zo'n 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht bewolking en opklaars, kans op een spatje regen met 16 tot 18 graden als minimum. En buiten trekken een paar buien over, maar de zon is ook van de partij. Met een motige tot krachtige west-noordwestenwind wordt 20 tot 22 graden.
7: Hamma, dankjewel. Zometeen snel terug naar de bootjes, naar Femke en naar Marco en onze special guest deze middag, Henk Wijngaard. Je hoort het zometeen.
11: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelaren.nl.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.

0: Britney Spears op Radio Noord tijdens Rondje Zummeren. Oeps, I did it again. We gaan naar Femke en naar Marco aan boord van Ranomi tijdens Rondje Zummer. De gang zit erop. Ik vraag me af, zou Henk Wijngaard al hebben aangeboden om een stukje te sturen?
1: Oh, nou, ik heb Henk vooral een stuk gevulde koek aangeboden net. Daar was hij al heel blij mee. Misschien wil hij wel een stukje sturen zometeen nog. Dat kan. Ik wil het eerst even hebben gauw over de kerk aan onze linkerkant. Daar staan mensen al te wachten. Die kwamen al naar me toe. Ik ga het verhaal dus nu vertellen. Let op, daar gaan we. Kijk, dan gaan ze meeluisteren. Dat is de Semskerk in Stadskanaal. En de toren van die kerk, die is toe aan vervanging. Dus mevrouw die daarvoor staat, die kwam net naar me toe. Die zei, als jullie tijd hebben, kun je dan langskomen? Toen zei ik, ik kan wel beloven dat ik iets over zeg. Ik kan niet beloven dat ik langskom omwille van de tijd. Maar ze zegt dus, die toren moet vervangen worden. Daar is 175.000 euro voor nodig. En dat geld is er nog niet. Dus mochten er dan mensen meekijken en denken, oh god, die Semskerk in Stadskanaal en dat torentje, dat moet wel een flink opknapbeurtje krijgen. Nou, ze hebben geld nodig. Tot zover de verplichtingen af en toe van het publiek langs de kant. Ah, hè, die verwachten
2: kan wel een soort van tourguide worden.
1: Ja, een soort VVV-kantoortje.
2: Ja, dat je gewoon alvarend vertelt over de omgeving om je heen. Dat doe je hartstikke goed.
1: Ik vind het mooi hier. Ja. Dat vind je echt te gek.
2: Zeker. Ja. Ja. Ja, die man die net zei dat er niks te doen is. Nou ja, daar gaan we gewoon lekker aan voorbij. Want volgens mij is hier genoeg te doen.
1: Bye-bye.
2: Nog altijd aan boord.
1: Ja, dat is Henk.
2: Ja, dit.
1: Het is hem echt.
2: Oh, is dat. Wie is dit, Henk?
3: Louis. En mijn jongste zoon.
2: Oh, die komt even dag zeggen?
3: Ja, die komt even goeiedag zeggen. Die vies mee.
2: Wat gezellig.
3: Ja, natuurlijk. Ja, hij zit met zijn benen. Met rheumatische toestanden. Drama.
2: Vandaar die speciale fiets.
3: Ja. Hey, ik heb de route erin staan, hoor, Schipper. Kijk.
1: Oh, vertel. Wat kom je in?
3: Ik zie mijn vaart.
1: Jij bent toch lichtmatroos geweest vroeger?
3: Nee, volmatroos. En stuurman met dispensatie.
1: Wat houdt dat in?
3: Nou, dan ben je stuurman, maar je hebt het papieren nog niet. Maar je mag wel als stuurman varen.
1: Oh. Klinkt een beetje illegaal, maar dat is het niet.
3: Nee, is het niet. Ook dispensatie, dat zit ook met een speciale regeling. Als de stuurman bij wijze van spreken wat overkwam, dan mocht, of naar huis moest voor een bevalling, dat zijn vrouwtje bevallen moest, dan kwam ik in beeld en dan mocht ik voor stuurman spelen. Ja, meestal was dat een week, twee weken, soms drie weken. Ja.
1: Mis je het?
3: Ik heb 5 jaar gevaren, dus die zee heeft me nooit meer losgelaten, nee. Maar je gaat met 15 jaar het zeegat uit. Ja, en dan, ja, wat moet je daarvoor zeggen? Mijn eerste rij was 1 jaar en 6 maanden. Dus je gaat als 15-jarige de deur uit, je komt terug. En al je vrienden en kennissen, dat is allemaal vervlogen in verkering. Of,
1: oh joh.
3: Is weg. Dus je mist een heel stuk jeugd eigenlijk. Maar aan de andere kant is wel weer een stuk discipline meegenomen over die 5 jaar. Het leven van een marineleven eigenlijk. Want je zit onder officieren, hè? Kapitein, stuurman, die zijn eigenlijk officier, officieel, voor de Nederlandse wet. Dus, maar die discipline aan boord is heel belangrijk. Ja, daar ben ik mee opgeroeid, dus ik heb een chauffeur en die weet, ik ben altijd een half uur eerder wil ik weg in verband met calamiteiten onderweg. Of wat. Ik mag graag op tijd zijn. Tijd is voor mij iets ingeburgerd. Ja, ja.
2: Wat vond je ervan dat wij te laat waren dan?
3: Ja, daar heb ik nou niks mee. Nee, want ik zit in een auto, Dries is bij me, dus kan niks misgaan.
2: Oh, gelukkig.
3: Dus nee, ik heb geen afspraken dat ik zeg, ik moet zo laat dit, maar zo laat dat. Met optredens is vaak wel belangrijk. Ja, daar gaat Dries.
2: Ja, jouw chauffeur, die volgt jou overal en gaat jou straks weer meenemen. Ondertussen zien we allemaal mensen langs de kant. Het is hier.
1: Zeg, wat lekkers voor jou, zegt
2: hij. Oh, wat lekker. Nou, dat gaan we even aannemen, Marco.
1: Stop,
2: ga jij even aanmeren?
1: Ja, is goed. Kontje naar rechts. Ik heb het over de boot. Oh. Ja, ik doe mijn best. Is het jouw bootje? Oh, dat is het net veel meer.
4: Je neemt die mee als reddingboot.
1: Er gebeurt heel gesprek nou, Karel.
2: Ja,
1: ik denk
2: volgens mij gebeurt hier van alles.
1: Ik heb geen idee wat die gaan is, maar neem Henk mee aan boord en alles gebeurt hier. Het is wat lekkers voor ons. Femke, kun jij de kant op?
2: Ik ga even kijken of ik hier heel charmant zo over de reling kan. Er staan hier ook allemaal tassen. Hallo mevrouw, wat hebt u voor lekkers?
5: Speciaal uit Gieter.
2: Gieterkoek. Nou, wat heerlijk. Dankjewel. We gaan er lekker van genieten. Stadskanaal is fantastisch. Kan niet anders zeggen.
0: Met gieterkoek aan boord en Henk Weijgaard voor de gezelligheid komt helemaal goed. En die gieterkoek, ik heb hem wel eens gehad. Die is zeker lekker. Zeker lekker. Net zo lekker als de muziek op Radio Noord tijdens Rondje Zomer. Dit is Lenny Kravitz. 1-1 over, till it's over. En als je wil weten waar het team nu vaart, waar de bootjes zijn, je kan ons de komende weken gewoon volgen online via de website rtvnoord.nl/rondjezomer. Daar vind je een kaartje. Als je goed kijkt, dan zie je het bootje gewoon vanzelf naar je toe varen.

0: Stella Lefty op Radio Noord tijdens Rondje Zummer en Boston. Niet in Boston, maar gewoon in onze eigen provincie. Daar varen de bootjes. Voor op kop de Ranomi met het hele team aan boord.
1: Ja, zeker. Met allemaal mensen langs de kant ook. Boy, boy. Oh, dan gaat weer een frisbee. Ja, Femke.
2: Gigantische drie.
1: Leg dat eens uit voor de mensen die geen tv hebben, maar alleen radio luisteren.
2: Oké, nou, we hebben frisbees mee. En dat zijn hele leuke frisbees, maar dat is niet je standaard frisbee. Hij is een beetje van rubber. Hij is heel erg kneedbaar.
1: Oh, het ligt aan de frisbee.
2: Het ligt altijd aan de frisbee. Nee, en op zich gooit hij prima, maar ik had een beetje een soort van moeilijke range of motion. Want ik wilde jou niet, zeg maar, voor het stuur.
1: Nou, ligt het aan
2: en
1: mij.
2: En Wijnand, die staat hier en ik heb natuurlijk dit ding. Dus het ging even niet goed. Maar goed,
1: we zijn
2: wel
1: op een hele mooie plek. Ik vind het trouwens altijd waanzinnig hier. Al die hele grote vrijstaande woningen, waar het echt vol mee staat... Langs het kanaal, hier is het Stadskanaal. We gaan zo meteen naar de Star, het museum spoorlijn waar treinen rijden, terwijl er weer getoeterd wordt. We zijn populair vandaag, hè?
2: Ja, zeker.
1: Potverdikkie, hè?
2: In de verte zie ik ook Harma.
1: Oh ja.
2: Op dit moment het weer opnemen.
1: Over populair gesproken. En wat hier ook zit, en daar heeft Henk misschien nog iets moois bij te vertellen, is Fox Stadskanaal, discotheek. Ik heb daar behoorlijk wat herinneringen liggen. Dat was vrijblijvend, maar met Henk is het iets anders gelopen, geloof ik.
2: Ik ga even naar hem toe. Henk, ik kom weer even bij je zitten. We zitten hier vlakbij discotheek Fox, heb ik mij laten vertellen. Ik ben er zelf nooit geweest.
3: Nee, alleen verderop. Ik ken Fox wel. Dat is hier. Dit is, dit was een grote dancing hier zo, wat je nou ziet daar. En in die dancing, dat heeft mijn vader en moeder hebben elkaar daar leren kennen hier al. Ze werkten in Gieten, maar hier gingen ze uit dansen, feestvieren. Gingen ze feestvieren hier al. En volgens insiders ben ik hier ergens...
2: Verwekt.
3: Verwekt, ja.
2: Laten we gewoon een beetje bij de naam noemen.
3: Ja.
2: Dus hier liggen eigenlijk jouw roots,
3: ja,
2: Henk?
3: Ja, hier onder andere, ja. Hier ging ik altijd stappen. En dat was het uitgaansleven van Stadskanaal, dat was hier. En Fox zit aan de andere kant van Stadskanaal.
1: Maar vertel eens, Henk, jij liep door Fox?
3: Nee, ik Cafetaria, de Jong, die is verder terug. Ja. Varen we net langs. En dat is de cafetaria waar ik op een koude november zondagmiddag mijn vrouw ontmoette.
1: Oh, daar was dat?
3: Dat was daar, ja, die kant op.
1: In een cafetaria.
2: En vertel eens, hoe ging dat?
3: We waren 17, hè. Ik was vrij van varen. Ik had vakantie. En in mijn vakantie heb ik mijn vrouw ontmoet. En ja, je waren 17. We mochten niet in een bar komen, hè. We hadden hier wel een bar. Maar de cafetaria was voor de jongeren, zeg maar. Op een zondagmiddag zaten we daar en heb mijn vrouw daar ontmoet.
2: En wist jij meteen, dit is ze?
3: Ja, dat wist ik die dag ervoor al. Want ik stond op de brug, de Europabrug stond ik. Daar is altijd markt, Stationstraat, daar is altijd markt. En daar fietste zij langs. Op een grijze fiets met een grijze jop eraan. Met van die lisjes onder de voeten. Ik zie dat beeld nog steeds voor me. En toen zei ik tegen Jan Baas, mijn vriend, die volgens mij heel jong overleden, weet ik trouwens niet. Ik heb nooit meer iets van hem gehoord, maar toen zeg ik tegen mijn vriend Jan Baas. Ik zeg, dat wordt mijn vrouw. Ja, heel vreemd. En de volgende ontmoet ik haar. Ja, dat is een bijzonder verhaal.
2: Ja. Wauw, wat een mooi verhaal.
3: Ja.
2: Maar was het iets in hoe ze eruit zag of een bepaalde energie? Wat was dat?
3: Ik geen idee. Een gevoel. En ze zat, ik kwam de cafetaria binnen op een zondagmiddag en daar zat ze aan een tafeltje. En ik koude handen. Ik zeg, kom, mag ik ze even warm maken? En s'avonds, uren later, we gingen naar huis, appie eten, gewoon weer terug. En s'avonds gingen we weer naar de cafetaria, de jong. En dan zat ik, inmiddels hadden we al een beetje verkering. En dan
2: dat ging zo snel?
3: Ja, en dan pakte ik een kwartje. En gaf ik haar een kwartje. En dan draaide zij... Do, do, do, do, do, pretty woman, walking down the street. Van Roy Orbison. Pretty woman. Draaide ze dan. Dat was ons lievelingsnummer.
2: Prachtig.
3: Ja.
1: Zal ik het mooi vertellen? We moeten naar een museum Spoorlijn Star. Daar zijn we net keurig voorbij gevaren.
2: Dat ben je niet. Marco, you had one job.
1: Het was zo'n gezellig gesprekje.
2: Je had één taak.
1: Ik lette niet op.
2: Oké, maar weet je wel waar het is nu dan? Is dat voor of
1: ongeveer
2: na de brug?
1: Ja, ze zei tegen mij, na de brug moet je even stoppen. Maar ja, wat ik zei, dat was zo'n leuk verhaal net. Dat we gewoon even weer gaan keren.
2: Maar
1: ach, dat kan allemaal.
2: Is het aan de rechterkant of in de linkerkant?
1: Nee. Als we nu terugvaren is het aan de linkerkant. Linkerkant. En rechts zijn we nu doof.
3: Ik zeg, het zonnetje komt erdoor. Hoi! Dan heb je Lodewijk. Lodewijk Arnoldus Hendrik.
1: Ik heb iedereen hier, hè?
2: Ja, dat is zijn zoon.
1: Ook al? Oh, dat is dezelfde als net. Ja, tuurlijk.
2: Ja, nou, wij gaan eventjes kijken of wij Star kunnen vinden. Gaat vast lukken.
1: Kom goud.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 1 uur.
11: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer, vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt, er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
13: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
14: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
15: Raamdecoratie op maat gemaakt.
16: Timpweg.
15: Eigen productie- en montagedienst.
16: Timpweg.
15: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
16: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
17: Met Karel Oosterhuis.
18: All aboard!

0: Klaus Kerks op Radio Noord tijdens Rondje Summer. Je hoorde de Lido Shuffle. Onderwings naar Museum Spoorlijn Star hoorde ik Marco nog zeggen. En toen kwam hij erachter dat hij een stukje te ver was gevaren. Inmiddels even aangemeerd. Hoe is de stand van zaken, Marco?
1: Nee, gooi maar goud, Karel, hoor. Ja, wie was hem te enthousiast, hè, met die frisbee en met hengen en zo. Maar goud, wie minder nou gewoon. De snikker, die verdorie, is er ook weer gewoon bij. Daar weer een uurtje of anderhalf geleden ongeveer hebben gesproken. Jan Hooiveld, ik ben hier niet zonder reden, hè?
2: Nee, inderdaad. We hebben hier in Stadskanaal een museumspoorlijn, de Staar. En we hebben een paar historische schepen hier in het Stadskanaal. En wij werken dan samen om de toeristen te vermaken, zeg maar.
1: Toeristen, Lars, je bent van het Museum Spoorlijn Star. Toeristen vermaken, hoe doe je dat?
3: Nou, ten eerste natuurlijk met onze stoomtrein, waar we al meer dan 30 jaar mee rijden tussen Stadskanaal en Veendam richting Musselkanaal. En we hebben ook al heel lang, bijna net zo lang als wij bestaan, een combinatie met de Divadortie. Dat de mensen dus met de trein naar Barneveld kunnen, met de boot weer terug en andersom. Dus dan ben je echt een dagdeel lekker onder zeil en maak je kennis met de Groningen Veenkoloniën.
1: Populaire tocht?
3: Dat is een hele populaire tocht. De zomermaanden bijna altijd uitverkocht.
1: Ja. Wat raad je aan? Met de boot eerst heen en met de trein weer terug? Of maakt het allemaal niet uit?
3: Dat maakt eigenlijk niet uit. Je doet dezelfde tocht, doe je gewoon. Alleen het is wel zo, als je met de trein heen gaat, dan ga je eerst tot Veendam mee door. En dan ga je met de boot heen, dan ga je direct met de trein van het Barneveld weer terug.
1: Ja. Wat is mooier? Bootje voor of in de trein?
2: Nou, daar moest nou ja nog een schipper voor, een bootje voor. Ja.
1: Maar wat maakt dat nou zo bijzonder, denk? Want wie heeft zo'n leutje bootje? Ik vind dat gewoon leuk, maar op zo'n Divadortie, dat is net een balans.
2: Ja, ik ben op het water geboren, dus ik ben het luister op het water. En daarom ben ik hier ook als vrijwilliger bij begonnen. En ik vind het mooiste gewoon aan het stuur staan en ga maar die banaan. Dat is voor mij het allermooiste wat er is. Ja.
1: Hoe kan ik me opgeven voor die tocht?
3: Via onze website www.stadskanaalrail.nl. En dan, zolang de voorraad strekt, hè, vol is vol.
1: Ja, zo populair is het wel, ja.
3: Ja, zo populair is het wel, ja.
1: Nou ja, over populair gesproken. Femke, die boot is heel populair.
4: Ik heb het begrepen, ja. En ik dacht, ik ga nog even aan boord. Want ik ben nou wel benieuwd hoe de sfeer daar is. Er zijn ontzettend veel mensen die zitten op dit moment aan boord van de Snikker Divadortie. En hierachter zijn we nog niet geweest. Hoe gaat het hier?
5: Prima.
4: Ik vind het nog een beetje mat. Hoe gaat het hier?
5: Prima.
4: Ja, dat is al een stuk beter. Ik kom even aan boord. Want jullie staan hier heel erg gezellig met z'n allen. Ik zie u zelfs een hele mooie kapiteinspet op hebben. Bent u ook degene die het hier voor het zeggen heeft?
6: Dit keer wel, ja.
4: Dus u bent degene aan het roer?
6: Ja. Of een stuurman.
4: Stuurman, ja. Natuurlijk, zo heet dat. Ja. Hey, en waar gaan jullie nu heen zometeen?
6: We gaan straks naar het centrum weer varen. En dan dat is het

0: Eindpunt wat ze me beloofd hebben, dus dat gaan we doen.
1: En bent u al met Henk op de foto geweest, met Henk Wijngaard?
0: Ik ben ook met foto waar Henk Wijngaard geweest, dus het is helemaal goed.
1: Dat is helemaal klaar?
0: Ja, ik zeg altijd mijn broer, hij lijkt een beetje mij.
1: Ja, dan nu het zegt.
0: Ja, daarom.
1: Ja, jullie hebben wel wat van elkaar. Maar één ding mist nog wel een beetje, hè? Het zou wel mooi zijn als we hem nog even kunnen horen zingen.
0: Ah, dat is prachtig. Ja, heel mooie liedjes, dus dat hoor ik heel graag aan.
1: Ja, nou, misschien kunnen we dat zo meteen nog even regelen. Jullie varen achter ons aan, toch?
0: Ja, we varen achter jullie aan.
1: Dus goed zo. Ja. Nou, hartstikke fijn. Is dat geregeld? Gaan wij kijken of wij Henk kunnen verleiden om straks nog even een stukje te zingen. Ja. Wij gaan ondertussen door naar Stadskanaal. Daar wacht nog heel veel moois op ons. Dus ja, wij kunnen niet wachten.
2: Heel goed. Behouden vaart, Femke. Behouden vaart, Marco. Behouden vaart, Henk Wijngaard. Misschien dat er ergens nog een gitaar ligt, dat zou mooi zijn. En anders heeft Henk ook geen gitaar nodig. Die schudt het gewoon uit zijn mouw. Radio Noord met het mooie van Sam Jeu.

0: Taylor Dayne op Radio Norton, Tell It To My Heart. Femke en Marco die zijn aan het varen. En soms dan vaart er een gast een stukje mee. En vandaag is dat Henk Wijngaard.
1: Ja, dat klopt. Henk die zit ernstig de route te bestuderen. Wat voor app heb jij nou op je telefoon, Henk?
2: Ja, dat is een vaarkaart. Een vaarkaart, als je gaat varen, dan heb je een kaart nodig om de boeien te zien. De groene en de rode boeien. Heb je ook nog gele boeien? Dat zijn dan wrakboeien. Ik moest alles leren voor mijn vaarbewijs 1 en 2. Dus ik heb lang gevaren. Meer met zeiljachten als met motorboten.
1: En hoe vind je het dan om nu weer op een bootje te zitten?
2: Ja, geweldig. Ja. Ik voel me thuis hier ook. Lekker door het kanaaltje heen. Eentjes kijken. Wuivendriet, zei mijn vrouw altijd. Ik zie alleen maar wuivendriet. Nee, geintje. Nee, zij vond varen niet zo dender. Om de reden dat zij niet kan zwemmen. Dus varen was niet voor ons weggelegd. Ik heb eens een keer een boot gehuurd. Een kajuitjacht. Een merenkruiser. Ik vond het heel fijn. Maar we hebben gewoon de pech gehad dat we niks anders hadden als regen en wind. Regen en wind. Dan hebben we geen mooie vakantie gehad in de maand juni. Echt alsof je de hondsdagen hebt.
1: Het was meteen de laatste keer ook.
2: Ja, we zijn een week eerder teruggekeerd. Alles was nat, niks meer droog. We dreven in het water.
1: Maar eerlijk, als je van varen houdt, oké, maar dat is toch eigenlijk ook verschrikkelijk, toch? Daar is gewoon niks aan, of wel?
2: Jawel, nee.
1: Maakt het jou niks uit?
2: Nee hoor, ik vind varen verschrikkelijk mooi.
1: Ook als het met bakken uit de hemel valt?
2: Ja, voor mij maakt het niks uit. Nee, ik vind het niet erg. Ja, je bent in het water groot geworden. We wonen aan het water, aan het kanaal. En ik zat altijd op het water. En later op mijn 15 het zeegat uit. Dus weer 5 jaar op het water. En als ik nu op vakantie ga en er is geen water in de buurt, dan heb ik geen vakantie. Ik moet bij de zee zijn.
1: Is er een liedje, Henk, wat past bij dat gevoel wat jij hebt bij water? Wat je nu zo uit je mouw schudt, wat je kunt zingen?
2: Nee. Nee, als ik eerlijk ben, ik heb zo, niet zo gauw een liedje die hier van toepassing is.
1: Nou, misschien is dat een goed idee om daarover na te denken. Dan is dat een mooie belofte, toch? Dan hoop ik dat we zo meteen terugkomen dat Henk heeft nagedacht over een liedje wat dat gevoel van het water oproept. Je blijft maar doorkletsen, gezellig. Ja, wat zeg je?
2: Ik heb wel een versje over Drouwende Zaad.
1: Oké, nou, hebben we het er straks even over.
2: Ja, is goed. Ja?
3: Je hoeft niet ver weg om van de zomer te genieten.
4: Dit is Rondje Zomer.
3: Radio Noord.

0: Kiss from a Rose. En ik blaas hem je toe. Je hoort een Seal op Radio Noord. Rondje Zomer, de eerste dag, die vliegt voorbij. Mensen, we gaan weer aanmeren. En ik wil, Femke, ik wil even van jou horen. Heb je al gevraagd aan Henk Wijngaard of hij straks een stukje wil zingen? Dan wel met jou?
1: Oh, met mij bedoel je? Nee, dat heb ik nog niet gevraagd. Want zo ben ik dan ook weer niet. Dat zit niet zo in mij. Maar dat kunnen we misschien regelen. Als jij dat graag wil, dan ga ik proberen of ik dat kan regelen. Oké, nou check, dat gaan we dan doen. Ondertussen is Marco weer heel vakkundig de boel aan het aanleggen. Ik voel me een beetje nutteloos eigenlijk al de hele ochtend en middag.
2: Ik had het zonder maar jou niet gekund, Femke.
1: Ja, maar jij doet alles. Ik voel me een beetje, dit ben ik niet gewend. Normaal doe ik alles alleen.
2: Nou, geniet ervan, het duurt een beetje ongeveer.
1: Oké, ja. Nou, fijn. Maar goed, gaat het goed, Marco?
2: Nee, het gaat super. We zijn nu in Stadskanaal. In het centrum. En dat betekent dat wij ons eindpunt al zo goed als hebben behaald. We gaan hier het bootje neerleggen. Maar ja, het is pas 2:30. Dus we gaan nog even door. En niet zomaar, want Henk kan zingen. Er zijn veel meer Groningers die kunnen zingen. 2 jongens, ik ga de namen nog niet zeggen, maar die laatste prijzen hebben uitgereikt aan alle bekende mensen in Nederland. Bij de BUMA Awards in Amsterdam. Nou, gaat er al een lampje branden, zou ik zeggen.
1: Absoluut. Nou, wie dat zijn, je hoort het allemaal straks, denk ik, na de klok van 2:30. En dan gaan we er een feestje van maken hier in Stadskanaal.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: 1:58 is het. Laatste nieuws krijgen we van Edwin. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. De afgelopen dagen zijn in Noord-Nederland weer meerdere ouderen slachtoffer geworden van nepagenten. De oplichters bellen met een geloofwaardig verhaal, vertellen dat geld, sieraden of andere waardevolle spullen gevaar lopen. Bijvoorbeeld omdat de criminelen actief zouden zijn of omdat er een inbraak dreigt. Vervolgens bieden ze aan deze eigendommen veilig te stellen door ze bij de slachtoffers thuis op te halen. De politie Ommelanden Midden roept op om 112 te bellen, ook als je personen bij een senior- of appartementencomplex ziet die zich verdacht gedragen. 2 mannen hebben vrijdag 5 juni brand gesticht op het terras van een fastfoodketen aan de Westerhaven in Groningen. De politie laat nu beelden zien waarop de verdachten nu nog onherkenbaar te zien zijn. Even na middernacht proberen de mannen met een aansteker een zeil in brand te steken, waaronder terrasmeubels zijn opgeborgen. En na enkele pogingen lukt dat. Het gaat om 2 mannen met een lichte huidskleur. De een heeft zwart haar in een sikje, de ander donkerblond halflang haar in een scheiding. Als zij zich niet melden, worden herkenbare beelden gepubliceerd. Aan de Winschotenweg in Groningen is een auto uit 1984 volledig uitgebrand. Brandweer heeft het vuur geblust. Kon niet voorkomen dat het voertuig totaal los raakte. Er raakte niemand gewond. Op en rond de zuidelijke ringweg van Groningen zijn verschillende wegen en op- en afritten afgesloten. De meeste afsluitingen zijn van 22:00 tot 6:00. Weggebruikers moeten rekening houden met omleiding en extra reistijd, waarschuwt Groningen bereikbaar. Die afsluitingen duren tot 17 juli. En de N361 tussen Leens en Vierhuizen is weer open. De weg richting Lauwersoog was 5 weken dicht voor groot onderhoud. Er ligt nieuw asfalt, de beleiding is vernieuwd. goed en op sommige plekken is de weg breder en veiliger gemaakt. Voor weggebruikers betekende de afsluiting flink omrijden. In dorpen als Vierhuizen en Hulderum was er overlast door sluipverkeer. Nu de weg weer open is, zijn vooral recreanten en vaste bezoekers van het Lauwersmeergebied blij dat ze weer normaal naar Lauwersoog kunnen rijden. Rijd ook even naar tvnoord.nl.
0: Dankjewel, Ethan. Rijden we gelijk door naar Harmo voor het weer.
9: Vanmiddag bewaarden ze een overtuigde de bewolking in te komen, maar een buitje is ook nog wel mogelijk. Met een motige tot krachtige west-noordwestenwind was zo'n 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht bewolking en opklaars, kans op een spatje regen met 16 tot 18 graden als minimum. En maandag trekken een paar buien over, maar de zon is ook van de partij. Met een motige tot krachtige west-noordwestenwind wordt 20 tot 22 graden.
0: Harmo, dankjewel. Wordt er nog gezongen zometeen met Henk? Dat gaan we horen eventjes na. Wat zal ik nou pakken? Een beter minuutje of 5, 6, dan weten we het wel. En muziek zometeen van Clean Bandit, Rather Be, hoor je zo.
10: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
16: Ik heb trek in iets lekkers.
17: Neem de kersen van Oudenbosch.
16: Iets zoets.
17: De kersen van Oudenbosch.
16: Iets fris en sappigs.
17: Oudenbosch.
16: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbosch.
15: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
18: Kom eens langs in de Oudenbosch Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
19: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.

0: voor je televisie, want dan mis je helemaal niets als je kijkt naar TV Noord. Rondje Zummer, de eerste dag. Marco is lekker van boord. Die zit aan de kade en hij is niet alleen.
1: Nee, ik zag twee Wichter. Ik dacht bij mezelf, domme biemen zitten.
2: Jonge Wichter.
1: Ja, hele jonge Wichter.
3: Ja.
1: Nou, wat ben je dan?
2: Ik word aan het moord. Oktober 19.
1: 19, ja, dat dacht ik al wel. Ja, dat dacht ik al wel. En speciaal nou voor ons hierin komen?
2: Ja, zeker. Ja, ze moest me inbellen. Jij moest in Radio Noord. Hebben we weer Noord kijken, hè?
1: Wat is er gebeurd?
2: Ik heb een beeld, hè.
1: Oh.
2: Ze kwam.
1: Wat was de boodschap dan?
2: Ze direct neerkwam als ze de boot kon dragen.
1: Ja.
2: Ja. Maar ik had ook over televisie, was het ook, ja.
1: Ja? Vis wat?
2: Ik vind het wel leuk, zo.
1: Ja? Ah, mooi. Ik zat net, heb je gezegd dat het gebeurde voordat we live moesten. Toen ging ik voor je storen. En toen zegt ik me van, ah, kan ik een foto maken?
2: Ja. Heb ik ook gedaan, ja.
1: Ja.
2: Maar dan wil ik ook knappe kiddels erop hebben.
1: Oh, dus me nooit.
2: Ah, jawel, ik wil die er ook wel even op zetten. Maar als dat maar.
1: Alleen dan weer zo, lipjes. Gebeurde net al, je zei het nou, van Henk Wijngaard is door.
2: Ja, dat heb ik.
1: Ja, fan van?
2: Altijd.
1: Ja?
2: Altijd.
1: En er was nog een dat je herkende, hè?
2: Jeroen Russen is erbij.
1: Ja. Ook ben jij er geworden.
2: Jeroen was won toch bij de Songfestival op.
1: Ja, die hey, alles goud. Ik ben nou gauw mijn stem vandoor.
2: Nee, goed, nee. Ik heb ook de stem van mijn vader, dat was blijder dan mijn feedback.
1: Je gooit hem luisteren naar Femke aan de overkant. Want daar is door bij Henk Wijngaard nog steeds. Ja, en zwaait naar Femke?
4: Ja, ik zwaai.
1: Mooi Femke.
4: Mooi. Mooi. Ja, dat klopt, want Henk die zit naast mij. En ik heb hem een half uurtje geleden gevraagd of er een liedje was. Want hij zingt zo mooi spontaan de hele tijd. Of er nou een liedje was dat het gevoel omschrijft, ja, van het water, van waar we nu zijn. En Henk, ik heb begrepen, jij hebt een liedje gevonden, hè?
5: Ja, ik had nog een Gronings versie over mijn jeugd hier. En er zit een heel stukje in van mijn jeugd die ik hier doorbracht in Stadskanaal. Ja, en dat was dus van een klein stukje. De allereerste schoolvakantie, dat word ik nog heel goud. We moesten met de hele klas de bus in van Stutfout. We vochten een plekje bij het glas of noodchauffeur. En zwaaiden naar ons alles. Zo gingen we er van deur. We zongen en we kraaiden met meester en juffrouw. Van de allermooiste feestjes van zee naar Dollartouw. Met ranje en met spekjes. Met ijsko en patat. Ik dacht, dit is de hemel. Ik heb nooit zo lol meer gehad.
4: Mooi, ja. Ik dacht, je gaat nog even zingen.
5: De zon komt op, het is half zeven, in de verte kruid een hoorn. Ik draai me om in mijn bedden, het is weer tijd om op te staan. Dan zei ik die nog mijn ling, en zijn glimlach om die mond. Ik hol van die en dat wijst toe, ik val de warmte van die kont.
4: Nou, Henk Wijngaard, mensen. Wat moet ik daar nou nog aan toevoegen? Behalve dan dat ik het ontzettend heel erg bijzonder en leuk vond dat jij eventjes met ons mee hebt gevaren. Dat ik even naast je mocht zitten. Dank je wel daarvoor.
5: Ja, leuk of hem.
4: En ik wens je nog een hele fijne dag.
5: Dankjewel.
4: En sterkte bij de dokter.
5: Ja, vrijdag horen we het.
4: Ik hoop dat het allemaal goed komt.
5: Ja, ze kunnen hem op vasthouden, weet je nooit, hè.
4: Nou, laten we hopen van niet, Henk.
5: Is goed, meisje.
4: Dank je wel.
5: Ja, is goed.

0: R.E.M. op Radio Noord en Shiny Happy People. En er komen appjes binnen en mensen die bellen. Maar waar zijn ze dan precies? We zien wel mooie beelden, maar kunnen we ze ook volgen? Jazeker, dat kan via onze site rtvnoord.nl/rondjezummer. Daar kan je de bootjes tot op de meter nauwkeurig volgen. En als je erop klikt, nou, dan zie je zo in één keer Marco in beeld staan.
1: Hallo, Karel. Ja, en ik ben naar de line. Erik Stoort Noosby. En elke nooit daar je speeltjes verzonnen van Bassie en Adriaan. Dat kent hij wel. Zet er een plootje op, Bassie en Adriaan. Groot fan, hè? Oh, wacht eens, heb je ze achterop ook nog. Groot fan, hè?
2: Ja, klopt helemaal. Ja.
1: En zei ik me van, ik heb wat metgenomen.
2: Ja, ik heb wat metgenomen, maar dat wil je eigenlijk van een ander programma.
1: Nee, voor ons?
2: Nee, voor de expeditie.
1: Oh.
2: Expeditie Groen.
1: Oké, okay, goud. Nou, bedankt. Not zo. Wat is dat?
2: Nou ja, wie van de twee hebben we ook mogen?
1: Ja, kom naar Femke Touw, dat kan ook wel. Ja, had ik iemand, ik heb de hand vol natuurlijk.
3: Dan ga ik hem openmaken. Ja, okay. Komt goed.
1: Hey, maar.
3: Ja, pak jij de mic. Zo. Oh, dit is wel een goed kleur ook.
1: Ah, wat super, we staan er niet op.
3: Nee, dit zijn...
1: Dat is wel mooi.
3: Ja, dit is fantastisch. Kijk nou toch. Zo mooi, al die busjes.
1: Zelfmokt?
2: Ik heb de foto's zelf mocht en dit heb ik ergens anders ontwikkeld. Zeg maar niet waar, anders maak ik me de knomen.
1: Ja, precies. Ja.
2: Dus ja.
1: Goed, hartstikke mooi. Het kan zo wezen, want ja, het is binnen 2 uur natuurlijk. We hebben een speciaal gezelschap, alles goud zal ik zeggen. Ja. We gaan snel nog een kut plootje down. En dan heb je eens in gesprek met Jeroen en met Robert Vredeveld. Aha.

0: op Radio Noord. Het is bijna beurt, de eerste dag van Rondje Zummer. Maar, ja, zou bijna willen zeggen, Femke, het lekkerste bewaren we voor het laatst?
1: Lieve werkhouder.
2: Nou ja, daar ben ik het wel mee eens. Want deze mannen, die gaan heel erg lekker. Ze hebben ontzettende succesvolle jaren achter de rug. En dit is hun hometown, hun plek waar alle magie gebeurt. Jeroen Rusgen en Robert Vredeveld, wat tof dat jullie hier zijn.
3: Ja, leuk dat jullie ons uitnodigen. Toch? Ja, top.
2: Wat dachten jullie? We gaan even kijken.
3: Ja, het is vlak bij de studio, dus 1 minuutje lopen. Ja, tuurlijk. We zijn er gewoon bij.
2: Hoe gaat het met jullie?
3: Ja, heel goed. Ik moet zeggen, we hebben bijna vakantie, dus het zijn nog een beetje de laatste loodjes. Maar ja, gaat goed. Gewoon, we hebben heel veel leuke dingen gedaan. Veel muziek uitgebracht. En we hebben ook nog de Buma Awards gepresenteerd een maand geleden. Dus ja, eigenlijk alleen maar leuke dingen.
2: Ja, het is echt goud, goud, goud wat jullie aanraken. Dat mag duidelijk zijn. En ik ben dan vooral heel erg benieuwd. Wat staat ons allemaal nog te wachten?
4: Ja, heel veel nieuwe liedjes natuurlijk. Veel nieuwe muziek. En dat is altijd weer van, we kunnen er niet te veel over zeggen. Maar ik kan wel zeggen, er komt een nieuwe single van Marco Schuitmaker komt eraan. En ja, misschien ook wel iets met Yves wat weer op de plank ligt wat eraan zit te komen.
2: Een soort opvolger voor Terug in de Tijd?
4: Iets ander jasje dan Terug in de Tijd. Ja, het is samen met iemand, dus dat houden we nog even.
2: Man of vrouw?
4: Zeg ik niet.
2: Ja, kom op, voor RTV Noord kan toch wel?
3: Ja, ik kan er niks over zeggen, maar alleen dat we gewoon heel enthousiast zijn.
2: Ik denk een vrouw.
4: Ik geef het op.
2: Maar goed, er komt dus van alles aan, begrijp ik.
4: Ja, zeker. Ja, we zijn gewoon heel druk bezig. En ja, wat Jeroen zei, we hebben bijna vakantie. Dus we zijn nu echt aan het afronden. Maar dan ja, vanaf juli, augustus. Ja, het is al juli inmiddels natuurlijk. Maar dan komen er weer eind deze maand en begin de volgende maand weer veel dingen uit. Ja, zeker.
2: Oké, dus dan kunnen we weer aan de telefoon hangen. En dan kunnen we weer allemaal liedjes van jullie gaan draaien.
4: Zeker, ja.
2: Voor vandaag. Rondje Zummer zit er bijna op. Gaan jullie nog wat bijzonders doen vandaag?
3: Nou, ja, maar plaatafmixen zijn we nu mee bezig. Dus twee zelfs. Dus we hebben nu net 1 afgerond. We gaan nu door naar de volgende. En dan, ja, dat eigenlijk. Dat is gewoon voor another day at the office.
2: Dan wens ik jullie daar heel veel succes mee. Ga ik maar even voegen bij mijn partner in crime voor deze week. Want Marco...
5: Handje, gaat goed?
2: Ja, dit gaat top.
5: Super.
2: Wat een dag, hè? Het zit er gewoon op.
5: Ja, gaat snel, hè?
2: Het gaat zo snel. Ik vind het echt jammer dat het voorbij is. Ik vond het fantastisch. En ik heb ontzettend veel zin in morgen eigenlijk ook.
5: We hebben nog 4 dagen.
2: Ja, 4 dagen. Ja, morgen gaan we van Stadskanaal hier naar Musselkanaal.
5: Ja, zeker. En al die mensen langs de kant weer, die ons allemaal chocola hebben gegeven en wegpijpen en zo. Oh, we zijn verwend vandaag.
2: Ja, wij gaan zo even heerlijk snacken. Tot morgen.
5: Tot morgen.
2: Mooi. Doeg.
0: En niet vergeten, vanavond kijken TV Noord. Dan zien we een samenvatting met de mooiste beelden, de mooiste plaatjes en de mooiste gesprekken. Vanavond na 6 op TV Noord. En natuurlijk via onze site rtvnoord.nl/rondjezummer. Ook daar kun je alle info vinden. Waar varen ze? Waar varen ze? Je kan het live zien via de track. Deze Generation. Tot morgen.
2: Nou.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 2 uur.
9: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gaza-strook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. En voetballer Ray Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
11: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
12: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
13: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
14: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
13: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
15: Radio Noord.
6: De middag door.
15: Met Dimitris Kops.
16: En goedemiddag, het is 2:04. Zometeen hoor je Johnny Hates Jazz. En ook Bente komt eraan naar Pac-Man Turner Overdrive.

Radio Noord. En 3, 2, 1. Zo, goedemiddag. Het is 11 minuten over 2. Van harte welkom bij De Middag Door hier op Radio Noord. Mijn naam is Dimitris. Morgen dan gaat Rondje Zummer gewoon weer verder. Vanaf 10 uur te volgen op Radio Noord. Maar ook zeker op TV Noord. En dat betekent niet dat we vanmiddag niks te doen hebben. Nee, vanmiddag hebben we iets moois voor je. Vanmiddag kan jij winnen een doos met droge worsten om 3:50. Dan kan je namelijk meespelen met plaatje over. Dus dat wordt weer lekker smikkelen en smullen op je maandag. En op dit moment hangt de geur van geld om hem heen. Zijn vermogen wordt geschat op, let op, 500 miljoen euro. Hartstikke idee, kassa hoor. Vroeger ging er een hele andere geur om hem heen. Namelijk de geur van vis. Ja, hij werkte namelijk in een visfabriek. Stond de hele dag vissen schoon te spuiten en koppen van de vissen af te snijden. Ja, lekker hè. Wie deze DJ is, hoor je zo meteen op Radio Noord. Ook Toto en Mika onderweg. En dit is Johnny H. Jazz.

Hey, de baan die je nu hebt, hè? Heb je dat je hele leven gedaan of had je vroeger totaal ander werk? Toen Calvin Harris nog geen DJ was en door het leven ging als Adam, want zo heet hij eigenlijk, Adam Harris. Ja, dat geloof ik niet meer, zeg maar. Toen had hij heel ander werk dan nu. Hij zat namelijk in de vis. Ja, en hij stonk ook naar vis. Hij werkte namelijk in een visfabriek. En ja, daar heeft hij koppen van vissen staan afhakken en vissen lopen schoonspuiten. Allemaal om geld te verdienen om zijn DJ-carrière te starten. Nou, in die DJ-carrière van hem, die is gestart, hoor. Je hoort Calvin Harris nu op Radio Noord. Dit is Blessings.

0: Toto en Africa hier op Radio Noord. Zometeen muziek van Mika van Dikhout komt eraan. Ook de hele dierentuin van Shakira, ze zingt erover. Zoo zometeen. En jouw kans op het Radio Noord prijzenpakket. Ja, met daarin vanmiddag een doos met droge worsten. Ja, een hele doos met worst. Lekker zeg. En je mag ook nog iets leuks van Radio Noord uitzoeken. Bijvoorbeeld de sokken of de paraplu. Ja, die kan je nu gebruiken als paraplu. Maar eind van de week kan je hem gebruiken als parasol. Want dan gaat het zonnetje weer schijnen. En we gaan het zo meteen spelen. Plaatje over. En dan maak je kans op al deze prijzen. En Edwin is aangeschoven. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Dimitris.
0: Het laatste nieuws komt eraan. Wat zit erin zometeen?
1: En kampioen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Goedemiddag, het is exact 2:30. Tijd voor Noordnieuws. Edwin in het veld.
6: Goedemiddag. Provinciebestuur wil dat Defensie gaat investeren in onze provincie. Dat heeft de gedeputeerde Staten vandaag laten weten in Den Haag, waar een bidboek is aangeboden aan de staatssecretaris. Daarin staat onder meer dat het voormalig NAVO-depot in Ter Apel weer geopend kan worden en er in de Eemshaven ruimte is voor bijvoorbeeld een dronefabriek.
7: We weten dat Defensie natuurlijk ook ontzettend veel budget krijgt vanuit de Rijksoverheid. En we weten ook dat er ontzettend veel gebouwd en gemaakt moet worden. Ja, en maakindustrie, ook daar zijn wij goed in. Wij hebben veel jonge mensen. Groningen is een studentenstad. Die mensen kunnen dingen bedenken, innovatief, we kunnen dingen maken.
6: Zij gedeputeerde Marian van Dijken. De gemeente Oldambt kampt nog steeds met de gevolgen van een storm ruim 2 weken geleden. Veel bomen zijn zodanig beschadigd dat ze helemaal gekapt moeten worden. De buitendienst heeft de afgelopen weken veel extra personeel en materieel ingezet, zoals hoogwerkers. Naar schatting 40% van de schade aan de bomen is nu verholpen. Medewerkers van de buitendienst gaan de komende 2 weken door met hoogwerkers en snippermachines. Het kabinet trekt 450 miljoen euro subsidie uit voor de bouw van de eerste grote ondergrondse waterstofopslag van Nederland in Zuidwending. Minister Stientje van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft een beschikking afgegeven aan het bedrijf Highstock. In Zuidwending wil Highstock 4 grote zoutcavernes onder de grond gebruiken om waterstof in op te slaan. Zuidwending is volgens het bedrijf geschikt omdat er al aardgas wordt opgeslagen. Kennis en ervaring zijn ook al aanwezig. Ook kan de opslag makkelijk worden aangesloten op het landelijke netwerk voor waterstof. Los van het project loopt er overigens nog een procedure waarin wordt gekeken naar vergunningen en de gevolgen voor omwonenden. Het schoolschaakteam van GSV in Groningen is voor het 2e jaar op rij Nederlands kampioen. Afgelopen schooljaar deden ruim 2500 schoolteams mee. Uiteindelijk bleven 24 teams over voor de finale dag in Arnhem afgelopen weekend. GSV wist alle wedstrijden te winnen, scoorde 26 van de 28 te behalen punten. GSV deed trouwens ook mee met een tweede team, dat werd 8e. Eind september is het Europees kampioenschap schoolschaak in Armenië en GSV probeert daar nu een team voor klaar te stomen. Meer nieuws op rtvnoord.nl.
5: En voor het weer hebben we Harma Boer.
8: Vanmiddag bewaarden ze een overzouderde bewolking in te komen, maar een buitje is ook nog wel mogelijk. Met een motige tot krachtige west-noordwestenwind was zo'n 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht bewolking en opklaart, kans op een spatje regen met 16 tot 18 graden als minimum. En buien trekken een paar buien over, maar de zon is ook van de partij. Met een motige tot krachtige west-noordwestenwind wordt 20 tot 22 graden.
5: Muziek onderweg op Radio Noord van Mika en ook van Dikhout.
9: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
10: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
14: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
13: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.

0: Wat ik houd en stil in mij. Dit is Radio Noord. Het is 11 minuten over 2:30.
1: Plaatje over.
0: Dus gaan we plaatje overspelen. En dan doen we niet voor niets. Je maakt kans op een doos met droge worsten. Ja, en die zijn lekker dik gedraaid door de slager. En je mag er ook wat bij uitkiezen van Radio Noord. De sokken bijvoorbeeld, of de paraplu. Allemaal te winnen met plaatje over. Vandaag in plaatje over een nummer uit 1980. Hij kwam tot nummer 3 in de Nederlandse top 40. Dan Hartman met We Light My Fire.
1: Zo klinkt de plaat.
2: En dit is de vraag.
0: Ja, Dan Hartman is overleden in 1994 aan een hersentumor die veroorzaakt werd door AIDS. En de vraag vanmiddag in plaatje over is: hoe oud is Dan Hartman geworden? Is hij A, 40 jaar geworden? B, 43 jaar geworden? Of antwoord C, 46 jaar geworden? Ja, het is een lastige. Maar als je fan bent van Dan Hartman, dan moet je het weten natuurlijk. Hè. De vraag is: hoe oud is Dan Hartman geworden? A, 40 jaar. B, 43 jaar. Of C, 46 jaar. Als je het nou denkt te weten, dan mag je je telefoon pakken.
3: Ja.
0: En dan mag je bellen of appen met het welbekende telefoonnummer van Radio Noord. 050-3188-288 voor een doos met droge worsten. En dus iets leuks van Radio Noord. Dus bel of app je goede antwoord door nu via 050-3188-288. Doe dat wel snel, want binnen 10 minuten kan je al gewonnen hebben. Dat is toch lekker hoor.

0: over.
1: Tineke uit Haren, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag en welkom op Radio Noord.
2: Dankjewel.
1: Terwijl jij net een broodje eet en dat is jouw ontbijt, zeg je?
2: Ja, sorry, ja.
1: Och, heb je dan avonddienst?
2: Nee, ik heb geen avonddienst, nee. Ik ben altijd zo, dan sta ik op en dan doe ik van alles. Dan neem ik een slok water en ik neem eens een hapje banaan. En dan komt er iemand langs en dan komt er nog iemand langs. En dan is het tijd voor mijn ontbijt.
1: Maar het is 3:07 'smiddags.
2: Ja, ik weet het. Ja, en ik kan ook blijkbaar heel goed zonder.
1: Ja, ach jeetje. Nou, dat is wel
2: maar
1: heel
2: ik begon nu wel een beetje duizelig te worden. Dus ik denk, nou, ik moet nu... En toen deed ik de radio aan, maar die had ik ook uit. En toen hoorde ik jou en je vraag. En ik denk, nou, ik zit nou toch. Ik doe een gok.
1: Ja, nee, helemaal goed. Maar ik was wel even benieuwd. Hoe laat ben je opgestaan vanmorgen dan?
2: 8:00.
1: 8:00 en dan nu pas de eerste hap eten naar binnen. Dat vind ik wel echt knap hoor.
2: Ja, dat doe ik heel makkelijk.
1: Och.
2: Heel makkelijk.
1: Nou,
2: ja,
1: dat,
2: niet wijs, niet altijd verstandig, maar kan goed functioneren op een lege maag.
1: Oh, nou, hartstikke mooi. Ja, want dat blijkt wel. We spelen namelijk een plaatje over hier met Dan Hartman, Relight My Fire. We gaan nog even luisteren hoe die plaat ook alweer ging.
3: Zo klinkt de plaat.

0: Dit is De Vraag.
1: Ja, Dan Hartman is helaas overleden in 1994 aan een hersentumor. Die werd in verband gebracht met AIDS. En de vraag vanmiddag is, hoe oud is Dan Hartman nou geworden? Is dat A, 40 jaar, B, 43 jaar of C, 46 jaar?
2: En toen ben ik heel vrijmoedig geweest en heb ik gevraagd, hey Google, hoe oud is Dan Hartman geworden? En die zei 43 jaar.
1: Oh,
2: en toen heb ik het ingeappt. Sorry, ja.
1: Maar Google zei niet, beste Tieneke, hij is 43 jaar geworden.
2: Nee.
1: Zo'n band heb je niet met Google.
2: Nee.
1: Beetje koud dan, hè, zo'n antwoord.
2: Ja, belachelijk, ja.
1: Ja, ja, ja. Maar het is wel het enige juiste antwoord. Ja, ja, ja, 43 jaar is hij geworden. Hij is geboren op 8 december 1950 en overleden op 22 maart 1994. Dus dan hou je 43 jaar over.
2: Ja.
1: Ja, het levert jou een mooi prijzenpakket op, namelijk een doos met droge worsten.
2: Oh, wat lekker.
1: Ja, lekker hè?
2: Oh.
1: En ze zijn extra dik gedraaid, heb ik van de slager begrepen.
2: Fantastisch.
1: En je mag ook nog iets uitkiezen van Radio Noord. Wil je de sokken of wil je de paraplu?
2: Nou, dan ga ik voor de paraplu.
1: Dat is wel handig met het weer, hè?
2: Ja, en ook als de zon schijnt, gebruik ik hem als parasolletje.
1: Ja, dat kan. Je kan hem vandaag gebruiken als paraplu en woensdag, donderdag als parasol.
2: Precies.
1: Tieneke, fijne dag.
2: Ja, precies. Dankjewel. Doei.
1: En dit is Dan Hartman.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One. Van Vodafone.
3: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 3 uur.
8: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt €420 miljoen extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de €120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
10: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
11: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
12: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
11: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
13: Radio Noord.
14: De middag door.
13: Met Dimitris Kops.
14: Deze maandagmiddag kom je wel door hoor. Dankzij goede muziek van Alanis Morissette. The Human League komt eraan en het komende nummer is volledig in het Duits.

je het al gehoord? We zijn vandaag begonnen met rondje Summer hier op Radio Noord. De komende 3 weken varen we door de provincie. En morgenochtend om 10 uur, dan is alles weer te volgen op Radio Noord. En ook op TV Noord. En als je het nou vandaag gemist hebt, of je wil het gewoon graag nog een keer zien, dat kan. Vanavond vanaf 6 uur komen de hoogtepunten voorbij op TV Noord. Rondje Summer dus. En omdat we daarmee bezig zijn de komende weken, hebben we ook een extra zomersplaatje uitgekozen tot Gronings Goud. Past er toch al mooi bij. Los Cascos. Zometeen hoor je hem hier voorbij komen als Gronings Goud met Poco a Poco. En ook Alanis Morissette komt eraan. Net als The Human League. En nu Eddie Grant. Dit is Give Me Hope, Joanna.

poco. Los Cascos, hier op Radio Noord. Het is Gronings goud, dus je hoort de platen extra vaak. En dat is wel lekker, lekker zomers plaatje. Want vandaag nog niet. Vandaag is het nog weer bewolkt. Maar vanaf woensdag, donderdag, dan gaat de zon weer schijnen. En dan, ja, dan klinkt die extra lekker natuurlijk. Dit is Radio Noord op maandagmiddag. Met The Human League zometeen. Don't You Want Me komt eraan. En nu Ironic. Dit is Alanis Morissette.

0: zometeen even de beuk erin met Armin van Buuren. Ook Sly Fox, nou, dat wordt beuken. En meezingen, dat kan het ook. Dat kan ook. Frans Bauer zometeen. Nou, daar word je toch altijd vrolijk van Fransie Bauer. En een Gronings duo die in 1993 een dikke hit scoorde. Nou is dat al even geleden, 1993. Maar ik weet zeker, je kan hem nog steeds meezingen. En dat ga je ook doen zometeen als we de plaat gaan draaien. En Edwin met Noordnieuws. Wat zit erin zometeen?
1: Bekel. Knap hoor.
2: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
0: Goedemiddag, het is 3:30. Noordnieuws. Met Edwin in het veld.
8: Goedemiddag. De afgelopen dagen zijn in Noord-Nederland weer meerdere ouderen slachtoffer geworden van nepagenten. Meerdere meldingen komen uit Marum en Leek. In Leek werden bijvoorbeeld sieraden, contantgeld en bankpassen meegenomen. De politie roept op 112 te bellen. Ook als je personen bij een senioren- of appartementencomplex ziet die zich verdacht gedragen. In Marum is eind vorige week een 82-jarige vrouw mishandeld. Dat gebeurde vrijdagmiddag. Aan die mishandeling ging een bedreiging van een andere persoon vooraf op de markt in Marum. De bedreiging ging met die persoon mee naar diens woning, waar die vrouw dus ook werd mishandeld. De bedreiging zou te maken hebben met een geldschuld. Defensie mag investeren in onze provincie. Dat heeft het provinciebestuur vandaag laten weten in Den Haag, waar een bidboek is aangeboden aan de staatssecretaris. Daarin staat onder meer dat het voormalige NAVO-depot in Ter Apel weer geopend kan worden. En er in de Eemshaven ruimte is voor bijvoorbeeld een dronefabriek.
9: Maakindustrie, ook daar zijn wij goed in. We hebben veel jonge mensen. Groningen is een studentenstad. Die mensen kunnen dingen bedenken, innovatief, we kunnen dingen maken.
8: En dat zei gedeputeerde Marian van Dijken. Een bankje aan de notaristuin in Grote Gast is door brandstichting volledig vernield. Kort voor de brand zijn twee personen gezien bij het bankje. Ze droegen donkere kleding en vertrokken op een elektrische fiets. En de politie zoekt getuigen. En Julian Hazelhoff, het oude Pekela, is open Nederlands kampioen pokeren. Aan de finale gingen 450 voorrondes vooraf met bijna 60.000 spelers. In de finale afgelopen weekend bleven er 392 over. De 39-jarige Hazelhoff is in het dagelijks leven docent Nederlands aan het Winkelen Prins in Veendam. 10 jaar geleden werd hij ook al eens Nederlands kampioen. Meer over hem ook op rtvnoord.nl.
10: Wat heeft hij gewonnen dan, of zo?
8: De eeuwige roem. Geld zat er niet in.
10: Nee, echt niet?
8: Echt niet.
0: Eervolle vermelding op Radio Noord.
8: Ja.
0: Voor het weer is hier Harma Boer.
11: Vanmiddag bewaarde zon of het zou door de bewolking in te komen, maar een buitje is ook nog wel mogelijk. Met een motige tot krachtige west-noordwestenwind was zo'n 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht bewolking en opklaars, kans op een spatje regen met 16 tot 18 graden als minimum. En buien trekken een paar buien over, maar de zon is ook van de partij. Met een motige tot krachtige west-noordwestenwind wordt 20 tot 22 graden.
0: Binnen nu en 1 minuut op Radio Noord, Armin van Buuren.
12: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
13: mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
14: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
15: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
16: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.

De middag door op je maandagmiddag hier op Radio Noord met zometeen Sly Fox. Let's Go All The Way komt eraan. En hier bij Radio Noord zijn we toch een beetje trots op deze twee. Peter Groot Kormelink en Herman Grimme vormden in de jaren 90 het Gronings duo Jazz Politie. Ja, ze komen gewoon uit Groningen. En in 93 hadden ze deze grote hit te pakken. Kan je hem toch mee zingen? Denk het wel, hè? Dit is Liefdesliedjes.

0: Fransie Bauer. Gouden keeltje hoor, hey, die Frans Bauer. Jeetje, heb je even voor mij hier op Radio Noord. En over een goud keeltje gesproken, dames en heren. Erik Bats.
1: Nou, een minuutje dan. Heb je even een minuutje? Hey, goedemiddag. Hoe is het? Compliment trouwens. Ja, heel goed.
0: Ja, heel goed.
1: Ja, we zijn weer klaar voor een nieuwe show. Het is maandag. Dus weer start van een nieuwe week. Kortom, we gaan los straks.
0: Lekker. Wat gaat er allemaal gebeuren zo meteen in Studio Gun?
1: Nou, de gebruikelijke onderwerpen natuurlijk. We praten hierbij over het nieuws van de dag. Defensie kan flink uitbreiden in Groningen. Dat is een hele mooie one-liner natuurlijk. Maar hoe denken wij Groningers daarover? Dat die troepen hier naartoe komen om te oefenen.
0: Ja.
1: Zometeen een bijdrage. We hebben een van onze collega's. Die komt zo meteen aanschuiven. Robert Pastoor is dat in dit geval. En daar gaan we alles over horen. En we zijn vorige week een nieuwe lach gestart. Kerstverse lach dus. Die herhalen we natuurlijk nog een keer. Daar kun je een mooie prijs mee winnen. En we hebben een extra prijs vanavond. We zijn vanochtend begonnen met ons rondje Zummer. De boot is gaan varen.
0: Ja.
1: Wij geven deze week elke dag in Studio Grun tickets weg voor de boot naar Borkum.
0: Nee!
1: Ja.
0: Oh, wat leuk.
1: En, het is radio, hè, dus je moet er wel wat voor doen. We draaien in Studio Grun zo rond 5:30, iets na 5:30, een Deutsche Schallplatte.
0: Ja.
1: En als jij de uitvoerende apps naar ons, en dat is goed, je antwoord is goed, dan maak je kans op die 2 tickets voor de boot naar Borkum.
0: En dat is dan op 1 dag heen en weer? Of,
1: Nou, alleen heen.
0: Alleen
1: terug,
0: heen?
1: Terugzwemmen. Nee, natuurlijk niet. Zo goed dat je weer terug kan.
0: Ja, dat ook.
1: Ja, nee, natuurlijk.
0: Oh, dat is wel leuk met mooi weer.
1: Daarom.
0: Ja, hartstikke. Ja. Het is 5:30, zeg je?
1: Ja, na 5:30 een Deutsche Schallplatte. En van wie is hij? Dat is eigenlijk de vraag die wij stellen.
0: Oké. Nee, helemaal goed. En, wat zeg je?
1: Schön, toch?
0: Schön, ja. Zeer schön. En natuurlijk om 6:00 dan kan je het nog eventjes terug bekijken op TV Noord. Rondje Summer. We hebben de eerste dag gehad.
1: Het is een zwaar dag gehad, hoor ik. Ze zijn helemaal moe.
0: Ja, ze zijn allemaal...
1: Een middagdukje doen nu voor.
0: Back off, hè? Ja, dus... en dan moet dat nog geknipt worden, de hoogtepunten, voor de tv-uitzending. Dus.
1: Zij houdt tegen kunnen nu nog 4 dagen.
0: Ja.
1: Ja,
0: en daarna nog meer, hè?
1: Ja, dan weer een ander team, hè, volgende week.
0: Ja, daarom. Dus nee, helemaal goed. Erik Bats zometeen hier op Radio Noord met Studio Grun. Ik wens je een prettige maandag. Dit is Kim Wild.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe je met de kont? Maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
8: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
9: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 4 uur.
13: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft 2 schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat de Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en 2 Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en rakettenaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. TVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Balogun kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen België niet mogen spelen. Het weer, veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg en er staat een stevige westenwind. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de hoofdlijnen van het Groningse nieuws. Mooi Edwin.
14: Mooi Rick. Defensie mag investeren in onze provincie. Graag zelfs, heeft het provinciebestuur vandaag laten weten aan Den Haag. Het kabinet trekt ondertussen 450 miljoen euro subsidie uit voor de bouw van de eerste ondergrondse waterstofopslag van Nederland. In Zuidwending moet die komen. En drie van de vier voormalige bestuursleden van het oude Donar zullen niet vervolgd worden voor het faillissement van de club in 2023. Hun verzekering betaalt in totaal 3 ton aan de kas van de vierde club.
4: Meer hoor je straks in Noordnieuws om 4:30.
15: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
16: Ik heb trek in iets lekkers.
17: Neem de kersen van Oudenbos.
16: Iets zoets.
17: De kersen van Oudenbos.
16: Iets fris en sappigs.
17: Oudenbos.
16: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
18: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
19: Kom eens langs in de Oudenbos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
20: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
21: Radio Noord.
4: Studio Grun.
21: Met Erik Bak.
4: Goedemiddag en welkom. Maandag 6 juli, Studio Grun met het laatste nieuws. Stoop over Grun, na 4:30 de lachlijn en muziek. Kijk daar eens, Tavares.

0: waren ze populair, met name in de jaren 70. In de jaren 80 ook nog wel. En tegenwoordig, ja, ik weet eigenlijk niet hoe het ervoor staat met de mannen. Of ze nou überhaupt nog op het podium staan. Zou me niet verbazen, eerlijk gezegd. Heaven must be missing an angel. We kijken even naar de weg. Maartje.
1: Ik voelde een bruggetje aankomen, maar dat kwam niet. Geen verkeersinformatie op dit moment. Overal doorrijden.
0: Ik zit even over dat bruggetje na te denken. Wat,
1: De angel! En ik stond hier helemaal zo.
0: Dat lag te veel voor de hand, hoor.
1: Ja, laat maar gaan.
0: Oké, pak het weer ook even mee. Harma, mooi.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, hou liefde de komende dagen.
2: Nou, wat dat betreft, verdoog mazzel had. Met bootje, rondje zomer. Kwam even een spatje naar beneden, maar dat was tegelijkertijd ook nog een beetje zon. De enige spelbreker was vandoor eigenlijk wel de wind, denk ik. Maar iets verder de provincie in heb je door gewoon wat minder last van.

0: nou, ik loot toch wel weer kans op een spatje regen. 16 tot 18 graden als minimum. En bij de poolbaan, maar er is ook ruimte voor de zon. De windmotor tot krachtig uitwest tot noordwest brengt 20 tot 22 graden.
1: Oké, okay, Arma, dankjewel. Tot over een uurtje.
0: Jo, tot zo.
1: Hé, hey, jij staat natuurlijk te trappelen, want jij mag volgende week.
2: Ja, en we hebben deze uitzending hebben natuurlijk ook een soort van vaareditie. Ja, want we gaan tickets weggeven naar Borkum.
1: Ben jij er wel eens geweest op het Duitse Waddeneiland?
2: Absoluut. Ja? Ja, met school een keer.
1: Oké.
2: Okay. Jij?
1: Nou, ik één keer.
2: Ik
1: en
2: daar
1: heb ik hele slechte herinneringen aan.
2: Wat dan?
1: Nou, mijn ouders die dachten, nou, we vinden het leuk idee. We zijn zoveel jaar getrouwd. We nemen jullie mee. Kinderen.
2: Met dat leuke treintje.
1: Met een treintje.
2: Enig.
1: En we hebben een klote weer gehad de hele dag. Het is geen seconde droog geweest.
2: Ja,
1: en okay, dan heb je toch andere herinneringen aan zo'n eiland.
2: Jij hebt mij ook altijd gewaarschuwd voor wintersport. Mijn eerste keer wintersport. Je zei, als slecht weer, dan zul je nooit weer. Nou ja, dat is,
1: ja, dat is,
2: dat is ook van toepassing op eilanden.
1: Maar goed, wij gaan tickets weggeven voor de boot naar Borkum.
2: Luisteren naar...
1: Heen en terug.
2: Heen en terug. Je mag ook weer terug.
1: En ja, we gaan de gelegenheid daarvan dan maar gewoon een Duitse show laten draaien.
2: Na 5:30 moet je heel lang blijven luisteren en dan kun je winnen.
1: Ja,
2: winnen, winnen, winnen.
1: Het enige wat je hoeft te doen is even een appje sturen naar ons. Ja, welke artiest je hoort, welke uitvoerende. En is dat juist, dan maak je kans dat we jou eruit pikken. En dan heb je zomaar 2 tickets voor de boot naar Borkum.
2: Easy peasy.
1: Mag je ook varen?
2: En varen.
1: Precies. Oké, okay, klaar voor de show?

0: dat album dat velen onder ons al in huis hebben staan, denk ik. Labor of Love, deel 1, UB40 en If It Happens Again. De provincie legt de rode loper uit voor Defensie. Het provinciebestuur heeft vandaag een bidboek aangeboden in Den Haag, waarin staat wat Defensie allemaal kan doen in de provincie. Verslaggever Robert Pastoor weet wat er in het bidboek staat, als het ware. Robert, goedemiddag trouwens.
1: Goedemiddag.
0: Doet gedeputeerde staten de provincie in de uitverkoop?
1: Nou, die vraag die stelde ik ook. Daarvan zegt René Paas, de commissaris van de Koning, dat doen we niet, maar we zetten Groningen wel in de aanbieding. Wat is er namelijk aan de hand? Defensie die heeft, ik denk zo'n 2 jaar geleden, toen het allemaal internationaal onrustiger werd met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, heeft Defensie gezegd van wij zien de tijden veranderen, dus wij willen gaan uitbreiden. En daar speelt de provincie Groningen nu op in door dit bidboek aan te bieden. Of een verkoopfolder, het is maar net hoe je het wil zien. Ik heb hem hier voor mij en het heeft even zien hoeveel pagina's. 31 inclusief bijlagen, dus het valt wel een beetje mee. Het leest vooral weg als wat hier eigenlijk op dit moment al is. Dan staan ze bijvoorbeeld stil bij de Eemshaven. Daar is industrie, natuurlijk een haven, een kade. Wat hier op dit moment maritiem allemaal al gebeurt. Zorg, onderwijs kan ingezet worden. Zoals bijvoorbeeld medische drones, maar ook om traumabehandeling. Dat zou hier allemaal kunnen. En er komt natuurlijk een AI-fabriek. En die kan ook ingezet worden voor slimme oplossingen. De provincie die ziet Defensie wil groeien. Volgens René Paas is het de enige overheidssector die gaat groeien. En daar wil de provincie dus ook van profiteren.
0: Oké, maar wil de provincie dan ook ruimte maken voor nieuwe ontwikkelingen?
1: Ja, want wat ik net opnoemde, dat hebben we natuurlijk allemaal al. Maar ze willen ook met die nieuwe ontwikkelingen zorgen dat er juist werkgelegenheid deze kant op kan komen. En dat kan dan bijvoorbeeld ook in de Eemshaven, waar de Oostpolder moet komen. Dat is nog een in te richten industrieterrein. Dat moet nog ingericht worden. En daar zien ze bijvoorbeeld wel ruimte voor een pop-up fabriek. Dus een tijdelijke fabriek. En dan zei de gedeputeerde, dan moet je bijvoorbeeld denken aan een plek waar je drones kan maken. Of radartechnieken. Ik vroeg ook van, maar kan je er dan ook een munitiefabriek tijdelijk neerzetten? Want dat is natuurlijk ook nodig. Daarvan zei de gedeputeerde, dan moeten we wel echt met elkaar gaan spreken. Want dan hebben we natuurlijk ook met veiligheidsissues te maken. Maar die boot houden ze dus niet af. Maar daar willen ze dus met elkaar over spreken. En er wordt gezegd, wij zien hier wel ruimte voor een nieuwe werf. Een nieuwe scheepswerf. Waar bijvoorbeeld het onderhoud van schepen gedaan kan worden. En daarvan zegt gedeputeerde staten, wij zien heel graag dat wij een onderhoudscontract uit de bus gaan slepen.
0: Oké, hoor veel werkgelegenheid vooral.
1: Veel werkgelegenheid, maar ook door bijvoorbeeld weer, want we hadden het net over dan nieuwe ontwikkelingen, maar ze zeggen ook van we hebben ook een NAVO-depot nog in Ter Apel staan. Dat is nu weliswaar in handen van een commerciële eigenaar, maar er is ook al gesproken met gemeente en ook met het bedrijfsleven, waaronder dus de eigenaar van het voormalige NAVO-depot. Daarvan zeggen ze van dat zouden we ook weer kunnen gebruiken. En de eigenaar, zegt de provincie, staat er ook positief tegenover om dat eventueel weer van de hand te doen. Net zoals het vliegveld in Oostwold, wat eventueel ingezet zou kunnen worden.
0: Oké, de provincie zegt dus, wij willen wel. Maar hoe gaat het nu verder?
1: Ja, dat is de vraag. Ze zijn dus vandaag naar Den Haag gegaan, gedeputeerde staten, om het aan de staatssecretaris van Defensie te overhandigen. De provincie Groningen is niet de eerste die met zo'n bidboek naar Den Haag toe komt. Dus er zijn al meer provincies die hebben gezegd van Defensie, dit kunnen wij voor jullie betekenen. Maar, zegt René Paas daarbij, wij zijn natuurlijk wel in Groningen de provincie waar weliswaar alles al wel een bestemming heeft, maar waar nog wel eigenlijk de meeste ruimte is. Dus ze zouden gek zijn, zegt René Paas, als Defensie geen gebruik maakt van de aanbieding die er nu ligt. Je moet dit zien, dit boekje van 31 pagina's, met ook mooie plaatjes erin natuurlijk, als een openingsbod. En er kan nu verder worden gepraat. Ja. Het is nu reces, dus de politiek gaat ook met zomervakantie. Dus dan kan de staatssecretaris dat even vanaf zijn luchtbedje gaan lezen. En dan na de zomer, dan zal er wel meer duidelijkheid over komen.
0: Nou goed, wel concurrentie dus, begrijp ik uit jouw woorden, Robert.
1: Ja, want er zijn natuurlijk meer provincies. Dat is geen nieuws. Maar ook die provincies, die zien de kansen. Net zoals Groningen dat ziet.
0: Oké. Ik zou bijna zeggen, er gaat niets boven Groningen. Maar dat moeten ze zelf.
1: Sowieso net, maar dat weten wij wel.
0: Robert Pastoor, dankjewel.

0: door de provincie deze dagen per boot. En dan zie je de provincie toch weer vanaf een andere hoek eigenlijk. Hè? Dat kijk je toch anders tegen de plaatsjes aan.
1: Leuk, hè? Ik raad echt iedereen aan om eventjes een keer de tv aan te zetten. Voor rondje Summer, want het ziet er echt prachtig uit. Ik heb met veel plezier gekeken.
0: Mooi droombeeld ook. Ja, prachtig. Ziet er mooi uit. En dan zijn we vandaag ergens gestrand. Waar we morgenochtend weer verder gaan. Zo. En laat dat nou het plekje zijn waar we ook voor onze topo zijn.
1: Ik dacht, ik hang onze topo weer eventjes aan het rondje Summer verhaal. Stadskanaal. We hebben aangelegd. Het is echt net al Rutger met Zwoele Zomernachten. Dat is Anna Desha lievelingsplaat. En nu nog haar lievelingsplaats.
0: Ook nog. Nou.
1: Het is echt, ik hoop dat ze luistert. Speciaal voor Nadesh Stadskanaal. Het is dus een dorp, officieel. Dat vind ik een beetje gek. Dat is net als Veendam. Daar heb ik dat toen ook van opgezocht. Want dat zijn natuurlijk echt grote plaatsen. De hoofdplaatsen van hun gemeente ook. Maar het zijn geen steden. Dus dan is het dus een dorp.
0: Ja, ondanks stads. Kanaal.
1: Dat zit. Nou, dan is het zelfs nog erger inderdaad. Maar goed, wij zeggen natuurlijk gewoon knol.
0: Precies.
1: En dan heb je dat probleem helemaal niet. Hoeveel mensen denk je dat daar wonen?
0: Nou, best wel veel volgens mij. Noem eens wat. 30.000?
1: Ja, dat is best wel warm. Een beetje 24.000 inwoners. Maar dan gaat het over samen met Nieuw-Buinen. Dat is namelijk een dubbelkern. Dus alleen Stadskanaal heeft nog net geen 20.000.
0: Okay.
1: Dus dat rekenen ze dan een beetje bij. Maar dat gaan wij natuurlijk niet doen. Zeker niet over de provinciegrenzen. Nee, alleen Stadskanaal vandaag. Woon je daar? Kom je daar wel eens? Dit is natuurlijk een plaats waar iedereen wel eens geweest is. Neem ik toch aan?
0: Ja, vast wel.
1: Dus laat je verhalen maar achter bij mij. Op 050-3188-288.
0: Oké, ik denk dat Nadesh haar auto even heeft geparkeerd op een parkeerplaats. En een aantekening heeft gemaakt. Dus die gaat jou vast wel van informatie voorzien, denk ik. Nou, laat maar van je horen. Onze Groenipedia-pagina is geopend op Stadskanaal.

0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Het is 4:30, het nieuws uit Groningen. Edwin, goedemiddag.
9: Mooi Erik. De gemeente Oldambt kampt nog steeds met de gevolgen van een storm ruim 2 weken geleden. Veel bomen zijn zodanig beschadigd dat ze helemaal gekapt moeten worden. De buitendienst heeft de afgelopen weken veel extra personeel en materieel ingezet, zoals hoogwerkers. Naar schatting 40% van de schade aan de bomen is nu verholpen. Medewerkers van de buitendienst gaan de komende 2 weken door met de hoogwerkers en snippermachines. Het kabinet trekt 450 miljoen euro subsidie uit voor de bouw van de eerste grote ondergrondse waterstofopslag van Nederland in Zuidwending. Minister Stientje van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei heeft een beschikking afgegeven aan het bedrijf Highstock. In Zuidwending wil Highstock 4 grote zoutcavernes onder de grond gebruiken om waterstof in op te slaan. Zuidwending is volgens het bedrijf geschikt omdat er al aardgas wordt opgeslagen. Kennis en ervaring zijn dus aanwezig. Ook kan de opslag makkelijk worden aangesloten op het landelijke netwerk voor waterstof. Los van het project loopt er overigens nog een procedure waarin wordt gekeken naar vergunningen en de gevolgen voor omwonenden. 3 van de 4 voormalige bestuursleden van het Oude Donar zullen niet vervolgd worden voor het faillissement van de basketbalclub in 2023. En daarmee hoeven ze zelf geen geld op tafel te leggen. Hun verzekering betaalt in totaal 3 ton aan de kas van de failliete club. Volgens de curatoren had het bestuur geen goed zicht op de geldzaken en was het daarvoor verantwoordelijk. De 3 bestuurders waren het daarmee niet eens. Maar om een slepende en dure rechtszaak te voorkomen hebben beide partijen nu dus een deal gesloten. De curatoren moeten binnenkort nog wel beslissen wat ze gaan doen met de 4e oud-bestuurder, de voormalig penningmeester, die buiten deze deal valt. De storing van de tijdelijke Visserbrug in Groningen is verholpen, meldt de gemeente. De voetgangers- en fietsersbrug, die het hoge Dera met het lage Dera in de Noorderhaven verbindt, lag eruit na een technisch defect. Schepen met mast konden er wel langs, omdat de brug geopend was, maar het gold niet voor fietsers en voetgangers. En het schoolschaakteam van GSV in Groningen is voor het 2e jaar op rij Nederlands kampioen. Afgelopen schooljaar deden ruim 2500 schoolteams mee. Uiteindelijk bleven 24 teams over voor de finale dag in Arnhem. GSV wist alle wedstrijden te winnen, scoorde 26 van de 28 te behalen punten. GSV deed zelfs mee met een 2e team en dat werd 8e. Eind september is het Europees kampioenschap schoolschaak in Armenië en GSV probeert daar nu een team voor klaar te stomen. Andere sport op rtvnoord.nl.
8: Dankjewel. Dan nog de weersverwachting met Harma.
10: Vanmiddag bewaarde zon of het zou door de bewolking in te komen, maar een buitje is ook nog wel mogelijk. Met een motige tot krachtige west-noordwestenwind was zo'n 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht bewolking en opklaart, kans op een spatje regen met 16 tot 18 graden als minimum. En buien trekken een paar buien over, maar de zon is ook van de partij. Met een motige tot krachtige west-noordwestenwind wordt 20 tot 22 graden.
8: Zometeen weer de lachlijn. Afgelopen vrijdag is hij niet geraden, dus hoor je hem straks opnieuw. Raad mee in Win die glanzende muziektegel van Studio Grun. En Groningse Topo, vandaag Stadskanaal, wie binnen op knol. En alle informatie daarover is welkom.
11: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
12: Raamdecoratie op maat gemaakt.
13: Timpweg.
12: Eigen productie- en montagedienst.
13: Timpweg.
12: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
16: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
17: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
18: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.

0: klok er bijna op gelijk zetten. Elke werkdag in Studio Gun, een paar minuten na 16:30, gaat hij open. De lachlijn. En afgelopen vrijdag dus niet geraden.
1: Nee.
0: Betekent dat ik hem gewoon nog een keer laat horen aan je. Met de vraag, wie lacht hier? En de prijzen zijn bekend, hè? Studio Gun muziektegel. Met ook jouw favoriete plaat daarin.
1: Maar dat is eigenlijk de grootste prijs natuurlijk.
0: Eigenlijk wel.
1: Dat je even een heel Groningen muzieksmaak kan delen.
0: Precies.
1: En daar komen gekke dingen voorbij.
0: En als jij deze zomer op sandalen loopt, dan staan die RTV Noordsokken daar prima bij.
1: Prachtig.
0: Ja hoor, niemand die je uitlacht.
1: Dat is wel een leuke outfit. Dan kan ik wel even voor mijn rondje zomer, of van die teenslippers en dan sokken eronder.
0: Ja.
1: Gewoon echt, ja, fashion.
0: Ja. Nou, ik ben benieuwd. Of badslippers. De Erik Badslippers.
1: Erik Badslippers.
0: Ja, die doen we er ook bij. Goed, de lach. Hier komt hij. Ja, daar draait het wel allemaal om, hè. Wie lacht hier zo? De vorige heeft dagen achtereen is hij meegegaan. We hopen dat deze wat sneller geraden wordt. Want we willen gewoon die mooie prijs.
1: Nee, die vorige ging juist heel snel. Want had ik best wel snel een hint gegeven. En toen was hij ook meteen
0: geraden. Oh, Raven was dat. Nee, die daarvoor zat. Ja. Ja. Raven heb ik zelfs niet eens meegemaakt. Eén dag.
1: Nee, dat was echt, ging zo weg.
0: Ja. Dus zo snel kan het ook gaan. Doe je best. 050-3188. Als je door bent, dat is soms ook al een kunst op zich. Dan is de bedoeling dat je het juiste antwoord geeft. Dus de juiste naam noemt. Wie lacht hier zo? 050 dus. 3188-288. Wie weet ben je dadelijk onze kandidaat in Studio Gun. Na de stem van Billy Joel. River of Dreams. Ja.

0: Hit in 1993 voor Billy Joel, River of Dreams. We gaan de lachlijn spelen. We hebben een kandidaat aan de lijn en dat is Sander Dunning. Hij gaat het weer proberen, mensen. Mooi, Sander.
1: Hi.
0: Daar ben je weer.
1: Ja, zeker.
0: Jij had hem nog niet, toch, die muziektegel?
1: Nee, nog steeds niet.
0: Nee. Nou, als je antwoord goed is, dan krijg je hem.
1: Nou, ik hoop het.
0: En we doen ook Ed heeft rood sokken bij. Die zou je eventueel ook als plopkap kunnen gebruiken. Maar dat laat ik aan jou over.
1: Nou, dat doen we maar niet.
0: Nee. Nou, die plopkap geven we helaas niet weg. Dat is jammer voor jou, want ik weet dat je ze spaart. Nee, je moet hem weer de sokken doen en de muziektegel. Dus doe je best, want wie lacht hier?
1: Rob van Dam.
0: Rob van Dam, onze oud-collega.
1: Ja.
0: Een icoon van de radio.
1: Ja, zeker.
0: Ja, je zou kunnen zeggen, is het Mark Jacobs? Ja, want zo heette hij ook een tijdje bij RTL, volgens mij, hè? Ja. Zat vroeger bij Mi Amigo, het zendschip Mi Amigo.
1: Okay.
0: Daar heeft hij een prachtige tijd gehad. Ik heb die verhaal allemaal gehoord. Een fantastische periode. En natuurlijk een hele lange periode. Twee keer zelfs bij Radio Noord, hè?
1: Ja, en ook Dam Op heeft hij gepresenteerd.
0: Wat heeft hij gepresenteerd?
1: Dam Op.
0: Dam Op, ja, op tv. Ja, precies. Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Nou, die Mark van Dam.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Nee, Sander. Nee, het is hem helaas niet. Wat spijt me dat nou? De prijzen gaan weer aan je neus voorbij. Toch bedankt voor het meedoen.
1: Ja, kan ik Maartje nog wat vragen?
0: Als je even aan de lijn blijft.

0: Ja, daar maken we graag 5 minuten voor vrij. In Studio Grun. Deze klassieker van Joe Cocker. Unchain My Heart. Verdorven ben je wel knol.
1: Dat, nou, zou ik daar zo even op inhaken? Ja. Want dat werd ook al geappt, hè? En dat wordt me ook heel vaak door Nadesh verteld natuurlijk. Knolster. Je woont op knol. Want als je in knol wordt, dan word je nat.
0: Ja.
1: Dus dat kun je niet zeggen. Gerard heeft er gewoond. Aan de Wilgenhagen. 18 jaar daar gewerkt voor Philips. Want Philips is het bedrijf dat Stadskanaal heeft grootgemaakt. Met de sluiting van Philips destijds werd ook een neergang ingezet. Hij zegt dat kun je nog steeds merken als je het aan mij vraagt. Natuurlijk even een subjectief stukje. Maar hij zegt, geloof mij, als dat Philips bedrijf er nog had gezeten, dan was het Refaia ziekenhuis ook nog helemaal volledig aanwezig geweest. Want Philips bepaalde tientallen jaren de infrastructuur en stopte er natuurlijk heel erg veel geld in. Dat is niet meer. Wat is er nou nog wel? Nou, het is een regionaal centrum als het derde winkelstad van onze provincie met 75.000 vierkante meter winkelvloeroppervlak. Dus je kende goed shop, zou je zeggen. Gert, die appt helemaal uit Zeeland. Hij zegt, weten jullie wel dat Stadskanaal het langste dorp is van Nederland. En Westdorpen, waar Gert woont, één na langst. Ik kan niet helemaal, ik zie, dit is weer, ik ga een paar vragen in de groep gooien. Dit is er één van, want ja, wat reken je er dan toen? Ik zag dat Stadskanaal net geen 10 kilometer lang was. Wat wel echt heel lang is natuurlijk voor een dorp. Maar Valthermond is dan al langer met 10,7 kilometer. Dus ja, maar misschien als je het anders berekent, komt het weer anders uit. Dus daar laat ik me op verbeteren als het moet. Evenementen die daar te doen zijn, van alles is daar. Maar ik begon even met verrassend Stadskanaal. Dat is dus een hele tijd geweest. In 2006 waren er optredens van Ali B, Yes R en Elise. In 2008 Cressip, Jeroen van den Boom, de opposite, was echt heel groot. Ging je kijken, doen we dat vandaag de dag nog? De site is nog helemaal online. Ze doen alsof het bijna is. Het was in juni 2020 voor het laatst. Maar ja, ik denk dat dat door corona toen niet is doorgegaan. Ja. En misschien is het toen al helemaal gestagneerd. Is het daarna helemaal verdwenen. De site is er in ieder geval sindsdien
0: niet meer. Oké, maar Ali B komt niet meer, denk ik.
1: Ali B komt niet meer. Nee, die is druk. Die zit ergens vast. Knolsternacht. Dat vind ik ook wel grappig. Want je hebt natuurlijk vaak, weet ik wel, Ilde heeft Bloemencorso. Nou, Zuidlaardernacht. Dat is wel redelijk vlak bij jou nog. Weet je? Dat zijn natuurlijk van die dingen. Daar gaat zo'n heel dorp loopt uit. Stadskanaal doet dat dus altijd op Koningsdag. De nacht voor Koningsnacht. Voor Koningsdag. Dat is eigenlijk door heel Nederland al Koningsnacht. Dus ik denk dan wat zonde, want dat is al een feestdag. Maar zij hebben daar dan Knolsternacht van gemaakt. Dus dat is dubbelop feest. Je hebt de klap tot klaploop. Dat is een 10 kilometer afstand die eigenlijk oorspronkelijk van de IJzeren naar de Gele Brug ging. De klap, IJzerklap naar de Gele Klap. Inmiddels is die route een beetje veranderd. Ik heb echt heel veel over Stadskanaal. Moet ik al stoppen?
0: Ja, maar je bent eigenlijk al ver over tijd. Ik heb je al een beetje. Ik heb je al
1: heb je me al geholpen?
0: Ja, ik heb je al een minuutje
1: extra. Dan vertel ik de rest straks wel.
0: Ja, ik denk altijd in discotheken aan het over plaatsen. Maar ik denk dan Frascati.
1: Nou, die
0: Stadskanaal?
1: Ja. Geen idee, joh. Nee, daar was ik nog niet eens aan toe.
0: Komt hier misschien nog, na 5.
1: Bekende knolsters had ik ook nog.
0: Je kunt ons helpen, hè? 050 3188 288.

0: lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
2: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
3: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers. Aan tafel.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in 1 klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 5 uur.
11: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van der Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van der Brink wil afspraken met hem maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Vibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst, ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaal aantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Bellingham. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Bellingham teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan nieuws uit het noorden, Edwin heeft voor onze hoofdlijnen.
13: In Leek zijn dit weekend 3 mannen aangehouden die zich voordeden als nepagenten. 2 minderjarigen en een 20-jarige man uit de stad Groningen die een 74-jarige vrouw zouden hebben opgelicht. De gemeente Oldambt kampt nog steeds met de gevolgen van een storm ruim 2 weken geleden. Zo'n 60% van de schade moet nog verholpen worden. En net als vorig jaar speelt FC Groningen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een wedstrijd in het Henk Nienhuisstadion aan de Lange Leegte in Veendam. Zaterdag 25 juli is het Griekse Volos daar de tegenstander.
12: Meer nieuws hoor je straks om 6:30.
14: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
15: De juiste stap. Opruiming bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk voor de mooiste dames, heren en kidscollectie ook op deboerschoenmode.nl.
16: Hey! Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
19: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
20: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
21: Radio Noord.
22: Studio Grun.
23: Met Erik Bad.
12: Weer verkeer, regionaal nieuws, we praten hierbij. En de meningen van Groningers op straat. Straks hoor je het onderwerp. Nu eerst muziek van de Jackson 5.

0: houden wij je op de hoogte. Onder andere van meningen van Groningers. Ja. Die hoor je straks voorbij komen na 5:30.
1: Ja, we hebben natuurlijk net naar Robert geluisterd. Hij legde dat helemaal uit. En de provincie zegt, nou, misschien een leuke pop-up fabriek.
0: Er werd nog net iets een rode loper uitgerold. Hè?
1: Ja, hartstikke mooi. Een beetje defensie in de provincie.
0: Kom hier maar naartoe.
1: Wat vind je daarvan?
0: Ja. Nou ja, als je het aan mij vraagt. Ik heb ooit aan het eind van mijn militaire carrière in Zuid-Laren gelegen.
1: Ja.
0: En het was ontzettend gezellig in het dorp. Met een KMT en een PMT en al die militairen die ook wel goed waren voor de middenstand natuurlijk in Zuid-Laren.
1: Ja, moeten ook allemaal lekker eten en drinken.
0: En als Groningse studenten heeft zo had Zuid-Laren soldaten.
1: Kijk, want nu hebben we natuurlijk, we hebben het wel in de Marnewaar, maar het is zo ver weg.
0: Een beetje afgezonderd is dat, hè?
1: Ja.
0: Ja. Dus ik heb er eigenlijk niet echt zo'n mening over.
1: Nou, een beetje een positieve mening hoor ik wel.
0: Meer positief dan negatief, ja.
1: Ja, ook wel.
0: En werkgelegenheid is natuurlijk ook belangrijk.
1: Werkgelegenheid is goed. Stadskanaal die nu te lijden heeft, Philipsweg is, kunnen ze misschien een nieuw soort fabriek daar beginnen.
0: Maar er zijn natuurlijk ook heel veel passivisten onder ons, hè? Die zullen ze misschien zeggen van, wat moet er nou allemaal?
1: Dat is natuurlijk, dat snap ik heel goed, want ik denk dat iedereen wel pacifistisch wil zijn.
0: Liever niet natuurlijk, als het niet hoeft dan liever niet.
1: Maar ik denk van, je kan dat toch niet volhouden als er zoveel oorlog om ons heen is om je niet te gaan verdedigen, denk ik dan. Ondanks dat ik...
0: Aan de andere kant, wat hebben wij als klein landje nog te betekenen?
1: Ja.
0: Maar ja, goed.
1: Maar we wonen hier wel en ze kunnen komen.
0: Ja, ja.
1: Lastig, hè?
0: Best wel een lastig onderwerp. Dus hoe denken de Groningers erover in Mundam?
1: Dat gaan we horen.
0: Dat gaan we horen, na 5:30.

0: voor iedereen die hogerop wil. Shout to the top. De Style Council. Misschien dat jullie denken, hey, maar ik herken toch de Jam. Ja, dat is wel dezelfde zanger als de Jam. Paul Weller. 13 minuten over 5 redden mee. Je hoort nog te weer zou. Harma, mooi.
1: Ja, mooi.
0: Eerlijk. Nou, best wel nu weet je toch? Ja, het kan altijd beter natuurlijk. Maar.
1: Ja, het kan altijd beter. Maar dat groten heeft ook nooit, hè, nee. Met rondjes. Dus ik denk van ja, ik ben met 20 groten ook wat tevreden ben. Nou, dat hadden we verdogen ook. Alleen nog, ja, een beetje meer zon, dat doet het allemaal alleen. Met een beetje aanzaan. En een beetje minder wind, dat is ook wel welkom. Want Roodschaal, u schuift er in windkracht 56,5 km per uur. Zo'n 1,5 millimeter is er verdampt. 18 minuutjes de zon, ja, dat is inderdaad nooit veel. Maar desondanks wel een 21 graden. In Sibboen, er werd een dikke 20,5 groot. En de barometerstand doet zo vast in millibar. Ja, nou ja, het is de komende week eigenlijk een beetje een stuivertje wissel. Op een moment is hoge druk aan boord. In een andere moment een lege druk. Maar hoge druk krijgt in de loop van de dag meer te, in de loop van de week meer te zeggen. En dat betekent dat we meer zon gaan krijgen in de tweede helft van de week. Vanaf woensdag blijft het droog. Ja, en dan gaat die temperatuur ook voor zoveel omhoog. Nou, vanop met vandaag bewolken. Er zijn nog wat opklotters, dus vanop ook over het zou nog wel wat zon. En vannacht is er ook nog wel weer kans op een spatje regen met 16 tot 18 graden als minimum. Maar dan hebben we te maken met de poolbuien. Maar de zon die komt er ook wel door. De wind matig tot krachtig komt uit het westen tot noordwesten met 20 tot 22 graden. En op een nacht zo goud als droog, 13 tot 16 graden. Woensdag droog, over het zou wat zon. 21 tot 23 graden en rustig weer. De wind is zwak tot matig. Dan draagt begint een beetje wat diezig en bewolkt. In de loop van de dag doorbreekt de zon met gemiddeld 23 graden. En vrijdag zaterdag nu voor wat zon en zomerswaan met 24, 26 graden.
0: Oké, Harma, dankjewel en Schieromt.
1: Ja, net zo. Hoi.
0: Hoi. Vandaag fietsen een groep van 18 militairen en oud-militairen op de racefiets een herdenkingstocht ter ere van de omgekomen Henry Hoving en Kevin Roggeveld. Dit jaar is het 10 jaar geleden dat zij in Mali omkwamen bij een mortierongeluk. Verslaggever Bertel van Balveren was erbij en sprak met de ouders van de overleden militairen. Je hoort de vader van Kevin.
2: Het gemis dat was steeds groter. Kijk, je gaat verder, je moet verder, je hebt ook geen andere keus. Ik heb nog een zoon en dochter en een kleindochter. Dus ja, daar ga je ook voor. Maar het gemis dat wordt bij mij steeds groter. En dat Greetje heeft hetzelfde. Die zegt ook van ja, het gemis wordt elke keer groter. Dus.
3: Als je aan die kerels kwam, dan kwam je aan hem. Als je onzin uitkraamde, kwam je aan hem. Als die kerels iets fout deden, en dat kun je ook nog even verifiëren, want ze staan daar achter opgeleid, dan kregen ze het ook van Henry te horen. Dus gewoon, what you see is what you get.
4: We hebben natuurlijk gewoon best wel heel lang moeten vechten om de waarheid boven tafel te krijgen. En dat is met het rapport van Den Oudsten in oktober is dat dan eindelijk gelukt. Iedereen zei dat lukt je niet, vechten tegen de overheid. Maar we hebben toch vastgehouden en toch wel gelukt om precies te weten wat is er gebeurd en hoe kon dat gebeuren enzovoort. Ik heb nu tenminste weer perioden dat ik slaap 's nachts. En dat heb ik eigenlijk de jaren daarvoor niet gehad.
5: Voor degenen die hier nog nooit geweest zijn, welkom op Begraafplaats Hoogkerk. Laatste rustplaats van Kevin.
2: Het voelde nog als de dag van gisteren. En ja, zoveel gebeurde de afgelopen jaren met die commissies en die onderzoeken waar we allemaal hadden. En, ja, dat was best zwaar. En dat is nu gelukkig afgerond. Dus dat geeft wel wat meer rust. Maar zoals vandaag ook met zo'n flyover en zo. En ja, heel bijzonder. Dus, ja, dan schiet je best wel vol. En, maar toch ook weer heel dankbaar voor alle mensen die aanwezig waren. In elk jaar weer. En dat geeft ons wel een goed gevoel.
3: Maar zoals we nu hier bij elkaar staan, ik denk dat dat echt een getuige is van de kameraadschap naar Henry toe en naar Kevin toe. En ik ga ervan uit dat dat ieder jaar zo door blijft gaan.

0: Amsterdams DJ-duo Another samen met 55 Ultra. Hebben een hit momenteel in heel Nederland en zelfs iets daarbuiten nog. Talk to You hoor je op Radio Noord. Studio Grum tot 6 uur. Daarna kun je overschakelen naar tv voor Noord Vandaag. En Erik Hogeboom presenteert vanavond. Dag Erik.
1: Dag Erik.
0: Wat kunnen we vanavond zien?
1: Ja, het is alweer 10 jaar geleden hè, dat die militairen Henry Hoving en Kevin Roggeveld om het leven kwamen in Mali. En er is een herdenkingsfietstocht georganiseerd tussen Winschoten en Hoogkerk. De twee plekken waar die mannen begraven liggen. En wij hebben straks de beelden. En er zijn ook beelden naar buiten gebracht van brandstichting bij de Westerhaven in stad. We laten straks zien wat de politie die al naar buiten heeft gebracht. Kun je bij ons zien. En ja, het is natuurlijk zomervakantie, Erik. Ik hoef jou niet te vertellen. Maar dat betekent ook dat heel wat kinderen van al die spelweken en zo hebben. Ook in de stad was dat het geval. En daar kwam zelfs FC Groningen langs om een training te organiseren. En dan zijn we natuurlijk heel benieuwd, Erik. Zien we daar toekomstige talentjes voor de FC spelen?
0: Ah, vast wel.
1: Ja, dat,
0: ja, maar dat weten we pas over een paar jaar natuurlijk.
1: Ja, oké, maar dan hebben we nu al vaste beelden, dat kun je dan zeggen.
0: Ja, en ook weer timmeren en zo, dat soort dingen?
1: Ja, dat gebeurt allemaal nu. Dan moet ik altijd opletten, de roestige spijkers en zo. Maar in dit geval gaat het toch gewoon om voetballen met de FC tijdens zo'n spelvakantieweek. En wat ik zei, straks om 6 uur de beelden bij Noord Vandaag.
0: Dankjewel Erik, we gaan allemaal kijken.
2: Live til, oi met til, slomme stil, bril, schild, bravo, zo'n baat, nooie chance, dode stil. Daar verloopt, bronzen, zouden, bieten.

0: Vandaag zijn wij in Stadskanaal vanmorgen of vanmiddag met de boot ook aangekomen.
1: Rondje Zummer, hè?
0: Ja.
1: Ik ben op Knol en er is van alles te vinden en ik word overspoeld met appjes. Dat krijg je dan toch met zo'n grotere plaats natuurlijk. Veel mensen hebben daar herinneringen aan. Ik heb ook al een leuke ambassadeur.
0: Oh.
1: Gea ga je straks horen. Die heeft wel een bijzonder verhaal. Maar ik kreeg ook een appje van Arjan. Hij zegt, ik ben Arjan, ook wel Lange. Dat is zijn bijnaam, denk
0: ik. Lange Arjan.
1: Ja, dus er zullen knolsters zijn die denken, oh, ik weet precies over wie dit gaat. Jaren in Stadskanaal gewoond, was bijna altijd te vinden in een jeugdsoos, De Quinne.
0: Quinne.
1: Dat was zijn tweede thuis. Toen de tijd daar danste ze, breakdance crew had daar. Had ook niet bestaan zonder De Quinne. Spont, de sporthal. Daar mochten ze gratis maandagavond trainen. 30 mensen kwamen daarop af, jong en oud. Altijd supergezellig allemaal samen. Maar, zegt hij, wat je echt niet mag vergeten. Stadskanaal heeft de twee beste producers van Nederland.
0: Ja.
1: Namelijk Jeroen Rusgen en Robert Vredeveld. Die hebben natuurlijk net de Booma Awards gepresenteerd. Ze hadden het Regio Songfestival hebben ze gewonnen. Met een dikke hit. Van Heinde en Verre komen er vooral Nederlandstalige zangers, valt mij op. Een beetje Billy Dansen en zo, dat soort dingen toch van de wereld. Die komen daar hun hits maken.
0: Ja, ze waren nog even bij Femke op de boot, hè, vanmorgen.
1: Ze zaten nog op de boot. Ja, en ook op de boot, want bekende knolsters, dat moeten we sowieso natuurlijk even noemen. Jeroen Rusgen dus, maar ook Henk Wijngaard, ook op de boot. Geboren in 1946 in Stadskanaal. En René Becker.
0: René Becker
1: in 1973. En dan denk ik, wat is dat, een muzikaal dorp?
0: Nou.
1: Het zit allemaal een beetje in die muziek. Dat is wel heel grappig. Wat is daar verder te beleven? Nou, ik zat een beetje in het groen te zoeken. Het is natuurlijk van alles te vinden, maar ik was er toevallig gisteren aan het wandelen in het Vledderbos. Daar is een losloopgebied en daar kun je dan wandelen. En dat is leuk voor de honden natuurlijk. Wel ongelooflijk veel horzels zitten daar op dit moment. En het zijn echt van die hele gemene prikkers. Weet je wel, die echte, waar je niet gewoon een muggenbultje verkraagt, maar echt van die dingen. Omdat er ook veel water bij zit. Ik krijg meteen jeuk als ik het over heb. Het Pagedal zit daar. We staan uit het Pagebos en de Pageplas. Het Pagediep ook nog. Dat is een gekanaliseerde beek tussen Stadskanaal en Onstwedde. Je hebt de Veenhuizenstukken. Dat zijn de voormalige vloeivelden van de aardappelmeelfabriek. En het Julianapark, uiteraard. Ook veel bekend. En het Ceresmeer. Dat is dus een ernstig vervuild meer achter het industrieterrein Diedeldom. Ik weet niet of het nog steeds zo vervuild is. Volgens mij waren ze wel bezig om het weer een beetje...
0: Nou, jij zei nog, Philips heeft veel gedaan voor Stadskanaal.
1: Ja, maar dat is, ook, dat is natuurlijk
0: ook... dat dus.
1: Ook dat, ja. Over Stadskanaal verder. Nou, het is ongeveer 25 vierkante kilometer groot. Met bijna 10.000 woningen. En bijna 20.000 inwoners. En ze hebben ongelooflijk veel wijken. Ook 13 woonwijken, zoals Waterland, Maarssteen, Maarswold, Maarsveld, De Hagen, Vogelwijk, De Borgen. Wil je nog over eentje iets meer weten? Parkwijk bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Een wijk die geheel aan de westzijde van Stadskanaal ligt. De woningen zijn heel verschillend. Rijtjeswoningen, maar ook veel vrijstaande huizen. En vlakbij het eerder genoemde Julianapark. Het ligt tegenover het centrum aan de andere kant van het kanaal. Tevens bevat de wijk een verzorgings- en bejaardentehuis. En ook nog een aantal scholen, waaronder de middelbare school van Stadskanaal.
0: Nou, jij klinkt nu al een beetje als ambassadeur. Maar jij bent natuurlijk niet ambassadeur van Stadskanaal.
1: Nee,
0: maar we hebben straks wel iemand die er al heel lang woont, hè?
1: Sinds 1965.
0: Dat is al meer dan 60 jaar. Nou, die gaan we straks spreken. Tot aan het nieuws. Dat hebben we straks ook nog van Edwin natuurlijk. Hebben we nog muziek van Stad. Beter als gewoon.

0: Groningerland in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan. Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: 6:01, je krijgt het nieuws uit Groningen. Edwin, goedemiddag.
9: Goedemiddag. In Leek zijn dit weekend 3 mannen aangehouden die zich voordeden als nepagenten. Het zijn 2 minderjarigen en een 20-jarige man uit de stad Groningen. Ze worden ervan verdacht zaterdag een 74-jarige vrouw te hebben opgelicht. De 3 maakten behalve geld en een pinpas ook sieraden buit. De politie kon nog dezelfde zaterdagavond op Industriepark 5R in Leek de 3 verdachten aanhouden. 2 van de verdachten zitten nog vast. De 3e is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in deze zaak. Defensie mag investeren in onze provincie. Dat heeft het provinciebestuur vandaag laten weten in Den Haag, waar een bidboek is aangeboden aan de staatssecretaris. Daarin staat onder meer dat het voormalige NAVO-depot in Ter Apel weer geopend kan worden en er in de Eemshaven ruimte is voor bijvoorbeeld een dronefabriek.
10: We weten dat Defensie natuurlijk ook ontzettend veel budget krijgt vanuit de Rijksoverheid. En we weten ook dat er ontzettend veel gebouwd en gemaakt moet worden. Ja, en maakindustrie, ook daar zijn wij goed in. We hebben veel jonge mensen. Groningen is een studentenstad. Die mensen kunnen dingen bedenken, innovatief, we kunnen dingen maken.
9: Zij gedeputeerde Marianne van Dijken. Ook Groningen kampt met forse overschrijdingen van de PFAS-norm in sloten, kanalen en meren, blijkt het onderzoek van waterschap Noorderzijlvest en Huns en Aas. Vorige maand werd al bekend dat Friesland kampt met forse overschrijdingen van die PFAS-normen. Volgens de Groningen waterschappen varieert de ernst van de vervuilingen sterk binnen de provincie. Zo zijn de lagere waarden in landelijke slootjes en veel hogere waarden rond rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het is volgens de waterschappen nog steeds veilig om verkoeling te zoeken in de officiële recreatieplassen. De technische middelen om PFAS uit het water te filteren bestaan wel, maar zijn te duur voor de waterschappen. Groningers kunnen zelf ook iets doen door producten met PFAS simpelweg links te laten liggen. 3 van de 4 voormalige bestuursleden van het oude Donar zullen niet vervolgd worden voor het faillissement van de basketbalclub in 2023. Daarmee hoeven ze zelf geen geld op tafel te leggen. Hun verzekering betaalt in totaal 3 ton aan de kas van de failliete club. Volgens de curatoren had het bestuur geen goed zicht op de geldzaak en was het daarvoor verantwoordelijk. De 3 bestuurders waren het daarmee niet eens, maar om een slepende en dure rechtszaak te voorkomen hebben beide partijen nu dus een deal gesloten. De curatoren moeten binnenkort nog wel beslissen wat ze gaan doen met de 4e oud-bestuurder, de voormalige penningmeester die buiten deze deal valt. En net als vorig jaar speelt FC Groningen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een oefenwedstrijd in het Henk Nienhuis Stadion aan de Lange Leegte in Veendam. Zaterdag 25 juli is het Griekse Volos daar de tegenstander. Volos eindigde afgelopen seizoen op de 7e plek in de Griekse competitie. Ook vorig jaar speelde de ploeg van Dick Luck in een oefenwedstrijd in Veendam. Toen werd met 3-1 gewonnen van het Welsh Wrexham. Overigens speelt FC Groningen volgende week zaterdag, de 18e, in Gelderland tegen een andere Griekse club, AEK Athene.
8: Dankjewel Edwin. Gaan wij nog even naar het weer met Harma.
11: Vandaag was er veel bewolkt, maar echt ring van betekenis viel er eigenlijk nooit. Vanavond en vannacht bewolkt, soms wat opklots, maar ook kans op een spatje regen met een minimum van 16 tot 18 graden. In morgen hebben we te maken met de poolbaan, maar de zon komt er ook door. De wind, motor tot krachtig uit het westen tot noordwesten, brengt een middagtemperatuur van 20 tot 22 graden.
8: Zometeen geven wij 2 vrijkaarten weg voor de boot naar Borkum. Let goed op, je hoort na de reclame dadelijk een Duitse hit, een echte Deutsche Schallplatte. En weet jij wie de uitvoerende is, de naam van de zanger, zangeres of band? App dit dan door op 050 318 288. Je maakt kans op 2 vrijkaarten dus voor de boot naar Borkum.
12: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
13: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
14: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rolluiken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
15: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.

0: Ik ben Wie Doe. Maar ja, wie zingt dit, hè? Hoe heet ze ook alweer? Het is niet Vicky Leandros. Die is fout. Onze WhatsApp ontploft bijna, maatje. Ik zie ook een naam voorbij komen. Die heb ik nooit van gehoord.
1: Wat?
0: Winke Miering. Nooit van gehoord.
1: Ik zie altijd dat die borrelplank, dacht ik van nou, hier gaan we nooit meer overheen. Want dat is zo'n populaire prijs.
0: Maar
1: wat blijkt?
0: Groningers willen massaal naar Borkum.
1: Toch nog liever naar Borkum dan een borrelplank.
0: Ja.
1: Jij toch?
0: Jij ook, Leo?
2: Ja, leuk, zeker.
0: Ja, ben je er wel eens geweest?
2: Nou, een jaar of 5 geleden ben ik er geweest, een dag. En ik zou het zeer op prijs stellen als ik met het goede antwoord heb. En dat weet ik, maar dat ik weer in de prijzen val.
0: Nou, we gaan nog even kijken. Want wie zong Ich Bin Wie Du?
2: Ik heb het net al gezegd, Marianne Rosenberg.
0: Nou, dat is inderdaad helemaal goed, Leo! Ja!
2: Yeah! Oh, hoera!
0: Ja, je hoera! Het wordt alweer eens tijd na 5 jaar om het eiland te bezoeken.
2: Ja, zeker. Ja.
0: En gewoon... Ja?
2: Ik voel me zeer wohl.
0: Nou, zeer schön dat je vreu bist, Leo.
2: Dank je.
0: Ja. Kijk, ik zei het Vicky Leandros, maar Leo, weer van nacht.
2: Ja, ik ga niet naar Lodz, ik ga gewoon naar Borkum.
0: Ja, nee, dat is helemaal de bedoeling. En op onze kosten.
2: Geweldig.
0: Nou, leuk toch? Leo, blijf even aan de lijn, dan gaan we het allemaal regelen.
2: Jazeker.
0: En blijf nog even luisteren, hè?
2: Ja hoor, dank je.

0: Max.
1: Wat vindt u?
0: Ja, collega Berton is in Muntendam. Want Defensie kan flink uitbreiden in Groningen als het aan de provincie ligt. Maar moet hier ook een legerbasis komen?
2: Wat mij betreft hoeft dat niet, nee.
3: Nee, en waarom niet?
2: Nou, ik hou wel van alles zoals het nu is. Wel prima, lekker rustig hier.
3: Ja?
2: Ja, ik weet niet wat het allemaal betekent. Wat voor veranderingen dat met zich meebrengt.
4: Dat zou ik wel prima vinden.
3: Ja?
4: Ja hoor.
3: Vind je het mooi aan?
4: In ieder geval de veiligheid. Dat lijkt me wel belangrijk.
3: Ja.
4: Dus ja, ik denk dat er te weinig defensie is. En dat er te veel gezeik is over het lawaai, overlast en dergelijke.
5: Oh, gooi. Nou, dan zeg je wat. Oh, ik heb geen idee, joh. Nee, ik zou het niet weten. Ik zou het echt niet weten. Oh, wacht even hoor. Oh, ja, sorry.
3: Ja, geef niks.
6: Maar wie weet er helemaal niks uit.
3: Nee?
6: Nee, joh. Geen probleem.
3: Ja, misschien ook wel kansen, toch? Voor het dorp.
6: Waarvoor?
3: Nou ja, dat de bakker weer extra broodjes kan verkopen.
6: Zo. Ja. Nou ja, misschien wel, ja.
7: Als sport en wat?
3: Ja, maar liever niet, ja, krijg ik het idee.
7: Nee, liever niet.
3: Nee, waarom niet?
7: Ja, waarom niet? Het is niet zo'n grote dorp, hè? En waar?
3: Ja, en waar?
7: Ja.
3: Maar het kan wel een beetje extra reuring opleveren.
7: Dat kan. Maar we hebben al reuring genoeg in mijn dam.
3: Ja, is zo gezellig hier?
7: Ja, ja.
3: Oké.
7: Okay. Ik zal niet weten waar. Kijk, we hebben ook veel huizen tekort, hè?
3: Er moet wat meer gebouwd worden hier.
7: Er moet eigenlijk een beetje meer huizen gebouwd worden, hè?
6: Waar staat Nederland nog voor, hè? Hier op de wereld, Stippie. Met begrijp wat zei hem.
3: Waar zou het dan wel, man, als het niet hier moet?
7: Eemsom.
3: Eemsom?
7: Ja.
3: Ik ken ook nog wel wat bij.
7: Ik ken ook nog wel wat bij.
2: Ja, maar ik vind het prima.
3: Ja?
2: Ja, ik vind het prima, ja. Ik zou het echt niet weten.
3: Heb je geen last van?
2: Nee. Ik weet je, ik woon hier nog maar net, dus...
3: Oh ja.
2: Ik vind het prima, ja. Weet je, ik kom uit de stad. Ik kom hier officieel, ik heb hem niet vandaan, dus...
3: Er is nog wel ruimte dan,
2: volgens jou. Jawel, jawel toch?
6: Jullie er niet wakker van, laat ik het zo maar zeggen.

0: uw knol.
1: Ja, en daar waren we ook vandaag. Onze topo. Omdat onze boot van Rondje Zummer daar heeft aangelegd. Om vanaf daar vandaan weer te vertrekken morgen vroeg natuurlijk, hè?
2: Absoluut.
1: Ja.
2: Maar we zijn nog niet klaar met dat knal.
1: Zeker niet, want jij zei al, we hebben iemand... die er al heel lang woont.
2: Nou, ik had even uitgezocht, want Stadskanaal zelf... De officiële stichting was ergens in 1765 of zo. Ergens heel veel eeuwen terug. Maar de huidige gemeente, die is veel jonger... die begon in 1969, is die officieel gesticht. En dat betekent dat onze ambassadeur nog voor de gemeente ontstond... al op Knol woonde.
1: Ja, Gea, wist u dat?
3: Kea,
1: Kea,
3: met een K.
1: Oh, Kea is het. Oh.
2: Sorry, Kea.
1: En Kea, je hangt ook al een tijdje aan de lijn, geloof ik, hè? Maatje zei, blijf hem hangen. Maar ze bedoelde van, over een uur bel we hem terug. Dus je hangt al een uur aan de telefoon.
3: Ja, gewoon een uur.
1: Maar dit is jouw moment.
3: Ik woonde vanaf 1963.
1: Zo.
3: En we hebben een helft van de woning voor de grensduurluis. U huurde bij Stadskanaal Wildervank.
1: Okay.
3: En de andere helft huurde bij Stadskanaal Onstwedde.
1: Aha.
3: Maar bij onze lag er stadsrechten op het grond. En moesten we een keer per jaar door de stadsontvanger een Riesdolder betalen.
1: Riesdolder?
3: Nou, 2,50.
1: Kopie.
3: Ja.
1: Ja, toch?
3: Nou ja. en dan kreeg je een stempel voor je.
1: Okay, maar hij was stadsrechten.
3: Er was stadsrecht, ja, omdat er stadsrecht moest zijn op de grond. Maar mijn man moest de kinderen aangeven in Wildervank. De Oosten.
1: Ja.
3: Toen is hij op Brommertje naar Wildervank geweest om de kinderen aan te geven, die gemoedjes. Maar die andere twee in Oostwedde.
1: Oké. Okay. Oh, dus een beetje een grensgeval, zeg maar, waar je woonde.
3: De grens laat deur ons huis in.
1: Daar is de huis in zelfs, ja. En woon je nogal op Zolderstee, Kea?
3: Ik woon in dezelfde straat en een paar uur verder.
1: Oké, okay, dus één paar uur verder op Vruust.
3: Ja, een beetje groter huis.
1: Ja, ja. Nou, 1964, dat is al meer dan 60 jaar geleden, Kea.
3: Ja,
1: oh,
3: hoe blijft het zien,
1: hè? Hoe blijft het zien, ja, zeg dat wel, ja. Ja, is er veel veranderd om je touw?
3: Oh, verschrikkelijk.
1: Ja?
3: Ja, ik heb die alle planten maas allemaal ontstaan zijn in Ravaya ziekenhuis werd er dan uit. Al die nieuwe huizen en zo, ik heb ze allemaal ontstaan, zeg maar.
1: Ja, en is er ook beter op worden in Stadskanaal?
3: Het is veel drokker.
1: Het is drokker worden?
3: Ja, ik vertrouw me zo naar je fiets, hè.
1: Oh, serieus?
3: Ja, maar ik ben nog in 83, dus dat is wel moeilijk op fiets.
1: Nee, dat snap ik. Nou ja, wie bent door? Dus aankomen met onze boot vanmiddag, of vanmiddag. Wie gooit me vooral weer weg? Ja, is het zo?
3: Ja, zeker heb ik dat zo.
1: Ja.
3: Maar toen woon ik vlak achter Frascati.
1: Oké, okay. Nou, dan kies me nog even moet zwaaien, ja.
3: Ja.
1: Ja. Hey, Kea, ik heb goud nijs voor die, want wie mag die ambassadeur van Knol?
3: Och, kerel.
1: Ja, dus heeft ze gewoon een Riesdolder voor te betalen, dan krijg je hem gewoon gratis.
3: Dat is een eretitel.
1: Eretitel, zo is het, ja, absoluut. Nou, Kea, hartstikke bedankt voor het belden.
3: Ja, oké. Okay.
1: En tot lang, hè? Oké,
2: okay.
1: Mooi. Oh, arme Kea, ik heb een uur aan de telefoon gehangen.
2: En fascineerd.
1: Nee, fascineerd.
2: Ze had ook niet het aan de oor, natuurlijk.
1: Nee. Oké, okay, nou, we laten Stadskanaal toch echt achter ons. Tenminste, ja, morgen vroeg natuurlijk helemaal. Zo we weer vertrekken daar vandaan.
2: Dan vertrekken we daar weer echt vandaan. En dan eindigen we weer ergens anders. En dan weet je al een beetje wat we morgen met Topo gaan doen.
1: Ja.
2: Maar goed, dat is voor morgen.
1: Ja, oké. Okay. Goed, rest ons nog ons dagmenu. Het is bijna 6 uur. We gaan aan tafel met z'n allen. We gaan terug in de tijd. We gaan terug naar het jaar 2023.
2: 6 juli 2023.
1: Ja.
2: Veel nieuws. Ik weet nog heel goed dat wij hier ook heel veel aandacht hebben besteed.
1: Ja.
2: Er kwam geen einde aan de berichtgeving hierover. Was ook veel commotie. Waren wat mensen niet zo blij mee dat ze kwamen. Rammstein. In start met heel veel vuurwerk. Heel veel meer decibellen dan gebruikelijk. Wel echt alleen tijdens dat concert. En dan was de discussie, kan dat nou voor één keer? Kan dat nou niet? Moeten we daarmee stoppen? 55.000 bezoekers. Ongelooflijk populair. Horen we ook hier terug op zender. Hè? We hebben veel Rammstein-fans altijd, hè, onder luisteraars. Die gaan natuurlijk, want ik heb niet in de top 40 gekeken van 2023.
1: Nee, we kunnen nu niet om Rammstein heen. Hè?
2: Nee, als dit het nieuws van de dag is, dan moet je, vind ik eigenlijk ook wel...
1: Ja. Wat ik wel bijzonder vond, is dat daar ter plaatse oordopjes weer uitgedeeld, hè? Maar ik denk van ja, mensen die naar Ramstein gaan, die nemen dat mee.
2: Ja, mag. Ja, nou, jawel. Ook dacht dat je bedoelde, die vergeten dat misschien.
1: Nee, maar die willen ze gewoon niet. Die willen gewoon keihard Ramstein in hun oren.
2: Nou, ik denk dat wel echt veranderd is, hoor.
1: Ja, dat is wel aan het veranderen. Dat
2: want vroeger, zo oud ben ik zelfs al, deden we ook nooit oorhoopjes. Maar nu, als ik per ongeluk ergens beland waar de muziek hard zit, denk ik, ik heb ze niet mee.
1: Ja.
2: En dan worden ze toch wel vaker ergens uitgedeeld. Dan moet je ze eigenlijk toch wel indoen. Ik heb nu geen piep in mijn oor. Wil ik toch zo houden.
1: Nou, ik zou zeggen, lieve mensen thuis, pak even uw oordopjes erbij. Want ja, we gaan toch echt horen op Radio Noord. Ramstein, het begint heel,
2: hier denk je nog van.
1: Onschuldig.
2: Wat leuk.
1: Ah, lekker. Gezellig fluitje.
2: Kan even.
1: Kan wel, maar het gaat echt een keer zometeen. Dus eet smakelijk allemaal. Oordopjes in. Fijne avond. En morgen ben ik er even niet. Maar dan moet je het met de maatje doen.
2: Dat hoor ik voor de eerste keer.

0: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
1: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Müller Museum.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van der Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van der Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van der Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, Denk en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De derde etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
13: Radio Noord.
14: Vandaag op Noord.
15: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Ja, kaartjes met daarop een tekst die je kan uitdelen als iemand een seksistische opmerking maakt. Daarmee wil het initiatief Kaartje erbij, seksisme voorbij, gedrag bespreekbaar maken op het moment waarop zelf reageren lastig is. Iris de Wit is een van de initiatiefneemsters daarvan. Iris, waarom komen jullie hiermee?
3: Nou, eigenlijk omdat we erachter kwamen dat heel veel vrouwen wel te maken krijgen met seksistische opmerkingen. Denk daarbij aan, ja, je bent best slim voor een vrouw. Of doe maar rustig, je bent zeker ongesteld. Of is dit niet een mannenberoep? Maar we kwamen er ook achter dat het best wel lastig is om in zo'n situatie gelijk te weten wat je wil zeggen. Of dat je achteraf denkt, oh shit, ja, dit had ik misschien willen zeggen. En we willen het voor vrouwen, voor iedereen eigenlijk makkelijker maken om dat gesprek te openen. En daarom hebben we kaartjes ontwikkeld in zo'n situatie.
2: Ja.
3: Die je kunt uitdelen, maar je kunt ze ook achterlaten als dat misschien te spannend is. Maar juist om eigenlijk het gesprek daarover te openen en het ook zichtbaar te maken. Dat deze opmerkingen er dus eigenlijk alledaags zijn.
2: Ja, ben je zelf wel eens in een situatie geweest waarvan je dacht van had ik nou maar zo'n kaartje bij me?
3: Zeker, ik heb eigenlijk heel vaak achteraf, zoals ik net ook zei, dat ik dan denk, oh ja, had ik misschien maar dit gezegd. Dat het toch best wel vaak voorkomt. Of nou, vorige week had ik nog dat iemand zei van, oh, je kunt eigenlijk best wel goed inparkeren voor een vrouw. Dat je dan eigenlijk daar staat, dat je denkt, oké, ja, ik voel nu eigenlijk aan alles wat ik iets wil zeggen, maar dat toch soms in dat moment best lastig is.
2: Ja, oké.
3: En vandaar dat we die kaartjes ook hebben gemaakt.
2: Ja, want worden dat soort opmerkingen nog heel vaak gemaakt? Want ja, het is 2026. Veel mannen zullen ook denken van, ik kijk wel link uit.
3: Ja, dat zou je denken. Maar toch zit dat ook eigenlijk wel een beetje in onze cultuur. En je zegt nu ook mannen, maar eigenlijk, het is ook niet bedoeld om bijvoorbeeld mannen op hun plek te zetten. Maar echt om eigenlijk vanuit de basis ook in onze hele cultuur een soort verandering teweeg te brengen. Want ook vrouwen die maken wel eens seksistische opmerkingen.
2: Ja, ik wou net zeggen, van kunnen alleen maar vrouwen hem uitdelen of mogen mannen het ook uitdelen? Want ik ken sommige vrouwen
3: zeker.
2: Die zijn erger dan mannen.
3: Nou ja, dat weet ik niet, maar iedereen die kan zeker zo'n kaartje uitdelen. Goed om te weten is, op de achterkant staat ook een tekstje met uitleg met een QR-code naar de piramide van geweld. Waar wij ons echt ook richten op die onderste laag. Dat zijn dan lagen die eigenlijk laten zien van, oh ja, wat leidt dan tot ernstig geweld, maar waarbij elke laag ook steunt op een andere laag. En wij richten ons echt op die onderste laag, waarbij het dan ook gaat over seksistische opmerkingen. En nou ja, stereotypering, objectivering.
2: Oké, maar wat staat er op zo'n kaartje dan?
3: Nou, bijvoorbeeld op de voorkant, Emmy, ik doe het project samen met Emmy, Sarah en Anne. En Emmy heeft hele mooie ontwerpen ontwikkeld. Dus er staat op de voorkant bijvoorbeeld, jeetje Mina, zei je dit nou echt? Of we hebben drie verschillende kaartjes. Op de andere staat, oeps, jij kan dit beter. Waarna op de achterkant eigenlijk een verwijzing wordt uitgelegd naar dat zo'n opmerking dus eigenlijk niet gepast is. Met drie verschillende teksten en een QR-code.
2: Ja. En wat hoop je dan dat diegene gaat doen die zo'n kaartje krijgt?
3: Nou, het mooiste zou zijn is dat er misschien een gesprek ontstaat. Of dat wellicht dat je erachter komt dat je zo'n kaartje hebt gekregen. Dat je thuis komt of dat je denkt, goh, wat heb ik nu ontvangen? Of dat je eigenlijk erbij stilstaat of bewust wordt gemaakt van het feit dat zo'n opmerking dus eigenlijk meer teweeg brengt dan dat je misschien denkt. Dus het gaat echt om bewustwording, maar ook het gesprek openen en elkaar daarover laten nadenken.
2: Oké, maar ja, je moet ook wel tegen een grapje kunnen af en toe, toch ook?
3: Ja, maar dat is denk ik juist het probleem, omdat we vaak deze opmerkingen als grapjes zien. Terwijl dat eigenlijk dus bijdraagt aan een veel grotere cultuur, waarbij dat uiteindelijk dus ook kan leiden tot veel grotere problemen dan alleen tussen aanhalingstekens grapjes. En dat is eigenlijk ook precies een kaartje die wij daar maar kunnen uitreiken.
2: Dankjewel, Iris de Wit van Kaartje erbij, seksisme voorbij.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Ja, een vrijwillig kopje onder in de blubber. Nou, 1000 mensen deden het afgelopen weekend in Garmert. Na 3 jaar afwezigheid is daar de baggeltocht weer terug. Het organiseren kostte steeds meer tijd en er waren te weinig helpende handen, waardoor het evenement van de agenda verdween. Maar nu kon iedereen weer los en dat betekende van het dijk glijden, door de sloot ploeteren en modder op plekken waar je dat liever misschien wel niet hebt. Het is een bijdrage van verslaggever Jeroen Berkenbos.
3: Waarom doe je mee?
4: Nou, dit is de 5e keer dat ik meedoe. Het is iedere keer fantastisch om hier te zijn. En je kunt je nu eindelijk lekker vies maken zonder dat je je zorgen hoeft te maken.
3: Het is een aantal jaren weg geweest. Ja, dat was wel jammer, hè?
4: Dat was ontzettend jammer. En we keken ernaar uit op het moment dat het weer ging gebeuren. En uiteindelijk is het vandaag de dag.
3: Jullie zien er heel mooi uit met zwembandjes, zie ik.
5: Ja, we zijn voorbereid dit jaar.
3: Dus jullie hebben al een keer eerder meegedaan?
5: Ja, wij wel. Ja, ja. Oké, heel leuk. Ja hoor.
3: Wat nemen jullie nou mee?
6: Ja, dat is Wally. Die gaat altijd met ons mee. Hij is altijd met ons mee geweest.
3: Het is een hele grote opblaasbare walvis, zie ik. Maar krijg je dat mee, die hele tocht?
6: Hij gaat de hele tocht mee. Tot aan het eind.
3: En waarom doen jullie mee?
6: Omdat Wally mee wil doen. Dan moeten wij wel mee als begeleiding.
7: Ah, dat is eigenlijk mijn dochter. Die vindt het geweldig. Die heeft mijn vrouw te midden gedaan. Maar we hebben maar vorige keer gedaan, hè? Nou, de eerste keer. Dus we zijn blij dat we georganiseerd werden.
3: Richard Kramer, ja, u bent een van de organisatoren van de Braggeltocht. Ja, hij is heel wat jaren weg geweest, hè?
8: Ja, is een paar jaar is hij weg geweest. En dat was eigenlijk meer de reden van dat we gezegd hadden, bij 10 jaar stoppen we. Maar het evenement werd ook steeds groter, Gaan we grandioos werd steeds groter. En het gebrek aan vrijwilligers die mee willen helpen met opbouwen, dat werd steeds minder.
3: Waarom is besloten om er toch maar weer mee te gaan starten?
8: Nou, wij hadden gaan we grandioos een weekje naar voren gehaald. Normaal gesproken is het de 2e week in juli, maar in verband met de vakantie hebben we de week naar voren gehaald. En toen werd het al moeilijk om een kermis te krijgen, een braderie. En toen hebben we gezegd van, hey, we hadden zoveel vraag van mensen, laten we de Braggeltocht nog eens een keertje weer doen. Dus vandaar dat we gezegd hebben, hoppakee, we komen weer. Maar dat doen we niet zoals we het altijd deden. Dat doen we het een beetje old school, zoals we ook begonnen zijn. Gewoon door de sloten heen lopen, simpele hindernissen, geen geklim en geklauter.
3: En hoe vind je het dat de Braggeltocht weer terug is?
8: Ja, ik vind het geweldig. Als je om je heen kijkt, overal muziek, gezelligheid, mensen zijn vrolijk.
3: Hou je het nog vol?
7: Jazeker, ga je het best. Ja. We zijn een nice schoon weer.
3: Nu zit wel helemaal onder de plakkerij.
7: Ja, ja, ja, maar dat geeft niks. Hut trap mobiel, hè?
3: Is het ook zwaar door de grunnige klei? Of,
9: Ja, een beetje.
3: Na deze editie komt de Braggeltocht dan ook weer terug?
8: Ja, dus even afwachten. Eigenlijk hebben we gezegd, we doen het nu even 1 keer. Laten we het nog terugkomen. Maar misschien, als we het helemaal voor elkaar hebben en iedereen is weer super enthousiast, dan volgend jaar weer zeggen, hey, we zijn er weer.
3: Hoe was het?
4: Fantastisch, vermoeiend, maar helemaal geweldig.
3: Wat was het leukste onderdeel?
4: Dat soort stroperige achtergoedje waar we doorheen moesten. Toen gleed ik helemaal weer naar beneden terug, omdat ik echt geen grip kon krijgen. Dat vond ik wel het leukste onderdeel, ja, absoluut.
3: Succes met de douche.
4: Ja, ik kan niet wachten. Ik ga die kant op.
2: Nog steeds razend populair, die Braggeltocht daar in Garmert. Het was een bijdrage van verslaggever Jeroen Berkenbos.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
0: De provincie legt de rode loper uit voor Defensie. Het provinciebestuur heeft vandaag een bidboek aangeboden in Den Haag, waarin staat wat Defensie allemaal kan doen in de provincie. Verslaggever Robert Pastoor weet wat er in het bidboek staat, als het ware. Robert, goedemiddag trouwens.
2: Goedemiddag.
0: Doet gedeputeerde staten de provincie in de uitverkoop?
2: Nou, die vraag die stelde ik ook. Daarvan zegt René Paas, de commissaris van de Koning, dat doen we niet, maar we zetten Groningen wel in de aanbieding. Wat is er namelijk aan de hand? Defensie die heeft, ik denk zo'n 2 jaar geleden, toen het allemaal internationaal onrustiger werd met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, heeft Defensie gezegd van wij zien de tijden veranderen, dus wij willen gaan uitbreiden. En daar speelt de provincie Groningen nu op in door dit bidboek aan te bieden. Of een verkoopfolder, het is maar net hoe je het wil zien. Ik heb hem hier voor mij en het heeft even zien hoeveel pagina's. 31 inclusief bijlagen, dus het valt wel een beetje mee. Het leest vooral weg als wat hier eigenlijk op dit moment al is. Dan staan ze bijvoorbeeld stil bij de Eemshaven. Daar is industrie, natuurlijk een haven, een kade. Wat hier op dit moment maritiem allemaal al gebeurt. Zorg, onderwijs kan ingezet worden. Zoals bijvoorbeeld medische drones, maar ook om traumabehandeling. Dat zou hier allemaal kunnen. En er komt natuurlijk een AI-fabriek. En die kan ook ingezet worden voor slimme oplossingen. De provincie die ziet Defensie wil groeien. Volgens René Paas is het de enige overheidssector die gaat groeien. En daar wil de provincie dus ook van profiteren.
0: Oké, maar wil de provincie dan ook ruimte maken voor nieuwe ontwikkelingen?
2: Ja, want wat ik net opnoemde, dat hebben we natuurlijk allemaal al. Maar ze willen ook met die nieuwe ontwikkelingen zorgen dat er juist werkgelegenheid deze kant op kan komen. En dat kan dan bijvoorbeeld ook in de Eemshaven, waar de Oostpolder moet komen. Dat is nog een in te richten industrieterrein. Dat moet nog ingericht worden. En daar zien ze bijvoorbeeld wel ruimte voor een pop-up fabriek, dus een tijdelijke fabriek. En dan zei de gedeputeerde, dan moet je bijvoorbeeld denken aan een plek waar je drones kan maken of radartechnieken. Ik vroeg ook van, maar kan je er dan ook een munitiefabriek tijdelijk neerzetten? Want dat is natuurlijk ook nodig. Daarvan zei de gedeputeerde, dan moeten we wel echt met elkaar gaan spreken, want dan hebben we natuurlijk ook met veiligheidsissues te maken. Maar die boot houden ze dus niet af, maar daar willen ze dus met elkaar over spreken. En er wordt gezegd, wij zien hier wel ruimte voor een nieuwe werf, een nieuwe scheepswerf, waar bijvoorbeeld het onderhoud van schepen gedaan kan worden. En daarvan zegt gedeputeerde staten, wij zien heel graag dat wij een onderhoudscontract uit de bus gaan slepen.
0: Oké, hoor veel werkgelegenheid vooral.
2: Veel werkgelegenheid, maar ook door bijvoorbeeld weer, want we hadden het net over dan nieuwe ontwikkelingen, maar ze zeggen ook van we hebben ook een NAVO-depot nog in Ter Apel staan. Dat is nu weliswaar in handen van een commerciële eigenaar, maar er is ook al gesproken met gemeente en ook met het bedrijfsleven, waaronder dus de eigenaar van het voormalige NAVO-depot. Daarvan zeggen ze van, dat zouden we ook weer kunnen gebruiken. En de eigenaar, zegt de provincie, staat er ook positief tegenover om dat eventueel weer van de hand te doen. Net zoals het vliegveld in Oostwold, wat eventueel ingezet zou kunnen worden.
0: Oké, de provincie zegt dus, wij willen wel. Maar hoe gaat het nu verder?
2: Ja, dat is de vraag. Ze zijn dus vandaag naar Den Haag gegaan, gedeputeerde staten, om het aan de staatssecretaris van Defensie te overhandigen. De provincie Groningen is niet de eerste die met zo'n bidboek naar Den Haag toe komt. Dus er zijn al meer provincies die hebben gezegd van, Defensie, dit kunnen wij voor jullie betekenen. Maar, zegt René Paas daarbij, wij zijn natuurlijk wel in Groningen de provincie waar weliswaar alles al wel een bestemming heeft, maar waar nog wel eigenlijk de meeste ruimte is. Dus ze zouden gek zijn, zegt René Paas, als Defensie geen gebruik maakt van de aanbieding die er nu ligt. Je moet het zien, dit boekje van 31 pagina's, met ook mooie plaatjes erin natuurlijk, als een openingsbod. En er kan nu verder worden gepraat. Ja. Het is nu reces, dus de politiek gaat ook met zomervakantie. Dus dan kan de staatssecretaris dat even vanaf zijn luchtbedje gaan lezen. En dan na de zomer, dan zal er wel meer duidelijkheid over komen.
0: Nou goed, wel concurrentie dus, begrijp ik uit jouw woorden, Robert.
2: Ja, want er zijn natuurlijk meer provincies. Dat is geen nieuws. Maar ook die provincies, die zien de kansen. Net zoals Groningen dat ziet.

0: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 7 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
9: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hiermee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
8: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio Noord.
5: De avond van Noord.
11: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
10: Waar

0: heb jij gedaan?
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Deze week Los Cascos, Poco a Poco.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna 2 keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
4: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
3: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. De uitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het wilde nemen om risico's te verkleinen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis. Maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar?

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

mission of the

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. De verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Connie Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weten raken en inspireren. Palmen is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren 8e finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: body, baby, do that conga.
1: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
0: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde